0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 2:00.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Het aantal Nederlanders dat vorig jaar moeite had om de energierekening te betalen is ongeveer gelijk gebleven vergeleken met een jaar eerder. Wat wel steeg is hoeveel geld mensen dan tekort kwamen. De energiekosten zijn de afgelopen paar jaar hard gestegen, net als de lonen. Maar deze groep mensen zit nog steeds in de problemen. De burgemeester van een stadje in de buurt van Mexico-stad is doodgeschoten in zijn eigen gemeentehuis. Hij was al een keer eerder het doelwit van een moord, maar toen overleefde hij de aanslag. De man was burgemeester in een gebied waar drugskartels meer voor het zeggen hebben dan de burgemeester. Er is nog niemand opgepakt. Oekraïne heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op de grootste online webshop van Rusland, Wildberries. Twee grote magazijnen in het zuiden van Rusland zijn bestookt en in brand gevlogen. De afgelopen dagen zijn al vaker zulke opslagdepots in Rusland aangevallen. Oekraïne denkt dat het Russische leger ook een klant is. En het bedrijf achter Facebook en Instagram heeft een geheime deal gesloten met een Amerikaanse tiener om van een rechtszaak af te komen. De jongen wilde Meta voor de rechter slepen omdat hun apps voor angst en depressie zorgen. Daar heeft hij zelf ook last van en hij zit in therapie. Bij een eerdere schikking kreeg iemand anders ruim 5 miljoen euro. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is 12 tot 15 graden met veel bewolking. Overdag kan er lokaal een bui vallen. Later is er wel steeds meer zon. Het wordt 19 tot 24 graden met veel wind.

0: Veronica. Met het nieuws. Het is 3:00.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Het Amsterdamse Kwaku Summer Festival stopt ermee. Dit jaar is de laatste editie in Amsterdam-Zuidoost. Het is met de strengere regels en hogere kosten niet meer te doen om de boel te organiseren. Het begon in 1975 als een voetbaltoernooi om jongeren die niet op vakantie konden iets te geven. De jaren daarna werd het alleen maar groter. De meeste Nederlanders hebben geen moeite om de energierekening te betalen, heeft ING uitgezocht. De prijzen voor energie zijn de afgelopen jaren wel hard gestegen, maar dat geldt ook voor de lonen. Mensen houden zelfs meer over als ze de rekening hebben betaald. Alleen mensen die er al moeite mee hadden, hebben dat nog steeds. In Frankrijk zijn duizenden toeristen in de buurt van Bordeaux geëvacueerd. In de buurt woedt een grote natuurbrand die al een gebied zo groot als Bussum in vuur en vlam heeft gezet. Bij elkaar moest een heel dorp, een camping en een gebied aan het strand uit voorzorg worden ontruimd. Er zijn geen gewonden gemeld. En een afpersing van een Peruaanse familie is uitgelopen op een massamoord. De afperser stak een motor bij hun huis in brand en die sloeg over op het huis, schrijven lokale media. Er waren toen 17 familieleden binnen. 10 van hen zijn overleden in de vuurzee, onder wie 5 kinderen. De afperser is nog niet gepakt. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is 12 tot 15 graden met veel bewolking. Overdag kan er lokaal een bui vallen. Later is er wel steeds meer zon. Het wordt 19 tot 24 graden met veel wind.

0: met het nieuws. Het is 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. MBO-studenten in de zorg kunnen afstuderen zonder ook maar één patiënt te hebben verzorgd, schrijft het AD. Bij malafide leerbedrijven krijgen ze een handtekening voor een stage die niet bestaat, heeft de Algemene Onderwijsbond ontdekt. De onderwijsinspectie en de MBO-raad zagen dat ook en de zorgen zijn groot. Scholen staan machteloos. In Den Helder staat een huis in brand. De vlammen slaan uit de woning, zegt de brandweer. De brand werd vannacht rond 3 uur ontdekt. De oorzaak is nog niet bekend. De bewoners konden voor zover bekend op tijd buiten komen. Het is niet bekend hoe het met ze gaat. In Mexico is opnieuw een journalist gedood. Het is al de 4e die is omgebracht in Mexico sinds begin vorige maand en al zeker de 5e dit jaar. De man was kritisch op de Mexicaanse regering en schreef vooral over corruptie binnen de overheid en bendegeweld. Na oorlogsgebieden is Mexico een van de gevaarlijkste landen voor journalisten. En in de straat van Hormuz is een explosie geweest bij een olietanker. Die heeft waarschijnlijk een zeemijn geraakt. 3 schepen probeerden op een plek met zeemijnen door de straat van Hormuz te varen. Waarschijnlijk aan de kant van Oman, waar Iran de mijnen heeft gelegd. De 2 andere schepen zijn omgekeerd. Het Veronica Weer van Weer Online. Er kan lokaal een bui vallen en op de meeste plaatsen is het bewolkt. Vanmiddag is er steeds meer zon. Het wordt 19 tot 24 graden met veel wind.

0: Veronica. Met het nieuws. Het is 5:00.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Een man gaat aangifte doen tegen een GGZ-kliniek in Den Dolder, vlakbij Utrecht, schrijft het AD. Een patiënt met verlof stak zijn vrouw dood, begin vorig jaar op klaarlichte dag. De dader kreeg cel en TBS, maar volgens de man is de kliniek ook schuldig, want zij hebben iemand met psychische stoornissen de straat opgestuurd. In Amsterdam komt na ruim 50 jaar een einde aan het Kwakkoe-festival. Door strenge regels en hoge kosten is het niet meer te doen om het te organiseren. Er wordt nog wel gekeken of het festival volgend jaar in een andere vorm kan terugkeren. Het festival begon ooit in de jaren 70 voor kinderen die niet op vakantie konden. De aardbevingen in Venezuela vorige maand hebben niet alleen veel mensen dakloos gemaakt, maar ook veel huisdieren zijn alles kwijt. Het gaat om honderden katten, honden, schildpadden en zelfs een geit die dakloos zijn geraakt. Omdat er ook meer dan 5000 doden vielen, moet er voor sommige dieren een nieuw baasje worden gezocht. En een man heeft in Duitsland geprobeerd agenten te foppen bij een drugstest. Hij moest een plasje afgeven, maar vulde het potje met water uit de wc. Dat viel op omdat het potje koud was. De man zat dronken achter het stuur en had cocaïne en wiet gebruikt. Hij probeerde ook een rijbewijs van iemand anders te geven, want zelf had hij dat niet. Het Veronica Weer van Weer Online. Er kan lokaal een bui vallen en op de meeste plaatsen is het bewolkt. Vanmiddag is er steeds meer zon. Het wordt 19 tot 24 graden met veel wind.

0: Join the club.
1: Radio Veronica.
2: Radio.
1: Goeie muziek.
2: Veronica.
3: Ja, hij staat bij mij. Hij kan gewoon niet op een andere zender. Hij staat gewoon vast.

0: met het nieuws. Het is 6:00.
1: Goedemorgen, laatste nieuws krijg je van Bas van Halderen.
2: Goedemorgen, mbo-studenten in de zorg kunnen afstuderen zonder ook maar één patiënt te hebben verzorgd. En dat schrijft het AD. Bij malafide leerbedrijven krijgen ze een handtekening voor een stage die niet bestaat. De Onderwijsbond noemt het een toneelstukje waarbij alles nep is. En scholen staan machteloos tegen de oplichtingspraktijken. De meeste mensen hebben geen moeite om de energierekening te betalen. Heeft de ING uitgezocht. De prijzen zijn de afgelopen jaren wel hard gestegen. Maar dat geldt ook voor de lonen. De mensen houden zelfs meer over als ze de rekening hebben betaald. Alleen mensen die er al moeite mee hadden, die hebben dat nog steeds. In Den Helder is vannacht een grote brand geweest. Die woedde in een witgoedwinkel tussen twee huizen in en die werden ontruimd. Over de oorzaak is nog niets bekend. En Ali B. komt vandaag toch niet spreken op een ondernemersevenement. En dat evenement zelf gaat ook niet door. Er was zoveel aandacht voor dat het een mediacircus zou worden. Het gaat dan volgens de organisatie niet meer om de inhoud, maar om wat Ali B. gaat vertellen. En hij zou niet over zijn veroordeling komen praten. Veronica, weer bewolkt en regen. Vanmiddag wordt het droog en zonnig. Er staat een matige noordwestenwind. Ja, hij komt er wel over.
3: Ja,
2: 19 tot 24 graden wordt het.
3: Heerlijk. Je kan gewoon, misschien een truitje nog in de ochtend, maar verder de rest van de dag in een t-shirtje.
2: Ik voelde al, het is 1 graadje warmer en dus je voelt het meteen.
3: Lekker, hè? Ja, joh. Het is weer zomer, lekker, lieve mensen. En als je op de weg zit, er is nu al een vertraging. Sterkte A22 Beverwijk Velsen. Voor Beverwijk komt er een auto met pech 7 minuten.
4: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: Start je dag zonder barst.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
8: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
7: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpol is doei inbrekers.
10: 3-sterren-slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpol. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpol, glashelder.
11: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
12: Omdat ik samen verder wil.
13: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
12: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
14: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
15: Ja?
16: Echt serieus?
17: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
18: 18 plus speelbewust.
19: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
20: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
21: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
22: Simyo.
23: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Curaçao. Beleef het zelf.
24: Dit is Radio Veronica.

0: Het is er weer gelukt hoor.
1: Teddy Swims en Mr. Know-It-All.
0: Goedemorgen allemaal, 6 minuten. Nee, wat zeg ik? 16 minuten over 6. Hey Bas, goedemorgen.
2: Hey Frank, goedemorgen.
0: Hallo, juffrouw Annie, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ging je er bijna over je nek net, of niet?
3: Ja, er zit af en toe een soort van nog een raspje op mijn stem.
2: Oh, dat ken ik niet.
0: Nee, ik zit hier echt met 2 grindpaden al de hele dag. Ik zal het even uitleggen voor de mensen die voor het eerst inschakelen deze week. Hoi, mijn naam is Frank. Gerard Ekdom is op vakantie 4 weken lang in Spanje. Nieuwslezeres van dienst Marijke is ook op vakantie. Dus daarom is Bas er. Hey Bas.
2: Hey.
0: Hallo.
2: Hallo.
0: Max is misschien al vader, misschien niet. Dat weet hij eigenlijk niet.
3: Nee.
0: Of is er innig appcontact, juffrouw Annie?
3: Er was gisteren wel appcontact, maar niet over het nieuws of er wel of niet een baby is.
0: Ik mag hopen als je met Max appt, dat als dat kindje er is, dat hij dat dan wel zegt.
3: Er is geen baby.
2: Ik heb gisteren hier ging het pand uit. Er stonden hier beschuit met muisjes.
0: Echt?
2: Ik heb ook iets van genomen. Toen ben ik gewoon weggelopen. Nergens over nagedacht.
0: Eet je altijd alles wat er staat?
2: Nou, het was een hele verse schaal.
0: Okay.
2: Dus ik denk, nou, dat kan ik wel hebben.
0: Nee, maar gisteren ook hier bij ons stonden ook opeens kleine muffintjes.
3: Ja, dat was iemand jarig.
0: Ja, precies. Daar ga ik dan maar van uit. Maar ik stop er altijd wel even eentje van in mijn mond.
3: Ja.
0: Ik heb net koekjes neergezet. Hebben jullie al gezien of niet?
3: Heb jij koekjes neergezet?
0: Waar? Koekjes neergezet. Ja, bij dat koffiezetapparaat daar. Waar iedereen langs loopt. Ja, mijn schoonmoeder was gisteren helpen verven. We zijn aan het verbouwen thuis. Met een kast en zo. Een hele sikke inbouwkast laten maken. Maar wel besloten zelf te gaan verven. Dus die kwam met zo, ja, ik weet niet hoe ze eraan kwam. Waarschijnlijk gekregen van iemand. Zei ze, ja, ik wil het niet hebben. En toen stond er bij ons thuis, dat ja, ik wil het ook niet hebben. Zei ze, ach, neem het mee naar je werk, joh. Maar dat herken je toch wel, dat je maar dingen meeneemt naar je werk. En dat je dan denkt van, ja, misschien gaat hier iemand er nog wel van knabbelen. Maar zijn verse koekjes, die kan ze gewoon zijn gisteren open gegaan.
3: Nou, ik heb dus heel mijn vriezer nog vol liggen met bolussen.
0: Nou, neem mee.
3: Mijn schoonmoeder die komt uit Zeeland. En toen ik ging verhuizen, nam ze heel veel bolussen mee. Super lekker, maar ik hoef geen 20 bolussen.
0: Neem ze mee naar je werk.
3: Ik kan ze morgen meenemen.
0: Ja, precies, en dan zetten we ze gewoon daar, dan zet je een schaaltje van 8 neer. En dan delen wij er eentje of nemen wij er eentje.
2: Ja,
0: dan,
2: ik neem er wel eentje hoor.
0: Toch? Ja, maar dat is wel een goeie. Ik doe dat heel vaak met spullen die ik thuis niet kwijt kan. Er staat nog volgens mij die hele grote poster van mij ook nog ergens op de redactie.
3: Ja, klopt.
0: Er is een hele grote foto van mij gemaakt. En dan uitgeprint, net zo groot als een deur ongeveer. Ja, dat ga ik thuis niet een foto van mezelf neerzetten. Ik vind het al verschrikkelijk. Mijn vriendin vindt het ook verschrikkelijk.
2: Ja, jouw kinderen schrikken ervan.
0: Dan is papa wel weer een keer
2: thuis.

0: Nee, dus die heb ik hier neergezet. En ja, die zwerft over de redactie altijd. En dat doe ik wel, ja, doe ik wel vaker. Doe je dat ook dan? Of niet, met spulletjes? Of is dat een beetje een DJ-syndroom? Ja,
1: ik gooi het ook gewoon wel eens weg.
0: Ja, dat zou misschien...
1: Maar dat is niet goed.
0: Nee, ja, uiteindelijk wel. Een beetje ontspullen, toch? Dat zijn het allerbeste. Nou, de sfeer zit er weer lekker in, lieve mensen. Welkom allemaal. Wil je iets delen met ons? Dat kan natuurlijk altijd. De app van Radio Veronica staat wagenwijd open. Wordt eigenlijk nog wel eens gebeld. 0909-8090.
1: Kan gewoon. Ik neem iedereen op.
0: Nou, dat is leuk. Dan krijg je goeiemorgen, juffrouw Annie.

0: daar samen met Mark Ronson en Valerie. Goeie platen. Ja, of het origineel van de Zoetons. Dus niet, dit is niet origineel, wist u dat wel? Ik heb het al best wel vaak verteld op de radio. Hè? Dus ik dacht, ik zeg het maar. Heel vaak zeg ik het niet, omdat ik denk, ja, ik heb het al zo vaak verteld. Maar...
1: En Bas weet ook niet dat mama appelsap zat in.
0: Nou, zal ik hem nog even laten horen? Het origineel van Valerie is dit.
2: Ja,
0: het is gewoon lekker beetje indie, een beetje alternatief. Een beetje klagerig.
1: Dat
0: is goed. Ja.
1: Oh, dat vind ik veel beter eigenlijk.
0: Vind je het leuker? Ja. Het is origineel. En toen kwam Mark Ronson en die heeft er een

0: misschien bijna.
1: En hoe oud is dit?
0: Zero's, denk ik. Zeker ook nog een mama appelsap in geboren. Nee, er zit geen mama appelsap in. Zover ik weet.
2: Even één keer die uithalen.
0: De Zoetons dus, het origineel van Valerie van Amy Winehouse en Mark Ronson.
2: Zo het laatste nieuws, Bas, wat zit erin?
3: Ja, Ali B. haakt af en dit item in je keuken is viezer dan je wc-bril.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Goedemorgen, verkeersinformatie door Flitsmeister. 2 vertragingen, dit zijn ze. A9 Alkmaar Amstelveen voor Beverwijk. Verkeer wordt daar omgeleid, 14 minuten extra reistijd. En de A16 Breda Rotterdam voor de Moerdijkbrug. Daar is de afrit nog steeds afgesloten. 17 minuten vertraging. Laatste nieuws uiteraard. Het is 1 minuut voor 6:30. Goedemorgen.
3: Goedemorgen Frank. Ali B. zou vanavond wat gaan zeggen op een ondernemersevenement in Vinkeveen, maar dat gaat niet door. Vanwege zijn veroordeling dreigt het allemaal uit te lopen op een mediaspectakel en de organisatie heeft daar geen zin in. Er komt na dit jaar een eind aan het Kwaku-festival in Amsterdam. Het wordt te duur. Er zijn te veel regels ook, zegt de organisatie. Die bekijkt of het evenement misschien in een andere vorm kan terugkomen. Voor de 12e nacht op rij hebben Iran en Amerika elkaar over en weer aangevallen. Volgens Iran zijn daarbij aan hun kant 2 doden gevallen. Het land valt op zijn beurt militaire bases aan in onder meer Kuwait. En een aantal items in jouw keuken, Frank, is vaak viezer dan je wc-bril.
2: Laat mijn keuken er even buiten. Ja. Hoe weet jij hoe mijn keuken eruit ziet, Bas?
3: Oké, ik weet niet echt hoe jouw keuken eruit ziet. Hoe ziet jouw keuken eruit eigenlijk?
2: Ja, mooie keuken hoor. Heel
3: mooie keuken.
2: Spik en span. Okay. Waar gaat het over?
3: Waar gaat het over? We wisten op zich al dat een afwasborstel meer bacteriën kan bevatten natuurlijk dan je toilet. Maar ook je snijplank kan behoorlijk goor zijn. Ik weet niet hoe het bij jou is in de keuken.
2: Nee, maar ik heb verschillende snijplanken. De houten snijplanken was ik met de hand af. En ik heb ook nog wel zo'n plastic dingetje. En dat gooi ik gewoon in de vaat.
3: Je gaat in de vaat wassen.
2: Elke keer als ik hem gebruikt heb.
3: Dus... Dat doe je goed. Maar zitten er ook van die sneetjes in die plank? Ja. Weet je, want je hebt het natuurlijk gebruikt allemaal.
2: Zeker. Ja, als ik gewoon net al te hard drukte met mijn mes. Ja, zeker.
3: Dus er zit een soort groef in.
2: Ach, godverdomme.
3: Nou ja, je raadt al wat daar gebeurt. Want elke keer als jij daar bijvoorbeeld je courgette of je kip opsnijdt, dan ontstaan er dus microscopisch kleine sneetjes in het oppervlak. En precies daar gaat die viezigheid in zitten. De bacteriën die komen er niet meer uit en ze zijn onzichtbaar met het blote oog.
2: Oké, dat begrijp ik. Dat is vervelend. Ik probeer namelijk wel kip altijd te snijden op een bord in plaats van op een snijplank.
1: Op een bord?
2: Ja, gewoon op een bord, want dan vind ik goor inderdaad.
3: Dat je dat toch op een...
2: Ja, salmonella, noem op. Maar hoe krijg ik dit schoon? Want het is allemaal leuk en aardig dat je hier als op wijst.
3: Je hebt eigenlijk het antwoord al gegeven, maar er heeft zich ook nog een voedselveiligheidsprofessor over gebogen van de University of Florida.
2: Ja.
3: En die zegt, hey, voor houten planken gebruiken afwasmiddel en een borstel.
2: Precies.
3: Dus gewoon even flink boenen, even flink in die sneetjes.
2: Ja, flink.
3: Maar heb jij nou bijvoorbeeld een kunststofplank, een plastic plankje bijvoorbeeld, zoals Frank dat heeft. Hij gooit dan gewoon in de vaatwasser.
2: Ja, natuurlijk. Ja, god. Is het nog een beetje snijplank weer, of niet?
3: Het is bewolkt, regenachtig. Er staat een matige noordwestenwind. En vanmiddag droog, zonnig, wordt 24 graden.
2: Kijk, toch lekker. Nog een beetje die zomer, toch? Lekker. Goedemorgen allemaal. Ik kom in de morgen. Fijne muziek onderweg van Lenny Kravitz.

0: Daarvoor nog Lenny Kravitz.
1: Ekdom's platenkast.
0: Ik zat gisteren veel in de auto. Had allerhande afspraken na de ochtendshow. Nog een podcast opgenomen. Staat trouwens online nu, hè? Als je moet nog denken, wat doet die Frankie nog allemaal naast? In principe één dag in de week radio maken.
2: Ja.
0: Podcast Bas en Frank onderweg naar morgen heet hij.
2: Oké, en waar kan ik die luisteren?
0: Nou, op al je platforms. Dus denk aan Podimo, denk aan Spotify, de iTunes podcast app, noem maar op. En die is vannacht om 12 uur online gekomen. Maar toen zat ik dus heel veel in de auto, want ik moest heen en weer. En ik had nog een afspraak en ging nog uit eten gisteravond. Van een druk programma. En alles met de auto, daar hou ik eigenlijk helemaal niet van. Want ik ben meer een fietser. Ik hou niet zo van in de auto zitten. Maar het enige voordeel daarvan is dat je heel veel radio kan luisteren. En dus heel veel muziek. En ik zat weer in een lijstje van mezelf. En ik werd zo gelukkig van alles wat er voorbij kwam. Het is uit mijn topnummers van 2023. Dus liedjes die ik in 2023 ontzettend veel heb geluisterd. En één daarvan is deze. En die wil ik graag even aan je laten horen. Het is zo lekker, jongen. Het is Spoon met The Underdog. Het is een band uit de jaren 90 uit mijn hoofd. En ze doen nog steeds mee. Ze brengen elke keer weer wat uit. Het is best wel een beetje rammelend en rockend. En deze is heel vrolijk, want er zitten blazers in. En je krijgt er goede zin van.
2: Klinkt wel lekker, ja.
0: Ja, toch? Word je vrolijk van. Goedemorgen, dit is Veronica.

band. Uit 1994, toen zijn ze opgericht. Dit is een nieuw liedje van de afgelopen, nou, 2, 3 jaar. Nou, 3 jaar zeker, want ik heb het in 2023 dus veel geluisterd. Veel leuke reacties, ook minder leuke reacties in de app van Radio Veronica. Maar daar sta ik voor open.

Rolling Stones, I Can't Get No Satisfaction. Het is de ochtendshow van Radio Veronica. Goedemorgen allemaal. Ik heb nog een knaller, jongen. Ik heb nog een knaller meegenomen. En hebben we daar zin aan?

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Curaçao. Beleef het zelf.
1: Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag om 4 uur hoor je Wout en Frank met de beste muziek aller tijden. Veronica.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Anders schrijf je mis.
4: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatsje.
10: Met 20.000.

0: vakantiediscounter.nl.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op KNRM.nl.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
6: Ja, met een supergoeie deal. Gekocht op Otrium.
5: Oh, Otrium?
6: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
7: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Vandaag bij Otrium 10% korting op Levi's en Closed.
9: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
10: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
11: Als je Vodafone mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
11: krijg je tot wel €20 korting.

0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 7 uur.
4: Goedemorgen. Het laatste nieuws krijg je van Bas van Halderen.
5: Het was de bedoeling dat rapper Ali B vandaag een praatje zou houden op een ondernemersavond, maar dat gaat niet door. Het evenement in Vinkeveen dreigde uit te lopen op een circus, zegt de organisatie, omdat veel media plannen hadden om langs te komen. Maar alleen om een reactie van Ali B te halen over zijn veroordeling. Er wordt gesjoemeld met stages van leerlingen die een zorgopleiding doen. Volgens het AD gebeurt het dat studenten amper een patiënt zien en toch een goede beoordeling krijgen. Er zijn zelfs bedrijfjes waar studenten een goede stagebeoordeling kunnen kopen. Een stage lopen is verplicht bij een zorgopleiding om ervaring op te doen. Voor de 12e nacht op rij hebben Iran en de VS elkaar over en weer aangevallen. Op bevel van Donald Trump viel Amerika vanuit de lucht onder meer militaire doelen aan. En volgens Iran zijn daarbij aan hun kant 2 doden gevallen. Als vergelding viel Iran Amerikaanse militaire bases aan in Kuwait. En het Kwaku-festival in Amsterdam is dit jaar voor het laatst. De organisatie kan het financieel niet meer bolwerken en er zijn steeds meer regels. Bekeken wordt of het evenement in een andere vorm toch kan terugkeren. Kwaku bestaat al 50 jaar. Het begon ooit als feest voor kinderen uit Zuidoost die niet met vakantie konden. Veronica, weer bewolkt, lokaal wat regen. Vanmiddag zonnig en droog. Er staat een matige noordwestenwind en het wordt 19 tot 24 graden.
4: Dat zijn de betere weerberichten. Verkeersinformatie, 3 vertragingen, geweld op de A-wegen, dit zijn ze. A16 Breda Rotterdam voor de Moerdijkbrug. De afrit is nog steeds afgesloten. 27 minuten extra reistijd. A17 Roosendaal Dordrecht voor Klaverpolder, 8 minuten. En de A59, wat zeg ik, de A50. Zwolle Apeldoorn, Apeldoorn Noord, daarvoor 13 minuten extra reistijd.
6: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
7: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.

0: Lekker toch? Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Daar heb je Huub, van Hubo.
4: Hoi.
3: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
3: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang... voor maar 44,99 met de Hubo Club-app. Hubo helpt.
8: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Curaçao. Beleef het zelf. Let's go!
5: Dit is Radio Veronica.

0: eind. De Red Hot Chili Peppers en Under the Bridge.
1: Goedemorgen, goedemorgen. Welkom allemaal op deze donderdagochtend op Radio Veronica. Het is de ochtendshow, 7:08. Voor de mensen die meeschrijven, het is 23 juli 2026. Zo, ben je weer helemaal bij. Dat was hem, we gaan weer naar huis. Nee hoor. Bas, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
1: Hi, hi. Nieuwslezer van dienst. En natuurlijk bovenop het nieuws. Wat is je opgevallen vandaag?
2: Absoluut. Nou ja, ik heb een stukje gelezen op het World Wide Web. En dat gaat over spoorwegovergangen.
1: Oh.
2: Lang niet iedereen houdt zich natuurlijk aan de regels op zo'n spoorwegovergang. Er zijn altijd veel mensen die er onderdoor kruipen of er overheen klimmen als er net een trein aankomt.
1: Ja.
2: Nou, het gaat soms goed, het gaat soms niet goed natuurlijk. Er vallen nog altijd zo'n 6 doden per jaar voor. Maar een groep ganzen in Rotterdam heeft laten zien hoe het ook kan. Ja, dat is mooi, want er zijn beelden van opgedoken. Terwijl het waarschuwingsgeluid klonk en de metro passeerde, bleven de ganzen netjes achter de gesloten slagbomen staan.
1: Die hoorden ding, ding,
2: het was een groepje
1: ding, ding,
2: van 8 ganzen en die bleven gewoon af. De boom gaat naar beneden. Hoort dat? Ja, dat was geweldig.
1: Wat leuk.
2: En toen die metro eenmaal voorbij was en de bomen weer open gingen, ja, dan staken de ganzen pas over. Dus ze zijn eigenlijk slimmer dan ze eruit zien. Die.
1: Ja, het zijn geen domme ganzen. Nee.
2: Ja, slimmer dan wij ook, want er was laatst nog op zo'n overweg was een vrachtwagen met 19.000 kilo peren. En die ging even keren.
1: Ja, dat gaat niet goed.
2: Dat ging niet helemaal goed.
1: Nee, perensap. Ik doe wel, als de slagbomen omhoog gaan, ga ik wel. Ik wacht niet op het rode licht ook nog.
2: Dat ben ik ook een beetje.
1: Althans, met de auto wel. Sorry, moet je even...
2: Met
1: de auto wel, maar als ik op de wielrenfiets zit of op de gewone fiets of aan het wandelen ben, dan ga ik er wel. Als de slagbomen hoog zijn, schiet ik er onderdoor.
2: Ze zeggen altijd, er kan nog een trein komen.
1: Ja, maar kijk ook altijd wel eventjes.
2: Toch wel.
1: Toch even links, rechts.
2: Dus niet zo even far starre focus vooruit.
1: Nee, maar het is slimme gansjes. Leuk. Ja, in Rotterdam, zei je, hè?
2: In Rotterdam, ja, daar komen de slimste ganzen van.
1: Ja, precies. En jij ook natuurlijk. Verder wil ik nog even in de sport induiken. Want we zitten midden in de Tour de France natuurlijk. Volg ik een beetje zo links en rechts. Als ik 's middags even op de bank lig, hè, bijkomen van deze ochtendshow. Dus niks is lekkerder. En volgens mij doen jullie dat thuis ook, juffrouw Annie, om een beetje de Tour op de achtergrond te hebben.
3: Ja, ik word erin meegesleept door mijn vriend.
1: Ja, en volg je het?
3: Ja, ik vind het vooral het einde vind ik altijd heel leuk.
1: Weet je al de truien? Want we hebben het er eerder deze week over gehad. Welke trui voor wat staat?
3: Ja.
1: Oké.
3: Okay. Geel.
1: Ja, heel goed.
3: Is degene die bovenaan staat in het klassement.
1: Lekker, goed opgelet.
3: Bolletjes is degene die de bergklim heeft gewonnen.
1: Nou, die,
3: sprint.
1: Nee, goed, goed.
2: Ja, die is goed, hè? Die is groen, toch?
1: Bolletjes-trui. Nee, Bas. Oh. Nee, die is wit met rode bolletjes en die is in het bergklassement.
3: Bergklassement. Ja. Dan heb je een groene trui. Dat
1: klopt.
3: Jongeren.
1: Nee, sprint.
3: Sprint. Wit is jongerenklassement.
1: Ja, dat is allemaal klassement. En dan heb je ook nog het rode rugnummer. Dat is wel echt voor de kenner. Dat heb ik je ook nog verteld eerder deze week. Waarvoor is dat ook alweer?
3: Degene die de etappe gewonnen heeft?
1: Nee, die het meest aanvalslustig was.
3: Oh ja, de strijdlustige ridder.
1: Precies. Ridder of renner, wat jij wil. We zitten dus midden erin in die Tour de France. En vandaag is de koningin de rit. 4000 hoogtemeters en een finish bergop. Je zou kunnen zeggen dat het de finale is eigenlijk. Want hier gaat Pogacar, die aan kop staat. Die is nummer 2 Vingegaard van onze Nederlandse ploeg. Visma Leasebike is natuurlijk eerder deze Tour uitgevallen. Dus dat hij hem gaat winnen lijkt wel zo te zijn. Maar vandaag kan hij echt die knoop doorhakken. Het begin van de etappe belooft een gigantisch gevecht te worden. Dus ga er lekker voor zitten. Om 00:30 doe je gewoon de radio aan. Hè, dus het geluid uit van de tv. Dus je kan Veronica gewoon door laten lopen. Dan ga je wel lekker al de beelden kijken. En dan kan je zo rond 16:45 is dan de grote slotklim. Naar finish bergop. Dus het is echt een prachtige rit.
2: Ja, dat is leuk. Dan ga vanmiddag ook eens kijken.
1: Lekker met een bakje erbij.
2: Ja.
1: Of een wijntje.
2: Ik weet nu alles over die truien.
1: Precies, je bent helemaal op de hoogte. En als je van voetbal houdt, dan luister je natuurlijk ook naar Radio Veronica. FC Twente voetbalt vanavond tegen Ferencvárosi.
2: Zo?
1: Ja, ik heb het zo goed geprobeerd. Ik heb zo zitten oefenen achter de schermen. Maar ik heb even om hulp gevraagd.
4: Ferencvárosi.
1: Ja, Ferencvárosi.
3: Waar komen die vandaan, joh?
1: Hongarije. En Ajax speelt vanavond tegen Vojvodina. Dat is voor de Conference League. Het zijn allemaal nog. Er wordt ook alweer gevoetbald, gewoon zo vroeg in het jaar. En volgens mij sprak ik dit wel goed uit.
5: Vojvodina.
1: Ah, Vojvodina. Vanavond om 8:00 allemaal. Dus het is een lekker sportdagje, hoor. Ga er maar lekker voor zitten. Hoef je alleen maar te kijken.

0: Imagine Dragons en On Top of the World. Radio Veronica. De voordeel gaat Time Bandits en ik krijg een appje van Roy over. Tijdens het nummer denk ik al dat mijn knipperlicht nog aanstaat. Ja, er zit dat tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik in. Maar wat is hier vrolijk? Wat word je er gelukkig van op de vroege ochtend? Het is 7:50 en ik kreeg een verontrustend appje van René. René, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij mist iets in de ochtendshow nu Geert Ekdom er niet is. En ook Marijke Ketel, nieuwslezeres van dienst. Iets wat wij om 7:50 eigenlijk altijd spelen, hè?
1: Ja, klopt.
0: Dat is Je raadt het nooit. En waarom mis je dat dan zo, dat radio-item nu?
1: Nou, het is aan de ene kant wel een on-air spelletje, want Marijke heeft natuurlijk 3 onmogelijke antwoorden. Ja. Maar het is wel hartstikke leuk om te kijken of ze het raadt. Ik vind het wel altijd wel leuk om te horen.
0: Ja, en dat zijn altijd gekke fragmenten, dus er wordt ook weer een beetje bijgepraat wat er allemaal op het internet gebeurt of op televisie. Dus is het niet een idee? Ik ben een invalfrankie. De vaste redactie zit hier wel. Is het idee dat we morgen misschien een editie spelen met René? Dat we toch?
2: Lijkt me leuk.
0: Ja, kan dat? Jullie zijn helemaal gepokt en gemazeld als het gaat om die quiz. Voor de mensen die denken, waar hebben ze het over? Ja, als je de tune hoort.
3: Je raadt het nooit!
4: Iets voor 7 op de klok.
0: Gaat er misschien een belletje rinkelen? Doei.

0: tv- of internetfragment. En dan is het aan jou de taak. Nou, in principe aan Marijke dus normaal. Maar dan morgen aan jou, René. Is dat een idee?
1: Ja, dat lijkt me hartstikke leuk.
0: Is dat leuk? Ja, dan moet je wel 6:50 bereikbaar zijn met een betere telefoonlijn. Ja. Want dat, anders gaat het voor ons niet lukken en voor jou ook niet, denk ik.
1: Nee, dan zet ik het doel gewoon even mijn oortje in. Dan zet ik de bus aan de langste kant en dan gaat het helemaal goed komen.
0: Oh, je zit op de bus. Zit je op een lijnbus of op een werkbus?
1: Nou, het is een werkbus. Ik rij kinderen met een beperking van hun huis naar een dagbesteding.
0: Oké, dus dan moeten die kinderen even wachten. Dat kan wel.
1: Ja. Nee, die kinderen zitten niet in de bus. Die komen van straks. Dus, nu ben ik...
0: Okay. Sorry, de chauffeur moet even een spelletje spelen. Je zit 10 minuten later op de dagbesteding.
1: Ja, zoiets. Ja.
0: Hey, bij deze afgesproken toch? Ik kijk nog even naar Annie van de redactie.
2: Ja, ik ga zoeken.
0: Ja, want ik heb jouw hulp wel nodig, hoor.

0: Het is ook zo lekker in meezingen. Dat ging ik, ja. Excuses daarvoor. Zo het laatste nieuws, Bas. Wat zit daarin?
1: Meer mensen rijden rond zonder rijbewijs. En amfitheater blijkt tourist trap.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Zet je koffer maar vast klaar. Want deze week maak je bij Radio Veronica elke ochtend kans op een volledig verzorgde reis naar het Curaçao North Sea Jazz Festival. Met optredens van The Jacksons, Sean Paul en Toto. Weet jij welke artiest we in een tropisch jasje hebben gestoken? Stuur je antwoord via de gratis Radio Veronica-app en speel mee voor deze mega vette prijs. Alle info check radioveronica.nl.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
5: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Jij maakt kans op een droomreis voor twee personen naar het Curaçao North Sea Jazz Festival. Je verblijft in Shogogo Dive & Beach Resort Curaçao. Luister deze week naar de ochtendshow van Radio Veronica en ontdek hoe jij deze muzikale reis kan winnen.
6: Hey mannen!
7: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
8: gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want daar zijn het nu prijsbrekers. Zo kies je de iPhone 17 Pro Max met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door BelSimpel.
0: We krijgen zometeen het weerbericht uiteraard. Eerste verkeersinformatie door Flitsmeister. 7 vertragingen, dit zijn de 3 langste op de A-wegen. A2 Eindhoven-Maastricht-Noord voor Echt. Ja, dat klopt. 7 minuten vertraging. A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug. 22 minuten. En de A50 Zwolle-Apeldoorn voor Apeldoorn-Noord. 14 minuten. 7:30, precies. Ja, klopt. Het is echt zo. Het laatste nieuws krijg je van Bas. Goedemorgen, Bas.
1: Goedemorgen. Het komt steeds vaker voor dat mensen van wie het rijbewijs is afgepakt toch weer achter het stuur kruipen. Het afgelopen jaar gebeurde dat zeker 25 keer per dag. Dat heeft RTL uitgezocht. Een grote brand die vannacht uitbrak in een witgoedwinkel in Den Helder is onder controle. De bewoners van de huizen die aan weerskanten staan moesten weg. Ze kunnen nog niet terug, eerst moet de schade nog worden bekeken. Ali B. houdt vanavond geen praatje op een ondernemersevenement in Vinkeveen, want media die hebben de lucht van gekregen. Ze zouden erheen willen om Ali te spreken en dan vooral over zijn veroordeling. En daarom is het dus allemaal geschrapt.
0: Dat begrijp ik.
1: Een stukje geschiedvervalsing hebben we ook nog in Italië.
0: Wat dan?
1: Een bekend amfitheater daar blijkt namelijk nep.
0: Dat moet je even uitleggen, Bas, begrijp ik je.
1: Jaren geleden werd het gepresenteerd als een spectaculaire ontdekking met overblijfselen uit de Grieks-Romeinse oudheid. Het trok dan ook massa's toeristen. Elk betaalde ze, nou, raad eens, 40 euro. Om die rotzooi te zien, voor een rondleiding bedoel ik. Maar wat blijkt, het theater is dus zo nieuw als wat.
0: Hé, ze hebben het gewoon helemaal nagemaakt.
1: Juist, de boel die blijkt dus opgebouwd uit moderne stenen die kunstmatig zijn bewerkt. En die zijn dus oud gemaakt, inderdaad, ja. En hebben ze voor de aanleg van het theater hebben ze ook nog illegaal beschermd natuurgebied gekapt.
0: Ook nog? Maar ja, oké, deze mensen zijn dus eigenlijk ook heel slim wel. Los van dat ze dus de natuur kapot hebben gemaakt, dat is dom. Maar dat ze gewoon denken van, oké, hier zit gewoon heel veel geld in.
1: Hier zit geld in,
0: iets namaken. En waar is dit dan? Precies?
1: Het is in de buurt van Vicenza.
0: Oké, dus als je daar naar op vakantie gaat, of al op vakantie bent nu, terwijl je dit hoort, ga niet uit. Nou, ik denk dat het nu gesloten is.
1: Ja, maar ik denk ook wel dat het wel dicht is. Kijk, en het geestelijk brein achter deze tourist trap. Ja, die moet nu ook de cel in, hè?
0: Oh, echt wel? Goed, gelukkig.
1: Vanochtend op de meeste plaatsen bewolkt. Er valt lokaal ook wat regen. In de middag droog en geleidelijk meer zon. 24 graden wordt het maximaal.
0: Dankjewel, Bas. Ik ga zo meteen misschien wel de grootste prijs uit mijn leven weggeven.
1: Hey, wat?
0: Ja.
10: Een hangmat.
0: Ja, ook. Ook een hangmat, ja.
6: Je luistert Frank op Veronica.
0: Nee, je maakt zo meteen kans op 2 tickets naar Curaçao en het Curaçao North Sea Jazz Festival. Ow.

0: volgen Midnight Oil met Beds Are Burning. Dan gaan we weer.
1: We gaan met Radio Veronica naar het Curaçao North Sea Jazz Festival.
0: Ja, vet toch? 3, 4, 5 september, dan is dat festival. En daaromheen ga je op reis naar Curaçao. Het is echt alles erop en eraan. Wij geven het hier weg bij Radio Veronica. Je gaat gewoon naar Curaçao, hè, als je uiteindelijk morgen wint.

Duin, Toto en nog veel meer natuurlijk, want het is 3 dagen feest daar. Wil je meedoen? Let dan goed op. Ik heb een liedje, een zomers liedje, een beetje vertropiest. Dus ik heb het in een Curaçao's jasje gestoken. Als je weet wat het is, stuur je een appje naar de app van Radio Veronica met daarin artiest en titel.

0: luistert naar Veronica.
1: Je bent welkom. Veronica. Radio Veronica.
0: Join the club. Frank op Veronica.

0: Black Eyed Peas, I Got a Feeling.
1: Ga met Radio Veronica naar het Curaçao North Sea Jazz Festival.
0: Dat is leuk zeg, dat is nog eens een festival. En dan ook nog op Curaçao. Ik liet net een liedje horen en als je dat kon ontcijferen, dan heb je je gemeld via de app van Radio Veronica. Zo ook Daisy van Vroenhoven uit Eindhoven. Heel veel hovens. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Heb je je woonplaats daarop uitgekozen dat je Hoven in je achternaam hebt?
2: Nee, dat is toevallig, denk ik.
0: Kom je wel uit Eindhoven ook echt of ben je er gaan wonen?
2: Mijn familie komt uit Eindhoven. Ik woon in een dorpje net eronder.
0: Leuk. Hey, je bent nog nooit op Curaçao geweest. En dan ook nog dat North Sea Jazz Festival wat daar is. Dat is wel echt 1 plus 1 is 3 in dit geval, hè?
2: Ja, nou, dat was wat ik dacht, inderdaad.
0: En dan riep ik net wat namen nog. Jean-Paul en zo, en Toto. Krijg je daar dan warm van ook? Of zeg je, nou, doe mij maar vooral dat Curaçaose zonnetje?
2: Allebei. De combinatie maakt het vooral super gaaf.
0: Dat is het wel, hè? Ja, goed. Jij wilde graag naartoe. Moet je natuurlijk wel het goede antwoord geven. Dit was

0: gefeliciteerd. Ach man, je hebt je gekwalificeerd. Morgen is dan de grande finale. Dan weet je daadwerkelijk of je naar Curaçao gaat en het naar het Curaçao North Sea Jazz Festival. Voor nu krijg je al lekker een hangmatje opgestuurd hoor.
1: Ja, super gaaf.
0: Waar ga je hem hangen?
1: Ik denk dat ik het meeneem kamperen.
0: Hey, dat is een goed idee. Dat tussen twee bomen op de camping gewoon lekker een beetje luieren.
1: Juist, ja.
0: Zo, nou, lekker. Veel plezier.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Curaçao. Beleef het zelf. Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag om 4 uur voor je Wout en Frank met de beste muziek aller tijden. Veronica.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla per krop maar 49 cent. Aldi.
6: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
7: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
6: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
7: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
8: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
9: Meer voor minder. Simpel.
0: Blauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies Fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
11: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
12: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
11: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
13: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
14: Zijn we al?
13: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
13: En weer door met de Ora autoverzekering.
16: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. AH Nederlandse kersen, 2 pakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
17: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
18: Oh my god.
17: Zo dus.
18: Wow.
17: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
19: Ja? Echt serieus?
20: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
21: 18 plus speelbewust.
0: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 8 uur.
22: Goedemorgen, nieuws krijg je van Bas van Halderen.
23: De politie ziet steeds vaker dat mensen rijbewijs is afgepakt, toch weer auto gaan rijden. Het afgelopen jaar werden zo'n 25 bestuurders per dag betrapt, heeft RTL uitgezocht. 2 keer zoveel als 10 jaar geleden. Dat er meer mensen tegen de lamp lopen komt door de inzet van slimme camera's die kentekens kunnen herkennen. Rapper Ali B spreekt vanavond niet tijdens een ondernemers-event in Vinkeveen. De media kwamen het te weten en verwacht werd dat ze massaal zouden langskomen om Ali te vragen naar zijn veroordeling, terwijl het evenement daar helemaal niet over gaat. En daarom heeft de organisatie besloten dat er een nieuwe datum komt. Vannacht heeft een grote brand geboet in Den Helder. Het vuur ontstond in een witgoedwinkel en uit voorzorg werden de huizen aan weerskanten ontruimd. Intussen is de brand onder controle. Wanneer de geëvacueerde bewoners weer terug kunnen is nog niet duidelijk, want eerst moeten alle huizen worden gecheckt op rook- en waterschade. En het Kwaku-festival in Amsterdam houdt er na dit jaar mee op. Het is te ingewikkeld geworden, zegt de organisatie, door alle regels. Ook zijn de kosten gestegen. Kwaku begon ooit als een voetbaltoernooi voor kinderen in de zomervakantie. Nu is het een evenement met live optredens en workshops. Veronica weer bewolkt, lokaal wat regen, maar vanmiddag zonnig en droog. Er staat een matige noordwestenwind, het wordt 19 tot 24 graden.
1: Dat is lekker. 6 vertragingen geweld op de wegen. Dit zijn de 3 langste op die A-wegen. A-regen Alkmaar-Amstelveen voor Beverwijk. Het verkeer wordt daar omgeleid, dus het loopt op. Nu al 13 minuten vertraging. A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug, 21 minuten. En de A50 Zwolle-Apeldoorn voor Apeldoorn-Noord, 22 minuten vertraging.
14: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
15: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
21: Fans van voordeel.
15: Aldi.
24: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
25: 3 sterren slot.
24: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
15: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
21: Fans van voordeel.
15: Aldi.
26: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
27: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
26: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
28: De prijs van

0: Lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
1: Daar heb je Huub van Hubo.
2: Hoi.
1: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elke

0: Wat ook helpt, zijn de Hubo Zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Curaçao. Beleef het zelf.

0: donderdag. Dus Earth, Wind and Fire en Let's Groove. Goedemorgen. 8 over 8. We zijn er weer hoor met de ochtendshow van Radio Veronica. Fijne muziek onderweg van John Mayer. Perfectly Lonely. Even weer wat rust. Ja, en deze is goed. En ook wel een tip misschien. Hier schijnt de zon, maar je had net weer bericht, Bas, dat er nog wel lokaal een buitje kan vallen,
1: kijk,
0: toch?
1: Het is elke dag zo, gisteren ook. Dan is het in de ochtend een beetje bewolkt, een beetje regen. Maar 's middags, hey, dan zien we hem toch weer verschijnen, het zonnetje. Ja.
0: Dus dan kan je gewoon op fietsen, want die ga ik zo meteen draaien. Van skik, dan kan je lekker even een tochtje maken wellicht nog, toch?
1: Ja, zeker hoor, zeker.
0: Verder is het dag 3 van de Vierdaagse natuurlijk. De Vierdaagse feesten ook, maar nee, het lopen daarvan. Bijna.
1: Ja, die blaren allemaal. Ja, ook, ja. Oh man.
2: Heeft die vandaag dan ook een kleur?
0: Dat weet ik niet.
2: Eens kijken.
0: Gisteren, dit was dinsdag, was het blauwe dinsdag.
2: Gisteren roze woensdag.
0: Roze woensdag en vandaag donkere donderdag.
2: Groen.
1: Donderdag.
2: De dag van Groesbeek.
0: Ah, en daarom is het een groene donderdag.
2: Ja.
0: In de Nijmeegse Vierdaagse. Succes als je aan het wandelen bent en je hebt Radio Veronica op je oortjes. En misschien ga je mensen wel aanmoedigen. Dan ook heel veel plezier al daar. Vanavond trouwens voetballen Ajax en FC Twente al. Ja, dat is heel vroeg in het seizoen. Heeft alles te maken met de voorrondes van de Conference League en de Europa League. En ze spelen vanavond om 8 uur. Ik zal dat nog eens even opsnorren. Dat is mijn taak als sportman hier. Of het ook ergens te zien is.
2: Oh ja.
0: Want dit is natuurlijk zo ver in de voorrondes. Dat ik me ook kan voorstellen dat ze het niet uitzenden.
1: En ze moesten toch tegen allerlei spannende ploegen toch ook.
0: Uit Hongarije en uit Servië, als ik het goed heb.
1: Ja.
0: Ik heb ergens nog die namen. God. Ja, deze, dit is een Vojvodina. Daar moet Ajax tegen. Ik heb even opgezocht hoe je het uitspreekt.
3: Vojvodina.
0: Vojvodina. Ja, en FC Twente moet tegen een Hongaarse ploeg. En dat spreek je dan weer zo uit.
4: Ferencváros.
0: Ah ja. Ferencváros. Ja, ben je weer helemaal bij. En een spannende etappe in de Tour de France. Dit is misschien wel de onofficiële koninginnenrit. 4000 hoogtemeters. Dat is heel veel.
1: Maar heeft hij nou nog steeds niet gewonnen, die Pogacar dan?
0: Nee. Hij staat wel flink voor op nummer 2, Evenepoel. Maar hij heeft nog steeds... Nee, je hebt pas gewonnen als je over de finish komt op de Champs-Élysées.
1: Ah ja, oei.
0: En de Tour wacht op niemand, dus hij race ook gewoon. Hij zou natuurlijk gewoon kunnen vallen.
2: Dat zou kunnen.
0: Ja, en dan wint er gewoon nummer 2 of misschien nummer 3 als hij nummer 2 meeneemt in zijn val. Dus nee, het is zeker nog niet gedaan. Absoluut niet. Maar dat vandaag dus lekker voor de buis loeren. Om 12:30 wordt het al uitgezonden. Als je denkt van ik heb een rustige vakantiedag, dan zet je hem aan. Geluid uit van de tv, want Radio Veronica blijft natuurlijk ook doorspelen. En dan lekker loeren naar dat scherm. Ja, en deze ochtend doen we uiteraard ook weer een polletje. Oftewel ja of nee op de volgende stelling. Ik wil alleen maar ongenuanceerde ja's of nee's en niet ja maar of nee tenzij. Nee hoor, gewoon ja of nee. En het polletje van vandaag is... plassen in het zwembad. Ja of nee? Ja, nu krijg je, ik zie je al lachen, Bas. Zegt u het maar.
1: Ja.
0: Ja, en niet goed zo. Gewoon ja, inderdaad. Niet ja, maar toen ik een kind was en nu...
1: Nou ja, ik ben gewoon eerlijk.
0: Ja, heel fijn. Annie, juffrouw Annie.
2: Nee.
0: Oh!
2: Nee.
0: Maar omdat je dan bang bent dat er een vloeistof opkleurt... weet je nog dat sprookje of dat mythe van vroeger?
2: Nee, het is raar, want ik doe het in de zee of in een meertje of zo. Precies, doe ik het wel. Ja. Maar in zo'n gloorbad vind ik het toch raar.
0: Is ook een beetje goor natuurlijk.
2: Het voelt allemaal veel kleiner en compacter... alsof dan heel het zwembad vol zit met mijn...
0: Met jouw plas.
1: Nee, maar er zit chloor in, dus het maakt niet uit.
0: Oké, maar als iedereen het doet, dan wint misschien wel de plas van het chloor.
2: Ja.
0: Ja, het is natuurlijk vakantietijd, dus het is een hele actuele. Als je nog dit weekend naar een zwembad gaat, ga je dan... inderdaad uit het zwembad naar de wc om daar dan te plassen? Of jij dus wel?
2: Ja, ik doe dat wel.
0: Dus

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
3: Ja! Hij gaat lekker.
4: Hoppa!
0: Veronica.

0: Die mondharmonica, wat is die lekker zeg. Je hoorde skik en opfietsen. En ja. Polletje. We zitten midden in het polletje. Oftewel, ja of nee. Een ongenuanceerde ja of nee. Ik wil nog meer polarisatie in dit kleine kikkerlandje. Vandaag is het de stelling plassen in het zwembad, ja of nee. En er komt ontzettend veel binnen. Dank daarvoor weer. Ik vind het leuk dat jullie allemaal meedoen. Heel veel neetjes. Nicolette, Hendrik, Luke, Remco, Carmen, Raël. In het zwembad zal ik het nooit doen, zegt Raël nog. Dat is gewoon goor, doe maar gewoon niet. In de zee daarentegen is het geen probleem. Vind ik persoonlijk. Ja, in de zee, dan spoelt het zo weg natuurlijk. Heel veel neetjes, maar ja, eigenlijk is het natuurlijk het interessantste om even een jaartje te bellen. En dat is Hanneke, die zegt, ja hoor, ik plas gewoon in het zwembad. Daar wil ik even meer van af weten.
1: Goedemorgen, Hanneke.
0: Hanneke, je spreekt met Frank Radio Veronica. Hallo.
1: Hallo.
0: Welkom in Polletje.
1: Dank je.
0: Ja, jij zegt ja.
1: Ja, ik heb heel lang gezwommen namelijk als wedstrijd. En als je dan wel eens moest plassen, ja, dan moest je het gewoon laten gaan.
0: Oh, je bent wedstrijdzwemmer geweest. En als je dan midden... Ja, je ziet op de fiets met nou, bijvoorbeeld de Tour de France... zie je ze ook gewoon langs de weg even hun pielenmuis eruit halen.
1: Juist.
0: Oh, wat grappig. En, maar dan... Ja, ik heb heel veel vragen. Want dan ben je aan het zwemmen. Hè, dan moet je een flinke afstand leggen. En baantje heen en weer, heen en weer. En dan is het ook nog een handig moment op een gegeven moment... om dan te plassen?
1: Nee, gewoon laten gaan. Net zoals bij de wielrenners.
0: Maar het is niet dat je als je keert dat het dan het beste is... als je zo'n koprol maakt.
1: Nee, helemaal niet. Nee, gewoon gaan. En misschien... Ondertussen ben je dat wel gewend na al die jaren.
0: Ja, dat is waar. En ook als je dus nu gewoon voor de lol in het zwembad zit... denk je ook van, ach, ik laat het gewoon lekker lopen.
1: Ja joh, weet je, dat is echt niet meer wat je net ook zei. Er komt echt een kleur achter je aan, hoor.
0: Nee, maar dat was toch vroeger zo'n mythe die misschien mijn ouders hebben verteld. Of een badmeester. Dat nee, het water om je heen wordt groen als je plast. Want we hebben een stofje erin gedaan dat het kan detecteren.
1: Nee, bij ons was het blauw, hoor.
0: Oh, blauw bij jullie. Ja, mooi. Iedereen zijn eigen kleur. Oké, en weet je toevallig ook nog of het inderdaad... of je schadelijk kan zijn als we met z'n allen in een zwembad plassen... of dat het gewoon wordt afgebroken door dat chloor?
1: Nee hoor, het is gewoon een natuurproduct. Dat gaat gewoon prima.
0: Ja, oké. Ja, Sylvia stuurt ook... Die heeft toch een hele lezing erover. Urine is steriel. Water met afvalstoffen uit het lichaam. Dus dat kan niet zo heel veel kwaad.
1: Nee, daarom.
0: Toch wel een goor idee als je in een all-inclusive in Turkije zit... en iedereen laat het lopen in dat zwembad, toch?
1: Jo, weet je, je gaat daarna douchen. Je was je haar en dat is ook zeep.
0: Ja. Oh, en daarmee spoel je alles weg.
1: Ja, ik bedoel, uiteindelijk was je je daarna toch hopelijk.
0: Ja, precies. Ja,
1: ga er niet ervan uit dat als je zeg maar, uit een zwembad loopt... dat je denkt van, nou, ik ga gezellig eens even tussen poosje winkelen.
0: Nou, ja, dat doe ik ook wel eens hoor. Ik moet niet zeggen dat ik altijd ga douchen. Maar is dat wel een les voor mij dan? Dat ik gewoon altijd na het zwembad even goed ga douchen. Of bij zo'n douche bij het zwembad of gewoon lekker even in een appartementje.
1: Juist. Okay, even dus gewoon afspoelen.
0: Ja, dat is waar. Oké, Hanneke, dankjewel. En ik zet jou bij de ja's die plassen in het zwembad. Het zijn er niet heel veel. 10% zeg maar ja, 90% van de luisteraars van Radio Veronica zegt...
1: Ja, nee, ik plas
0: niet in het zwembad. Ja, ik denk dat iedereen gewoon uit zijn nek lult. Goed, doei Hanneke.

0: Mister en Broken Wings. Zometeen het laatste nieuws, Bas. Wat zit erin?
1: Duizenden Nederlanders die rijden rond zonder rijbewijs en hond aan de haal met slipjes.
0: Goed. Blijf luisteren en ook hiervoor... Zing! Want je kan weer 150 euro winnen hier op Radio Veronica. Heerlijk zeg, met al die prijzen strooien. Ik wil vaker een ochtendshow vervangen. Moet je wel even het volgende fragment afzingen. Doe je dat goed, dan kwalificeer je. En speel je dus 3 rondes waar elk 50 euro te winnen is. Succes! Ik wil wel ook nog die uithalen eigenlijk in het audio-appje. Ik wil niet te veel eisen, maar het gaat wel om 150 euro. Mocht je het allemaal weten en zin hebben om mee te zingen... doe dat dan nu via de audio-app-functie van Radio Veronica.
2: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
3: Hè? Nu alweer?
2: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
3: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
2: Ook dan moet je aangifte doen.
3: Nou, goed dat je het zegt.
2: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
0: Goedemorgen, verkeersinformatie, 10 vertragingen inmiddels. Dit zijn de 3 langste. A15 Gorkum-Ridderkerk voor Sliedrecht-Oost, 9 minuten. A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug nog steeds 12 minuten. En de A50 Zwolle-Apeldoorn voor Apeldoorn-Noord inmiddels 23 minuten vertraging. Precies 8:30 en dan weet je hoe laat het is. Tijd voor het laatste nieuws met Bas. Goedemorgen, Bas.
1: Goedemorgen. De politie heeft het afgelopen jaar duizenden automobilisten betrapt... die gewoon achter het stuur zaten terwijl hun rijbewijs was afgepakt. Vergeleken met 10 jaar geleden gaat het om een verdubbeling. Dat heeft RTL uitgezocht. De deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse zijn begonnen aan dag 3... de roemruchte Zevenheuvelendag. Gisteren, traditioneel de zwaarste dag, vielen bijna 1250 mensen uit. Het Rode Kruis moest opvallend veel blaren doorprikken. De Efteling moet stoppen met onbeperkt frisdrank aanbieden... vindt voedselwaakhond Foodwatch. Wie een hervulbare beker koopt, die mag dan de hele dag fris stappen. Overal, de hele dag lang. Ja. Dan krijg je dus al snel veel te veel suiker en calorieën binnen, vindt die waakhond.
0: Nou, het lijkt me niet heel gezond, nee. En ik denk dat je aan het boeren bent ook de hele dag.
1: Ja, je betaalt ook nog 17 euro voor, hè?
0: Maar ja, dan kan je dus onbeperkt wel zoveel... Precies. En dan deel je wat bekertjes met je vriendjes. Met je... Ja,
1: ik zat te denken, misschien... Ga je daarheen, neem ik zelf zo'n beker mee. Dan kun je de hele dag gratis.
0: Nee, Bas. Ja. Okay. Je krijgt gewoon betaald, toch? Voor
1: de dienst. We hadden het net over de voedselwaakhond. Maar ik heb een ander bericht over honden. Hey. Namelijk bij een dierenkliniek in Nunspeet. Daar heeft een bokser voor de nodige verbazing gezorgd. De hond werd binnengebracht omdat hij al dagen misselijk was. Nou, zielig natuurlijk, maar zijn baasje dacht wel te weten hoe dat kwam. Ze miste namelijk een slipje. Ja. Ze had al zo'n donkerbruin vermoeden dat de hond ermee aan de haal was gegaan. En toen bleek dus uit een echo dat de hond er niet 1, maar 6 had opgegeten.
0: Hoezo?
1: Hoezo, ja, precies. Ja, het kan allemaal door de geur, de verveling of door de stress komen... maar dat is niet helemaal duidelijk. Het gebeurt nou eenmaal wel eens dat ze treffen allerlei bijzondere dingen aan bij dierenartsen...
0: Ja, in de maak van honden.
1: Ja? Oh, ja. Ja, en deze bokser die heeft dus een braakmiddeltje gekregen. Daarna kwamen ze er stuk voor stuk weer uit. Nou, ze zijn ook te bewonderen op de Facebook-account van de dierenkliniek.
0: Gewoon, heb je even gekeken?
1: Het ziet er wat ranzig uit, maar nog redelijk intact zijn.
0: En welke kleur zijn de slipjes dan?
1: Ja, verschillende kleuren. Oh, ja. Ja.
0: Zo grappig dat een bokser slipjes heeft gegeten.
1: Ja, zou dat hij met boksershorts aan de haal ging, natuurlijk. Ja. Ik kan hem.
0: Kan je een beetje in je slipje rondlopen vandaag eigenlijk?
1: Nou, in de ochtend nog niet. Het is dan bewolkt, lokaal wat regen. Maar vanmiddag, ja, dan kan die slip wel gewoon.
0: Echt waar?
1: Zeker. Zeker als je de Tour de France gaat kijken. Zonnig en droog, er staat een matige noordwestenwind. 19 tot 24 graden.
0: Oh, lekker.

0: doen als je gewoon thuis bent. Het is ook veelvuldig gedaan. Ja, het is altijd leuk. Wij maken altijd een compilatie van alle audio-appjes die binnenkomen. En dat zijn er echt ontzettend veel. Dat ga je zo meteen horen. Maar eerst schakel ik eventjes naar de man die mee gaat spelen vandaag. En dat is Peter van den Houwen uit Gouda. Peter, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Dit is ongelooflijk. Laatste dag werken voor de vakantie. Dan ga je lekker naar Duitsland. En dan speel je ook nog gewoon eventjes mee met Sing naar de Ping.
1: Ja, denk waarom niet?
0: Heb je misschien
1: kan ook een zakgeld verdienen?
0: Nou, dat wilde ik net zeggen. Heb je een mooi zakcentje voor de komende dagen? Wat ga je doen in Duitsland precies?
1: Eigenlijk vrij weinig.
0: Oh, ja, lekker. Dat hoort ook zo, toch?
1: Lekker hotelletje in.
0: Ja.
1: Beetje genieten. Een beetje
0: hangen. Beetje wandelen misschien nog? Beetje een biertje drinken misschien? Klein biertje?
1: Klein biertje, wandelen, ja, goed, pizza.
0: Zo. Klinkt heerlijk.
1: Ja, Peter, klinkt ook heel goed.
0: We gaan nog eventjes naar het fragment luisteren. Ja, en toen klonk jij zo.
2: Remember my name, Faye. I wanna live forever. I wanna learn how to fly.
0: Ja, lekker hoor. Klein raspje op de stem ook, maar het is nog vroeg. We kozen jou uit alle audio-appjes en die klonken zo bij elkaar. We beginnen zo lekker de dag altijd met al deze audio-appjes. Dank daarvoor. Peter, we gaan spelen. Voordat we dat doen, nog heel eventjes luisteren voor de zekerheid. Ja, tuurlijk klopt-ie. Oké, ben je er klaar voor?
1: Ik ben helemaal klaar voor.
0: Dan gaan we...

0: Ja, godzien mijne.
1: Oh nee, hè.
0: Ja, ja,
1: weer op de eerste.
0: Nou ja, god. Ja, kijk, dit is het antwoord.
1: That
0: was when I ruled the world. Dus ja, ja, het hele woord remember zit er niet in. Helaas, sorry Peter.
1: Ja, sorry. Weer een keukentrekker.

0: win je een pakje. Maar ja, dan kan ik net zo goed aan het begin al €150 aan je geven.
1: Dat is zeker waar.
0: Wat ook fijn zou zijn natuurlijk, maar dat is het hele idee van het spel weer weg. Jammer, scheiße,
1: jongen,
0: zouden ze zeggen. Ja, goed. Fijne vakantie alsnog.
1: Dank

0: beste muziek alle tijden op Radio Veronica. Starship en We Build This City. Daarvoor zing naar de ping. Weer geen pegels eruit. Weer geen ping in je eigen portemonneetje. Misschien morgen wel. Spelen we gewoon nog een keer. Wow, ik ga heel even naar juffrouw Annie. Dan hebben we de hele week geen winnaars gehad.
1: Nee.
0: Heel goedkoop weekje voor Radio Veronica.
1: Nou, ik vind eigenlijk dat degene morgen, die moet gewoon eigenlijk winnen.
0: Ja, oké, maar dat dachten we vandaag ook. En gisteren ook.
1: Ja.
0: Voel je uitgenodigd en uitgedaagd om mee te spelen morgen met Zing naar de Ping. En sowieso blijf luisteren, want deze komt eraan. In het top 3000 uurtje. Queen. En nu heb ik deze nog voor je. Alanis Morissette.

0: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen. Nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram. Nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
4: Let's go. Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
7: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
8: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
10: Anders grijp je mis.
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.
12: Ja? Echt serieus?
13: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
14: 18 plus speelbewust.
15: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
16: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
17: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Begon jouw dag met ruitschade?
19: Opgelost. Autotaalglas.
20: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter.

0: beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Nu met Clubcarwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Carwei, maak het mooier.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
5: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
6: Radio Veronica.
7: Met het nieuws. Het is 9 uur.
8: Goedemorgen, nieuws krijg je van Bas van Halderen.
9: Het afgelopen jaar heeft de politie duizenden automobilisten betrapt die achter het stuur zaten terwijl een rijbewijs was ingenomen. Bijvoorbeeld omdat ze te hard hadden gereden of met een slok op reden. Volgens RTL wordt er gewerkt aan een wet die zulke automobilisten hard kan aanpakken. De Efteling moet stoppen met onbeperkt frisdrank aanbieden, zegt Foodwatch. In het park kun je een hervulbare beker kopen die je dan steeds weer mag voltappen. Zo krijg je al gauw veel te veel suiker en calorieën binnen, zegt de voedselwaakhond. Die vindt sowieso dat de Efteling te veel promotie maakt voor frisdrank. Een ondernemers-event waar Ali B. vanavond een praatje zou houden, gaat niet door. De organisatie was bang dat er veel media op zou afkomen die alleen maar interesse hadden in zijn veroordeling. Besloot is nu om een andere datum te prikken voor het evenement, en dan ook zonder Ali. En de deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse zijn op de helft. Gisteren vielen ruim 1200 mensen uit, waarschijnlijk doordat het soms een beetje regende, had het Rode Kruis de handen vol aan mensen met blaren. Het uitgedunde peloton is nu begonnen aan de Zevenheuvelendag, en die voert onder meer door Mook en Milsbeek. Veronica weer, bewolkt, lokaal wat regen, vanmiddag zonnig en droog. Er staat een matige noordwestenwind en het wordt 19 tot 24 graden.
8: Dankjewel Bas. Verkeersinformatie, door Flitsmeister zijn er nog 6 vertragingen gemeld. Dit zijn de 3 langste. A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland 14 minuten. Ook bij Duitsland knooppunt Holsloot-Meppen 14 minuten op de A37. En de A50 Zwolle-Apeldoorn. Apeldoorn-Noord 17 minuten extra reistijd.
10: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
11: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
12: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
1: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
13: IAM's bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAM's kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAM's.
14: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
15: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
16: Of deze, in een leuk plaatsje.
17: Met 20

0: discounter.nl.
1: IM trakteert op scherpe aanbiedingen bij Intratuin, Petsplace en Maxizo.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
4: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
3: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
4: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
7: Deze week in de bonus: de Cecco, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta

0: Coolio en Gangsta's Paradise. Het lijkt wel zondag. Kerkelijk gezang op Radio Veronica.
1: Het top 3000 uur met Frank van der Lende.
0: Daarvoor nog Queen, I Want to Break Free. En de lijst is van Sil van Dijk. Sil, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. We hebben je net te pakken weten te krijgen. Lag je nog lekker op één oor of druk aan het werk al?
2: Ja, een beetje in de tuin aan het scharrelen.
0: Oh, heerlijk. Scharrelen in de tuin op donderdagochtend. Het zonnetje een beetje dat doorbreekt af en toe. Het is, hoe warm zal het zijn? Iets van 18 graden of zo?
2: Ja, ik denk het.
0: Ja, heerlijk. Ja, precies 18 graden. Kort broekie, sloffen aan of wel helemaal in tuintenue?
2: Precies, Frank, dat is het.
0: Ja, lekker. En je hebt het lijstje gemaakt vandaag. En het is er wel eentje waar je u tegen zegt, hoor. Zometeen ga ik nog draaien uit jouw lijst. Grace Jones, Slave to the Rhythm. Silk Sonic, Liefde door Open. Kelly Clarkson, Since You've Been Gone. Maar ik begin met Steely Dan en Peg. Waarom deze?
2: Zo, dit man.
0: Ja, leuk, hè?
2: Ja, dat hoor je niet zo vaak, hè?
0: Nee, ja, je hebt hem er zelf ingezet. Wat was de reden voor de keuze?
2: Ja, ik ben helemaal Steely Dan fan. En af en toe hoor je nog wel bij Veronica voorbij komen, dus dat is leuk dat jullie er draaien. Dat is wel.
0: Ja. Ja, heel goed. Nou, dus,
2: ja, daar is die.
0: Ik zou die telefoon weer in de hoek gooien, de radio lekker hard aan en weer lekker scharrelen in de tuin in de korte broek en sloffen.
2: Hey, het gaat heel goed.
0: Hoi, Sil, doei. Fijne dag.
2: Hoi,
0: later.
2: Oké. Okay.

0: bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
8: Zeker weten.
7: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
9: Hey, mannen.
10: Oh, daar heb je app. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
11: gewoon even op BelSimpel kijken.
12: Want daar zijn het nu prijsbrekers. Zo kies je de iPhone 17 Pro Max met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
13: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door BelSimpel.
14: Nou, en het weer is best wel lekker vandaag hoor. Er zijn wel wat wolkenvelden. De meeste plaatsen is het droog en vanmiddag breekt geleidelijk de zon door. Het wordt 19 tot 24 graden. En verkeersinformatie is er uiteraard ook nog gemeld door Flitsmars. Er zijn dit de 3 grootste files op dit moment. A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland 16 minuten. A37 knooppunt Holsloot-Meppen ook voor Duitsland 12 minuten. En de A50 Zwolle-Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn-Noord 17 minuten vertraging.
15: Het top 3000 uur met Frank van der Lende. Dit is weer
14: en met Sil van Dijk, want die heeft de lijst gemaakt. En Silk Sonic komt zometeen voorbij. Echt een heerlijk plaatje, liefde door Open. En deze ken je, deze is van

0: luistert naar Veronica.
1: Oh, Veronica, wauw. Wat ben ik toch aan het genieten.
2: Radio Veronica.
3: Echt, Veronica is helemaal tof.
0: De beste muziek aller tijden.

gewoon 24 graden met een zonnetje, hoor. Denk dan nog even aan dit liedje terug. The Barge met Rhythm of the Night. Ja, en als je dat lijstje dus maakt voor dit top 3000 uur... kan je er alles in zetten. Dus van The Barge en Rhythm of the Night. Tot een wat onbekendere. Ook wel een grote hit natuurlijk. Maar net even wat anders dan die van Toto. I will supply the love. Hoe leuk is die? Goed toch? Voel je vrij.

0: Love Me Not. Op Radio Veronica.
1: Het top 3000 uur. Met Frank van der Lende.
0: Ja, en dan voor die ene van Toto krijg ik veel leuke reacties erover in de app van Radio Veronica. Gebruik die altijd, hè. Vinden we altijd leuk hier als we in de studio zitten. Dat we weten waar je luistert, hoe je luistert en of de muziek een beetje in de smaak valt. Jay die zegt, ach, wat is die goed. En vooral dan dat outro met al die tempowisselingen. Ja, lekker, hè. Die hoor je alleen op Radio Veronica. Zometeen gaat de fijne muziek door.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Curaçao. Beleef het zelf. Veronica.
1: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,

0: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
2: It's funny, cause it's true.
1: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.

0: beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
3: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
4: Simyo. Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
5: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
6: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
10: Chris?
11: Ja?
10: Hoef jij niet te werken vandaag?
11: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
10: Dus, heb je nu...
11: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
10: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
12: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 ml voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
13: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
14: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
15: Start je dag zonder barst.
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
18: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
19: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Opa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
20: Drie sterren slot.
19: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
21: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
22: Radio Veronica.
23: Met het nieuws. Het is 10 uur.
24: Goedemorgen, ik ben Bas van Halderen. Als het aan voedselwaakhond Foodwatch ligt, is het in de Efteling straks afgelopen met onbeperkt frisdrank tappen. Nu kan je met een hervulbare beker de hele dag overal refills halen. Maar dan krijg je veel te veel suiker binnen, zegt Foodwatch. Dat tikte het pretpark al eerder op de vingers voor het promoten van zoete drankjes. Een grote natuurbrand in het zuidwesten van Frankrijk breidt zich snel uit. Al meer dan 12.000 mensen in de buurt van Bordeaux zijn geëvacueerd. 6 campings zijn uit voorzorg ontruimd. De brand zou zijn ontstaan na een ongeluk met een reinigingsmachine op een bosweg. Het begint nu wel erg spannend te worden voor de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. Over dik een uur wordt ze namelijk in een tuigje gehesen en gaat ze van de Euromast afzeilen. Dat ze belooft als de opkomst van de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam hoger zou zijn dan 4 jaar geleden. Premier Jette die zou ook meedoen, maar hij is er vandaag niet bij. En de aap die ruim een maand geleden ontsnapte uit safaripark Beekse Bergen is terecht. In de omgeving waren vangkooien met eten neergezet, in een daarvan werd hij gisteren gevonden. De kuif Manga B wist weg te komen door de gracht rond het verblijf over te zwemmen. Er werd aangenomen dat hij dat helemaal niet kon. Veronica weer, wolkenvelden. Op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag ook wat zon. En het wordt 19 tot 24 graden.
0: Ja, dankjewel. Ik vind zo'n goed verhaal van die aap. Ik denk, nou, gelijk heeft hij.
24: Een zwemmende aap, ja.
0: Een zwemmende aap. Gewoon lekker er vandoor als je bent opgesloten. Hé, dankjewel, hè. En het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister dan. 10 vertragingen en dit zijn de langste. De A12, Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk. Een kwartier extra. En de A37 knooppunt Holsloot-Meppen bij Zwartmeer. Doe je er 12 minuten langer over. En tenslotte de A50, Zwolle-Apeldoorn bij Epe. Daar moet je 17 minuten geduld hebben.
1: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
2: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
20: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl. Even bollen, iedereen.

0: zomerdeals. Kort in je geld op de meest getoonde prijs.
1: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer voor minder. Simpel.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
4: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Daar heb je Huub van Hubo.
8: Hoi.
7: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
9: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
10: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
11: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
12: Zeker weten.
11: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.

Turner, We Don't Need Another Hero. Bij Veronica. Nou, Tina, spreek voor jezelf. Ik zoek momenteel nog een held die mij even een kop koffie kon brengen. Het gewoon afgetopt met karamelsiroop en slagroom. Ik heb het even nodig. Niks veel ijzends of zo. Goedemorgen, warm welkom voor de donderdag. De dag waarop het weekend nog harder met je flirt.

Ja, sommige liedjes die vervelen op een of andere manier nooit. Hè. Dat heb ik altijd met deze van Dire Straits. Sultans of Swing hoorde je hier bij Veronica. En als je denkt dat jouw ochtend vandaag vreemd begon... Ja, de man die je nu gaat horen, die kreeg laatst een toch bijzonder pakketje met post. Daar zaten geen nieuwe schoenen in, nee. En ook geen nieuwe, leuke, spannende gadget. Wat zat er dan wel in? De as van zijn overleden moeder. En dat werd verstuurd in zo'n doodgewone plastic Ziploc bag, weet je wel. Nou ja, wat doe je dan? Alex Warren die wist er wel raad mee. Die maakte er een soort van unboxing video van op TikTok. Onder de titel Unboxing My Mom. Knettergek, maar goed, die gitzwarte humor die sleept hem overal doorheen. Net als deze track die je nu hoort op Veronica. Dit is Fever Dream.

0: het overleefd. Ja, dat het is toch inderdaad net alsof dat gezegd wordt, hè? De Wee Papa Girl rappers met We Rule. Lang niet meer gehoord. En we gaan zo meteen back to the 90s. En dat doen we met Aerosmith.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
3: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
6: Deze week in de bonus: de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1+1 gratis.

0: een Holland America Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerica.com.
1: Ja?
2: Echt serieus?
3: Oh.
4: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Morgen Radio Veronica met Aerosmith zometeen en Pink. Dus je kan de luchtgitaar vast omhangen. Maar eerst de verkeersinformatie door Flitsmeister. 3 files, eentje op de A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk, 17 minuten extra. En de A29 Rotterdam-Berg op Zoom bij Oud-Beijerland, 13 minuten. En tenslotte de A50 Zwolle-Apeldoorn bij Vaassen, een kwartier extra.
8: Dit is Radio Veronica.
9: Het station van Wout en Frank.
8: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
9: En nu
8: Marisa.
9: Met

Kladdertje roze hier. Jordan Pink bij Veronica. Dat is de dame die tegenwoordig tijdens haar liveshows als acrobaat door de zalen vliegt. En dan zingt ze ook nog eens loopzuiver. Ik doe er dat niet naar, zelfs als ik niet door een zaal hoef te vliegen. Het zijn de hits van Veronica met zometeen een muzikale microvakantie in de vorm van Peter Allen. Dus alle sambalballen verzamelen. Maar eerst komt Duran Duran eraan. Met deze. Ik word altijd een beetje paranoïde van deze plaat, weet je wel. Alsof ik een lange regenjas aan heb en dat ik achtervolg word. Dit is

0: zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam. Jouw Veneta.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de

0: natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris.

0: of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreunk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
5: Vandaag bij Otrium, 10% korting op Levi's en Closed.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
8: Anders schrijf je mis.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
10: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
11: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
10: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
12: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
13: Müller Milk, the moo you can't resist.
14: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
15: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs. Alle dozen 5 stuks, 1+1 gratis. En alle pakken taxi, 1,5 liter, voor maar €1. Een voordelige zomer. Dat is die ja, van Jumbo.
14: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Radio Veronica
18: met het nieuws. Het is 11 uur.
19: Goedemorgen, ik ben Joost van der Stel. De aanhoudende droogte zorgt nog niet voor grote problemen aan de dijken. De waterschappen houden ze extra in de gaten. Er zijn hier en daar wel oppervlakkige scheuren te zien, maar die leveren geen gevaar op. Als het nodig is, worden ze gerepareerd of opgevuld. Risico op verzakkingen is voorlopig nog niet aan de orde. Iemand van de politie in Den Haag is ontslagen. Een man of vrouw had gegevens uit een computer gehaald en zich ook niet aan andere regels gehouden. Er was al een onderzoek ingesteld naar de medewerker. Nu de uitkomsten binnen zijn, is besloten die te ontslaan. Nog even, en dan kun je in Rotterdam burgemeester Corolla Schouten zien afzeilen vanaf de Euromast. Ze had beloofd dat te doen als de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen hoger zou uitvallen dan in 2022. En ondanks haar hoogtevrees houdt ze zich eraan. Premier Jette beloofde mee te gaan, maar haakte af om een volle agenda. En voetbalclub Kikkers 69 uit Leimuiden wil iets bijzonders. Ze willen een jasje van Stones-zanger Mick Jagger. Niet zomaar eentje. Jagger droeg het bij de presentatie van het laatste album. Het jasje heeft een opvallend streeppatroon, ongeveer hetzelfde als op het shirt van Kikkers. Een filmpje met het verzoek aan Jagger is al onderweg. Veronica weer. Er zijn wolkenvelden, maar op de meeste plaatsen is het droog. En vanmiddag breekt geleidelijk de zon door. Het wordt 19 tot 24 graden.
8: Ja, Joost, dankjewel. Ik ben zo benieuwd naar dat jasje nu. Waar kunnen we dat bewonderen?
19: Ja, ik denk op de socials van de Stones.
8: De socials van de Stones. Nou, dan gaan we eens even kijken zo meteen. Dankjewel, hè.
19: Yes.
8: Dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 12 vertragingen op dit moment. En dit zijn de langste drie. De A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk. Kwartier extra. Na A37 knooppunt Holsloot-Meppen bij Zwartemeer. Daar doe je er 11 minuten langer over. En tenslotte de A50 Zwolle-Apeldoorn bij Epe. Een vertraging van 16 minuten.
20: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
21: Als je Vodafone mobiel
22: met een nieuw Ziggo internetpakket komt...

0: Kutzomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
2: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
3: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het

0: Zembam. Nu al zin in morgen.
1: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
3: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
4: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido.

Dan word je niet blij, hè? De wereld die staat er ongeveer in brand. Maar juist daarom moeten we gewoon de mooie momenten keihard vieren. Weet je, met je prachtige gezin op vakantie. Of een lekker rosé'tje uit de Provence op het terras met je vrienden. Of gewoon lekker lummelen op de lichtstoelen in je tuin met je maatje. We moeten die stukjes paradijs zelf maken. Heaven is a place on earth. Belinda Carlo bij Veronica. Zo'n lekker bengertje uit de beatfabriek. Na deze van Direct.

Ja, zullen we dit gewoon bombarderen tot het officiële Radio Veronica hangmat moment voor de donderdagochtend? Want een relaxte plaat is dat toch? Hall & Oates bij Veronica. En I can't go for that. No, no, no can do. Ja, ze heeft inmiddels een hele eregalerij aan bekende exen. En ze is echt helemaal klaar met het recherchewerk van de fans die in elk liedje een ex proberen te ontmaskeren. Ik heb het natuurlijk over Taylor Swift. Ze zegt nu, ja, die mannen die krijgen wel heel veel credits voor mijn werk. Ik heb die hits gewoon zelf geschreven. Nou ja, het is natuurlijk ook niet zo gek van die fans toch, hè? Ik bedoel, bij Taylor eindigt elke relatie vaak niet alleen in tranen, maar ook gewoon in een fonkelnieuwe hit.

0: Het is bijna vrijdag, hè? Dan mag ik dingen op deze manier afkondigen.
1: Je hoorde de Doors bij Veronica met Light My Fire. Zometeen back to the 90s. En dat doen we met Michael Jackson.
2: Ja?
3: Echt serieus?
4: Oh.
5: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
8: Jij maakt kans op een droomreis voor twee personen naar het Curaçao North Sea Jazz Festival. Je verblijft in Shogogo Dive & Beach Resort Curaçao. Luister deze week naar de ochtendshow van Radio Veronica en ontdek hoe jij deze muzikale reis kan winnen.
9: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
10: Nee, niet die ober.
9: Zullen we deze zomer weer?
10: Boah, ik vind het hier veel lekkerder.
11: Grand'Italia. Thuis in Italië.
12: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
13: Ook erg lekker, pesto alla Genovese van Grand Italia.
14: Eindelijk, de beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
15: Kia, movement that inspires.
16: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
17: Zet je koffer maar vast klaar.

0: auto. Weet jij welke artiest we in een tropisch jasje hebben gestoken? Stuur je antwoord via de gratis Radio Veronica-app en speel mee voor deze mega vette prijs. Alle info, check radioveronica.nl.
1: Hey, mannen!
2: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
3: gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want daar zijn het nu prijsbrekers. Zo kies je de iPhone 17 Pro Max met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
0: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door BelSimpel. Het weer, ja, zon en wolken in de mix. En het wordt 19 graden aan de noordkust tot 24 graden in het zuidoosten. Dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 16 vertragingen. En dit zijn de allerlangste op dit moment. De A9 Amstelveen Alkmaar bij de brug over het Zijkanaal C. Het verkeer wordt daar omgeleid. Een vertraging op dit moment is 17 minuten. En de A50 Os Eindhoven bij Zeeland ook een vertraging van 16 minuten. En tenslotte de A50 Zwolle Apeldoorn bij Epe. 17 minuten in de rij.
5: Dit is Radio Veronica.
0: Het station van Wout en Frank.
5: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
0: En nu
5: Marissa met de

er gebeurt altijd wel wat hoor, met de mensen die luisteren als ik deze draai. Je hoorde de Scorpions met Still Loving You. Joop van Wingen zegt, oh Marisa, dit vind ik zo ontzettend mooi. En Bert zegt ook, Marisa, dit is een van de mooiste liedjes ooit gemaakt. Kijk, mooi als mensen muziek zo diep kunnen voelen. Hey Marisa, ik ben een rondje aan het kajakken in de Biesbos. Natuurlijk staat Veronica op, maar wel heel zachtjes dan. Dat zegt André. Oh, André, ja, dat is waar ook. Anders maak je alle otters en de bevers wakker. Dat moeten we niet hebben natuurlijk. En ja, dit is toch ook wel een heel leuk bericht. Ik hoop maar dat ze dit horen. Het is van Jules de Bekooy. Die zegt, hey Marisa, we zijn van de Scouts. We zijn op kamp in Friesland. En we luisteren al heel het kamp naar Radio Veronica. En we hebben nu de opdracht gekregen om op de radio te komen. Zou dit mogelijk zijn? Ja, nou, dat is zojuist gelukt, hè. Jullie waren gewoon op de radio. Dus hoppakee, fijn weekend. Geniet er nog van. En het grootste compliment is vandaag voor je doorzettingsvermogen. Want je hebt het donderdag al gehaald. Nog een soort van generale repetitie van de vrijdag. Dus applausje voor jezelf. Dit is Clap Your Hands. See ya.

Ja, ik weet niet hoor, dat als iemand mij dat zou vragen. Ik vind het wel een beetje een directe vraag, weet je niet? Het is een beetje vissen naar complimenten toch eigenlijk wel, hè? Hey schatje, vind je me sexy? Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy? Hier bij Radio Veronica. En de volgende dame kennen wij als Marie-José uit IJmuiden. En waar wij het liefst onze boodschappen willen doen over de grens, om geld te besparen natuurlijk, doet zij het liefst de boodschappen in Nederland. Want ze woont in Spanje, maar ze komt iedere 3 maanden terug om de voorraadkast te vullen met van die typische Nederlandse producten die ze in Spanje niet verkopen. Ja, waar moet je dan aan denken? Nou, je voelt hem aankomen, ontbijtkoek en drop en pannenkoekmix en hagelslag en filet américain. Ik denk wel dat het bakje filet américain zelf wegkruipt tegen de tijd dat je de Spaanse grens overrijdt. Maar het is misschien ook wel heel lekker. Lekker en proteïnerijk, dat kan.

0: Zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
2: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer voor minder. Simpel.
4: Daar heb je Huub van Hubo.
5: Hoi.
4: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
6: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
7: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
8: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Ja?
8: Echt serieus?
11: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbewust.
8: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar €1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar €0,49. Aldi.
13: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
15: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
16: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
17: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
14: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
18: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
19: Oh, weer een muis.
18: En samen spelen.
19: Kom maar.
18: Ja. Au. En verzekerd zijn.
19: Oh ja, verzekering.
18: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
20: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
18: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
21: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
22: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
23: Praxis.
24: Radio Veronica.
25: Met het nieuws. Het is 12 uur.
26: Goedemiddag, ik ben Joost van der Stijl. Weer een megaboete van de Europese Commissie, dit keer voor Google. Het bedrijf moet €890 miljoen betalen omdat eigen winkels bovenaan komen te staan bij een zoekopdracht. Maar ook omdat appontwikkelaars in Google Play geen andere mogelijkheden hebben hun app aan te bieden. Voor zoiets kreeg Apple ook een megaboete. Een organisator van de Vierdaagse Feesten in Nijmegen is klaar met de incidenten van de afgelopen dagen. Er komen geen grote acts meer. In de Telegraaf zegt hij dat artiesten als Ronnie Flex en Lil Kleine veel jongeren trekken en dus ook meer risico op incidenten. De afgelopen dagen was er een mishandeling en er werd iemand doodgeschoten. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten heeft woord gehouden. Ze is geabzeild vanaf de Euromast. Onder luid applaus van publiek en pers kwam ze naar beneden en vertelde daar dat ze de stap over het randje het ergst vond. Schouten deed haar stunt op dat de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen hoger was dan in 2022. En decorontwerper Roland de Groot heeft een koninklijke onderscheiding gekregen voor zijn bijdrage aan de Nederlandse tv- en filmcultuur. De Groot ontwierp onder meer de soeplepels waarin bruidegommen in de honeymoonquiz in een grote bak tomatensoep vielen. En hij maakte ook decors voor het Eurovisie Songfestival en grote Nederlandse speelfilms. Je zal het maar op je cv hebben. Ja. Het weer. Vanmiddag is droog met veel bewolking. In de loop van de middag komt dan de zon vaker tevoorschijn en het wordt 18 tot aan 23 graden.
0: Die arme man die heeft zoveel mooie dingen gemaakt in zijn leven. En hetgene wat jij als eerste noemt,
26: is de soeplepel. Ja. Ja, maar dat is toch een beest in het oog springen.
0: Dat is wel waar, ja.
26: Iedereen weet meteen waar je het over.
0: Ja, dat is wel waar, ja.
26: Goed, files heb ik ook voor je. 11 vertragingen op dit moment. Je krijgt ze vanaf 9 minuten of met een bijzondere oorzaak. De A1 richting Osnabrück bij de Nederlandse grens, 14 minuten vertraging. A12 richting Oberhausen bij de grens met Duitsland, 14 minuten. A50 richting Apeldoorn bij Apeldoorn-Noord, 18 minuten vertraging. En op de A76 richting Keulen bij Duitsland is de weg afgesloten. Daar is 11 minuten vertraging.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: Kom deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Megamindy en K3. Bekijk bataviastad.nl voor de volledige agenda.
3: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. A.A. Nederlandse kersen, 2 pakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Ontmoet deze zomer jouw favoriete Studio 100 helden in Bataviastad.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
5: De Summer Savings bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
4: craving. Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Blauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies Fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
8: Oh my god.
7: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
9: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: Drie sterren slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

vanaf mijn liquid lunch van Ed Sheeran. En volgens mij drinkt hij ook helemaal niet meer. Shout-out naar Ed Sheeran, daarvoor Whitney Houston. Die drinkt inderdaad ook niet meer. Welkom bij de lunchshow op Radio Veronica. Harry Styles staat op de playlist. Ook ABC komt eraan. The Look of Love. Dit is echt de beste muziek aller tijden, want wat een pareltje is dit ook. Lunchen met de Golden Earring en het prachtige Going to the Run bij Veronica. I could

Ja, in ieder geval één American Girl onderweg. Aretha Franklin komt eraan. En daarna vooral wat Swedish Girls. Roxette. Ik krijg net trouwens van Joost van het Nieuws te horen dat zij zijn toegevoegd aan de Billionaires Club. Dat betekent dat ze met een video meer dan 1 miljard views hebben op YouTube. Meer dan 1 miljard. Met welk liedje denk je dat het is? Ik zal het zo meteen even vertellen op Radio Veronica. Maar eerst die American Girl waar ik het over had. Aretha Franklin bij Radio Veronica.

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen.

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
3: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elk

0: Radio Veronica verkeer door Flitsmeister met de drie langste vertragingen op dit moment. De A1 richting Duitsland, 12 minuten voor de grens. Via de A12, 23 minuten voor de grens. En de A50, Zwolle Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn Noord. Ook een flinke file, 20 minuten vertraging. Sta je ergens anders in de file, die is zomaar korter dan 12 minuten.
1: Dit is Radio Veronica.

Kane en Can You Handle Me Baby. Ik ga er meteen stoer van praten. Daarvoor Roxette en niet It Must Have Been Love, maar How Do You Do. Nou, lekker Sander Hoogendoorn hier met de lunchshow. Maar It Must Have Been Love is inmiddels toegevoegd aan de Billionaires Club. Bereikte namelijk de mijlpaal van 1 miljard streams in maart 2026. Dat heeft ook alles te maken met de film Pretty Woman, waar het in zit. Het is een van de weinige Zweedse artiesten die deze exclusieve club heeft bereikt. Misschien zit Avicii er nog in, dat zou heel goed kunnen. Maar wat is dan de nummer 1? Wat is de best bekeken clip op YouTube aller tijden? Ik heb hier een fragment, ik heb het ook niet gehoord. Ik ben heel benieuwd. Kidding me. Ik dacht crazy, nou dat zal er wel Britney Spears zijn of Niles Barkley of Seal met het prachtige crazy. Motherfucking crazy frog, dames en heren. De wereld is kapot en we zijn er allemaal verantwoordelijk voor. Dit is Billy Ocean bij Veronica.

0: Dat moet dan wel een Volkswagen Ocean zijn.
1: De Radio Crypto.
0: Dat is een leuk campertje. Ja, dat, ik snap wel dat je iemand daarin wil hebben. Want dan heb je gewoon een lekker bed en zo. Dan hoef je niet zo'n stoel achterover te klappen. Billy Ocean op Radio Veronica met Get Out of My Dreams and Into My Car. Tijd voor de Radio Crypto. Je krijgt van mij een cryptische omschrijving en daar zijn mooie prijzen mee te verdienen. Nou, prijzen. Ho, ho. Eén prijs. Laten we rustig beginnen. Een Veronica platentas. Voor deze opgave, dit lekkertje laat de hele band smelten. Dit lekkertje laat de hele band smelten. Over welk liedje zou dat kunnen gaan? Laat je even horen.

0: ruimte nog meer op Home. Except for the Pope maybe in Rome. Door iets met Pope komen we er wel uit. Joan Osborne op Radio Veronica, daarvoor Jimmy Cliff.
1: De Radio Crypto.
0: En way back speelden we ook de Radio Crypto. Het is een cryptische omschrijving. Ik zal hem nog even een keer aan je laten horen. Daar hoort een Veronica klassieker bij. Dit lekkertje laat de hele band smelten. Het ging niet over Ice Ice Baby. Beun de Haas kwam daarmee. Mark hier in de studio denkt dat dat een nickname is. Ik denk het niet. Ik denk dat iemand gewoon zo heet. Beun. Beun de Haas. Leuk. Leida die zegt Nirvana en Smells Like Teen Spirit. Dit lekkertje laat de hele band smelten is ook niet goed. Maar Fons de Beelden die heeft een audiobericht ingestuurd.
2: Volgens mij is het Hot Chocolate met You Sexy Thing. Want ja, het smelt in je mond en het is natuurlijk een lekker ding. Volgens mij was dat de opgave.
0: Ja.
2: Groetjes van Fons uit Dordrecht.
0: Ja, zij is zo heet. De kaas loopt uit je soufflé. Hot Chocolate en You Sexy Thing smelt wel in je mond, niet in je hand. Zoiets. Veronica. We gaan jou de Veronica platentas opsturen, Fons. Dankjewel voor het meespelen. Zometeen meer Radio Veronica tijdens de lunch met Fateless en Lil Steven.

0: dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel €20 korting.

0: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
0: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
7: Vandaag bij Otrium, 10% korting op Levi's en Closed.
8: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
9: Fans van voordeel,
8: Aldi.
10: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
11: Cute.
10: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut

0: bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
3: Vakantie!
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: De prijs van...

0: Lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
1: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asnbank.nl. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Omdat onze band onbreekbaar is.
7: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
9: Radio Veronica.
10: Met het nieuws. Het is 1 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Joost van der Stel. Steeds minder jongeren zitten in een gesloten instelling. Het zijn er nu 350. En dat is 15% minder dan een jaar geleden. In zo'n instelling zitten tieners die door problemen een gevaar voor zichzelf of anderen zijn. Vanwege misstanden in zulke instellingen wil de overheid ervan af. Over 4 jaar moeten ze bijna allemaal weg zijn. De afsluiting van de Westerschelde-tunnel gaat de provincie Zeeland niet 11, maar 22 miljoen euro kosten. Begin volgend jaar gaat de Oostbuis 4 maanden dicht voor reparatie. Er zijn dan tijdelijke parkeerplekken nodig, extra pendelbussen en veerdiensten. Zeeland hoopt dat Den Haag meebetaalt, maar daar lijkt het nog niet op. Het kan best de moeite en het geld waard zijn om een afstandshuis te kopen, of een aftanshuis te kopen moet ik zeggen, en op te knappen. Gemiddeld wordt het huis 175.000 euro meer waard, heeft de NVM uitgerekend. Het komt neer op een waardestijging van bijna de helft. Er staat wel tegenover dat je eerst flink moet investeren om een kluswoning netjes te maken. En de Spaanse brandweer heeft de handen vol aan een grote natuurbrand in de buurt van Toledo, zuidwest van Madrid. Het vuur brak gisteren uit en in allerlei heil werden bewoners in het gebied geëvacueerd. De meeste mensen kunnen inmiddels weer terug, maar de brand is nog niet onder controle. En wegen in de omgeving blijven voorlopig dicht. Veronica weer, vanmiddag is droog, veel bewolking. In de loop van de middag komt de zon vaker tevoorschijn en het wordt 18 tot 23 graden.
12: Dan Veronica verkeer door Flitsmeister. File op de A12 richting Duitsland, 18 minuten voor de grens. De A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug, 14 minuten. De afrit is daar ook afgesloten. En de A50 Zwolle-Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn-Noord, 16 minuten vertraging. Sta je ergens anders in de file, die is sowieso korter dan 14 minuten.
13: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
13: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
15: Lauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies Fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
16: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op Landal.nl.
17: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
18: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
19: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel.
5: Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
19: Anders schrijf je mis.
20: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
21: Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
22: Zeker weten.
21: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
23: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.

0: met een klein stukje grapefruit naar de lunch. Your Bitterfruit, Lil Steven.
1: Veronica.
2: Sander Hogendoor.
0: Welkom bij de lunchclub op Radio Veronica. Meld je vooral even via de Veronica WhatsApp. Dan heb ik zometeen een mooi overzicht van wat Veronica luisterend Nederland allemaal aan het doen is. Fons is erbij. Roelof, Rogier, Leida, Beun. Beun de Haas weer. En ook Lieke, die kan ik alvast op de gastenlijst schrijven. Mocht je daar ook bij willen voegen, je bent van harte welkom. Laat vooral even weten waar je mee bezig bent, wat er op je hart ligt. Maak er vooral geen moordkuil van, maar deel het met je vrienden van Radio Veronica. Heb ik gewoon vooral heel veel fijne muziek met je te delen. Want de beste playlist voor je tijdens je lunch met U2, Diana Ross en Gracie Abrams erop.

0: hier toe bij Radio Veronica in de lunchshow. 2:05, ik zie Gea Touw binnenkomen via de Veronica WhatsApp. Die is lekker aan het werk in de horeca. Ruud Brink is er ook weer bij, zoals iedere dag. Goed om te weten. Bruno zegt, hoi Sander, ik ga de kalme karnigen vervolladen. En Ruben Hogeheide meldt zich ook in de Veronica WhatsApp. Tijd voor een nieuwe proefopgave van het top 3000 milliseconden spel, waarmee je jezelf dus kunt kwalificeren voor de hoofdronde. En ja, dan maak je dus aanspraak op al die prijzen. Een volledige platentas met daarin een Ekdom in de Morgen kurkentrekker, Veronica t-shirt en het spel Remember the Music. Als jij deze nog kunt rememberen.
1: 1000 milliseconden. Always on my
0: mind. You were always on my mind. Dat is niet goed. Maar wie was er always on his mind? Als je daar even antwoord op geeft via de Veronica WhatsApp, dan spreek ik je misschien zometeen.

0: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Zet je koffer maar vast klaar. Want deze week maak je bij...

0: auto. Weet jij welke artiest we in een tropisch jasje hebben gestoken? Stuur je antwoord via de gratis Radio Veronica-app en speel mee voor deze mega vette prijs. Alle info, check radioveronica.nl.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
0: Jij maakt kans op een droomreis voor 2 personen naar het Curaçao North Sea Jazz Festival. Je verblijft in Shogogo Dive & Beach Resort Curaçao. Luister deze week naar de ochtendshow van Radio Veronica en ontdek hoe jij deze muzikale reis kan winnen.
4: Hey mannen!
5: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
6: gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want daar zijn het nu prijsbrekers. Zo kies je de iPhone 17 Pro Max met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
0: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door BelSimpel.
8: Vanmiddag is het droog met veel bewolking. In de loop van de middag komt de zon wel wat vaker tevoorschijn en het wordt 18 graden aan de kust tot 23 graden in het oosten. Dan Veronica verkeer door Flitsmeister. File op de A12 richting Duitsland, 15 minuten voor de grens. De A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug, 17 minuten. En rij je op de A325 vanuit Duitsland richting Nijmegen, dan kom je tussen Beek en het Keizer... Wie? Welke keizer? Keizer Trajanusplein, denk ik. Nou, daar kom je dan in 17 minuten vertraging. Ergens bij Nijmegen.
9: Dit is Radio Veronica.
0: Het station van Wout en Frank.
9: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
0: En nu.
9: Sander Hoogendoorn.

0: Eliza Doolittle, geen familie van de dokter.
1: Het top 3000 milliseconden spel.
0: Wendy, ik zei het al, gaan we even bellen. Want Wendy Roos uit Wormerveer gaat het top 3000 milliseconden spel spelen. Hoi Wendy.
2: Hallo.
0: Hey, je speelt normaal altijd met je dochtertje, toch?
2: Ja, en hoe dochter.
0: Oh ja, hoe oud is je dochter?
2: 13.
0: Oh ja, precies. Nee, als het dochtertje van 2 is, hebben we er nog niet zoveel aan.
2: Nee, precies.
0: Tenminste, niet in het top 3000 milliseconden spel. Superleuk, maar ze is nu even in de andere kamer, toch?
2: Nee, ze zit naast me.
0: Oh, top. En gaat ze meehelpen?
2: Dat hoop ik.
0: Ja. En wat, waar is zij het meeste goed in? In wat voor soort liedjes?
2: Ja, moderne muziek.
0: Ja. En jij in de 70, 80?
2: In de jaren 80, ja.
0: Kijk, heel goed. We gaan het gewoon proberen. Die platentas die hebben jullie al binnen, maar die kunnen we gaan vullen met allerhande andere prijzen. Een Veronica t-shirt, Ekdom in de Morgen kurkentrekker en het spel Remember the Music. Maar laten we even met die kurkentrekker beginnen.
2: Is goed.
0: Dit fragment, wat is dit?
1: 3000 milliseconden.
2: Unbelievable.
0: Wow, wat goed. Ja, unbelievable is goed. You're unbelievable. Hoe kent iemand van 13 dit?
2: Omdat ze heel vaak natuurlijk ook naar Radio Veronica luistert.
0: Kijk, dat horen we graag. Wat supergoed. Nou, die kurkentrekker die is alvast in de tas. Ja, die blijft wel de komende jaren nog even voor mama. Voor mama, hoop ik.
2: Nee.
0: Oh, niet?
2: Nou ja, alcoholvrije wijn.
0: Ja, ook okay, alcoholvrije wijn, dat mag wel inderdaad. Jippie Janneke champagne, dat is natuurlijk helemaal goed. Hij zit in ieder geval in de tas. Kijken of ze deze ook weet, of jij.
1: 2000 milliseconden.
2: Adel.
0: Ja.
2: Fire to the
0: wind. Set fire to the wind. Ja hoor. Oh, dit is het antwoord van de laatste vraag.
2: Ik kan het wel aan jou geven.
0: Ja, misschien is dat... Hoe heet je dochter eigenlijk?
2: Merel.
0: Merel, ja, we kunnen het proberen natuurlijk. Set fire to the rain van Adele was goed. Ik zit even te kijken naar de laatste. Ja, dat, ja, het zou zomaar kunnen. Het laatste fragment is 1000 milliseconden. En die krijgen jullie 2 keer te horen. Ja, heb ik daar nog wat toe te... Oh ja, het is voor het spel Remember the Music. Dus hier okay. Is die.
1: 1000 milliseconden.
2: Ik hoorde hem niet goed. Mag ik nog een keer?
0: Ja, dit is de laatste keer dat je hem te horen krijgt. Let goed op. Ja. Hier is jullie fragment.
1: 1000 milliseconden.
2: Wacht,
0: ik weet
2: het
0: wel, maar
2: ik ken de
0: titel niet. Maar wel
2: weer twee.
0: Brian Adams. Brian Adams? Nou ja, wat is dit? Moeten we in de maling gaan doen? Wat is dit? Hey, wat super knap, Merel. Wat heb je dat super knap gedaan? Echt ongelooflijk. Gewoon dingen uit de jaren 80. Nou ja, die Adele, die had ik wel. Ja, de IMF, dat kwam dan weer uit de jaren 90. Ook niet per se een hele grote knijter van een hit. Ik vind het ongelooflijk knap daar zo. Nou, die hele tas met prijzen, dat wordt een dure ochtend en middag voor Radio Veronica. Die gaan we jullie kant op sturen met de kurkentrekker, het t-shirt en het spel Remember the Music. En die kunnen jullie dus ook gezellig een keertje samen gaan spelen. Al zou ik niet zo... Ja, maar ik zou het niet zo graag opnemen tegen Merel, eerlijk gezegd. Veel plezier daar, hè. Dankjewel voor het meespelen.
2: Hey, dankjewel.

pittige bergetappe die vandaag op het programma staat. Alvast even een beetje warm worden met de Bicycle Race van Queen bij Radio Veronica. We schakelen even een paar versnellingen terug, want zometeen Dennis Hoebe die gaat weer vol gas met 2 uur lang jouw favoriete muziek in de Bonanza.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
0: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches on the look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
7: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
9: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
10: Deze week in de bonus. De Checo die maar

0: geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
1: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
0: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
2: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
3: Simyo.
4: Radio Veronica.
5: Met het nieuws. Het is 2 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Door een fout van de Radboud Universiteit in Nijmegen krijgt een extreemrechtse studentenvereniging automatisch een plekje op de introductiemarkt. Daar kunnen nieuwe studenten kennis maken met de verenigingen. Bedoeling was om de verenigingen eerst te screenen, maar door een blunder kreeg iedere club die zich aanmeldde een plek. Bij het meldpunt discriminatie.nl zijn honderden klachten binnengekomen over een optreden van zangeres Sophie Straat. Tijdens Best Kept Secret riep ze op alle witte mannen naar achteren te gaan, zodat er bij het podium meer ruimte kwam voor bijvoorbeeld vrouwen. Dat leidde tot veel haatberichten en doodsbedreigingen op social media. Er moeten nog eens duizenden mensen weg uit het gebied bij Bordeaux waar bosbranden zijn. Franse media melden dat 9000 mensen weg moeten en er zitten ook vakantiegangers op 3 campings bij. Gisteren werden al 12.000 mensen geëvacueerd. Er zijn geen gewonden, wel is een huis door brand verwoest. Acteur Kees Geel, die vorige week overleed, is door zijn familie in besloten kring naar zijn laatste rustplaats gebracht. Er was al aangekondigd dat bij de uitvaart geen publiek welkom was. Geels nabestaanden hebben iedereen bedankt voor de berichten in het condoleanceregister. En ook vakgenoten lieten daar berichten achter. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanmiddag is het droog met veel bewolking. In de loop van de middag komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 18 graden aan de kust, 23 graden in het oosten. En vanavond breekt de zon nog vaker door en gaat de wind liggen.
7: Het Radio Veronica verkeer dan door Flitsmeister. 12 vertragingen worden er gemeld, 37 kilometer totaal. Dit zijn de 4 opvallendste. De A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Rotterpolderplein en Velsen. Daar word je omgeleid, doe je er 15 minuten langer over. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 14. De A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. Daar is de afrit dicht. En de laatste, de A50 Zwolle-Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn-Noord. Daar doe je er 14 minuten langer over. Heel veel sterkte als je vaststaat.
8: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molise.

0: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
2: Omdat ik samen verder wil.
3: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
2: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
4: It's funny, because it's true.
3: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
8: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
7: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
8: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.

The Fine Young Cannibals and She Drives Me Crazy. Ja, de band van Roland Gift. En Roland Gift, dat is wel een leuk verhaal, was eigenlijk een acteur. Speelde niet hele grote rollen in zijn leven. En ja, het liep ook allemaal niet echt als een trein. En toen zag hij op een gegeven moment een advertentie dat ze een bandlid zochten. Toen dacht hij, nou ja, als ik kan acteren, dan kan ik ook misschien wel acteren dat ik kan zingen. Hij werd aangenomen en ja, het werd een groot succes met de Fine Young Cannibals. Hij heeft af en toe nog wel eens een uitstapje gemaakt naar het acteren. Maar uiteindelijk zullen we hem vooral herinneren als de man van de Fine Young Cannibals. Thijs van Dongen, die vroeg hem aan via de Radio Veronica app. Dankjewel Thijs voor het doorgeven. En ook vandaag weer goed om te zien dat nog voordat het programma begonnen is, de Radio Veronica app al bijna ontploft van alle verzoekjes die er binnenkomen. En dat is precies het idee van dit programma. Geef door waar jij zin in hebt. Wat wil je horen? Wat is het ultieme liedje juist voor deze donderdagmiddag? Wat kan ik voor je draaien? Laat het even weten via de Radio Veronica app. Rosalie Koster, die is er gaat opmaken voor de vakantie. Ze gaat lekker met een vriendje naar New York. Wat denk je dat ze wil horen? Juist, The Empire State of Mind. Het officieuze volkslied van New York. Jay-Z en Alicia Keys hoor je nu hier bij Veronica in de

kan me toch niet aan de indruk onttrekken dat Bob Dylan hier enige inspiratie hiervoor heeft geleverd, zullen we zeggen. Stuck in the Middle with You. Je hoort hem van Steeler's Wheel. En die legendarische zin er natuurlijk in. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you.

0: kreeg een berichtje binnen van Esmee via de Radio Veronica app. En ze zegt, hey Dennis, draai je ook wel eens stiekem iets wat je zelf leuk vindt? Misschien deze Bausa? Magnetic? Klein biechtje, oké. Okay. Moet kunnen toch. Donderdagmiddag Radio Veronica. Ik heb Abel aan de lijn. Abel, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is de donderdag voor jou? Ben jij al een beetje aan het weekend toe?
1: Ja, zeker. Nou, bijna vakantie. Dus vrijdagmiddag begint het bouwvak. Dus,
0: Lekker, maar jij bent nu al op vakantie? Of,
1: Nee, nog niet. Nee, deze twee dagen nog werken. En dan vrijdag vakantie.
0: Vrijdag gaat het los. Koffers al gepakt? Ja, of blijf je thuis?
1: Nee, thuis in de klus. We hebben een nieuwe woning. Dus,
0: Het verhaal wat ze zeggen. De kok die kookt nooit thuis. En de bouwvakker doet ook niks thuis. Dat is niet waar.
1: Dat is niet waar, nee.
0: Je gaat gewoon keihard aan de slag. Hey. Gefeliciteerd met je nieuwe huis.
1: Dankjewel.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat is wel een momentje in je leven natuurlijk.
1: Ja, zeker. Ja. We gaan nog samenwonen, dus het is ons eerste huis samen. Dus,
0: romantisch zeg je. Ik zou eigenlijk iets anders moeten starten dan. Eigenlijk een mooi romantisch muziekje, maar ik heb het even niet bij de hand. Dus we moeten het er maar even mee denken. Maar jij hebt toch ook wel een beetje een romantisch liedje uitgekozen. Van een man die je eigenlijk maar twee keer per jaar hoort. Hè? Het is of met kerst, dan zit hij in zijn auto. Of in de zomer. Over wie hebben we het?
1: Over Chris Ria.
0: Ja, wat wou je nog zeggen over hem?
1: Oh, in de zomer, dan is hij op zoek naar de zomer.
0: Ja, precies. Ja, hij heeft natuurlijk dat geweldige album On The Beach heeft hij ook gemaakt. En dat is toch echt wel, als je gewoon even wil wegdromen, maakt niet uit of je nou in de trein zit of in je achtertuin of op het strand, ergens op een mooi tropisch eiland. Je bent meteen in de zomerse stemmingen. Jij hebt voor een ander liedje gekozen. Ik denk dat daar de romantiek ook wel een beetje naar boven komt, hè?
1: Zeker. Ja, ik vind het gewoon een hele mooie plaat.
0: Er zit niet een verborgen boodschap nog in, hè, met I Can Hear Your Heartbeat. Want jij gaat samenwonen, huisje, dan ga je toch denken van, hoe heb jij die heartbeat gehoord?
1: Ja, wel een beetje.
0: Ik vermoed al zoiets, man. Nou, dubbel gefeliciteerd zou ik zeggen dan.
1: Super, dankjewel.
0: Chris Ria, I Can Hear Your Heartbeat. En veel plezier met alles.
1: Super, dankjewel. Fijne dag, hè.
0: Jij ook. Hoi.

0: Dan hoor je de echo. Chris Ria. I Can Hear Your Heartbeat. Aangevraagd door Abel. Die van allerlei mooie dingen op komst heeft. Vind ik mooi dit. Wat wil jij horen? Laat het weten via de Radio Veronica app. Eerst even kijken naar het weer en het verkeer. En wat er verder nog belangrijk is in de wereld.
1: Veronica weerbericht.
0: Ja, het is droog. Veel bewolking. Het is 18 tot 23 graden. Aan het eind van de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. En dat blijft vanavond ook nog even zo. Morgen een zonnige dag. 23 tot 25 graden. En dan is het ook nog droog. Dus dat wordt heerlijk het weekend in. Dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 16 vertragingen, totale lengte 42 kilometer. Dit zijn de opvallendste. De A8 Amsterdam-Zaandam tussen Zaanstad-Zuid en de brug over de Zaan. 11 minuten. A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. Daar is de afrit dicht. Doe je er 12 minuten langer over. En de A37 knooppunt Holsloot-Meppen tussen Zwartemeer en Duitsland. 12 minuten. Laatste de A50 Zwolle-Apeldoorn tussen Vaassen en Apeldoorn-Noord. Daar is de vertraging op dit moment 14 minuten. Je weet het, hè. Als je erin staat, hou vol. Het komt goed.

maandag is hij weer terug van vakantie. En tot die tijd draai ik hier de liedjes die jij wil horen. Leon van der Geest, die wilde graag een lekkere manjo. Heb ik voor je de aanbieding, Leon. Mumford & Sons en I Will Wait. Hoor je nu hier bij jou, Veronica.

weet precies wat je bedoelt. Heaven Must Be Missing an Angel, Tavares. En die werd aangevraagd door Judith en die had er echt een mooi verhaal bij. Ja, je ziet als mensen eenmaal over liefde en huisjes kopen en samenwonen gaan beginnen, dan motiveert dat altijd meteen andere mensen die dat dan ook gaan doen. Judith die zegt, ja, ik ben een paar jaar geleden gescheiden en ik dacht, het gaat nooit meer gebeuren. Maar sinds een paar maanden heb ik de liefde van mijn leven ontmoet. Hij heet Stefan. We zijn tot over ons oren verliefd op elkaar. We hebben onze eerste vakantie net achter de rug. En ja, volgens mij is dit het. En dit is ons liedje. Heaven Must Be Missing an Angel, Tavares. Nou Judith, ik hoop dat jullie een heel mooi leven samen gaan krijgen. Judith en Stefan, klinkt ook wel goed. Dus in dat opzicht gefeliciteerd ook. En ja, dit zijn wel de leuke verhalen. Ik krijg het hier altijd wel lekker gezellig warm van. Dus je mag je ook melden als je iets leuks te melden hebt op dit gebied of op ander gebied. Alles is mogelijk muzikaal gezien. De lijnen staan wagenwijd voor je open. Via de Radio Veronica app. Sander van Kooten die wilde zo'n echte classic, zo'n heerlijke plaat die nooit verveeld horen. En hij kwam met deze van Ultravox aan. Vienna, Sander, goed bedacht dit. Dit is inderdaad een van de allerbeste liedjes ooit gemaakt. Vienna hoor je nu hier bij Veronica.

Meteor en Ultra Fox. Natuurlijk een van de grote mannen achter Band-Aid, samen met Bob Geldof. Do They Know It's Christmas? Maar dit is denk ik wel het liedje waardoor we altijd zullen zeggen, ja, die Mitch Ewer, dat was maar een eentje qua muziek. Ja, hij leeft nog, hè. Laten we hem nou niet meteen dat hij er niet meer is. Maar hij is wel natuurlijk, ja, qua muziek ligt het hoogtepunt denk ik wel een beetje achter hem. Dit was wel echt absoluut een waanzinnig liedje. Sander van Kooten, dankjewel voor het aanvragen. Ultrafox en Vienna. Ik zit even te kijken wat er allemaal binnenkomt hier via de Radio Veronica app. Ik zie echt mooie dingen. Rob, die komt met een plaat waarvan ik denk, oh ja, dat is er ook wel eentje. Sascha, die wil graag Chris Stapleton en Dua Lipa. Dat ding wordt wel vaker aangevraagd. Is ook inderdaad een mooi liedje. En deze vond ik leuk van Koen Keizer. Koen, die laat het helemaal aan mij. Die zegt, dag Dennis, gewoon een rocknummer uit de 90's. Jij mag kiezen. Koen.

Tessa Brouwer, welkom bij de club. Tessa die stuurde een berichtje via de Radio Veronica. Ze zegt, mijn vriend die luistert altijd in de auto naar Veronica. En hij stond er toevallig nog op. Ik ben steeds vaker gaan luisteren. En ik dacht, ik ga het ook een keer proberen een liedje aanvragen. Deze Taste van Sabrina Carpenter is speciaal voor Tessa. Tessa, vanaf nu Veronica-luisteraar. Heerlijk om te kunnen zeggen.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
1: Veronica. Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
4: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.

0: Lekker toch?
1: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
2: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
3: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
5: Meer voor minder. Simpel.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
6: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
8: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
10: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
11: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
12: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
13: craving. Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
14: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
13: En verzekerd zijn.
14: Oh ja, verzekering.
13: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
15: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
13: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
16: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 3 uur.
17: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. In Spijkenisse is een piepjonge nepagent opgepakt. Een jongen van 13. Hij zou meerdere mensen hebben opgelicht, onder wie een vrouw die voor €20.000 aan sieraden kwijt is. Vanochtend werd de jonge nepagent van zijn bed gelicht. De politie onderzoekt nog of hij een opdrachtgever had of in zijn eentje handelde. In de haven van Amsterdam is een drugsvangst gedaan. De politie kreeg een tip dat er een verdacht busje onderweg was. Daarin werd 800 kilo cocaïne gevonden. De drugs waren in totaal €40 miljoen waard. 5 mannen zijn opgepakt, onder wie 2 Amsterdammers en een man uit Algerije. In een winkelcentrum in Stuttgart in Zuid-Duitsland is een vrouw in brand gestoken. Dat gebeurde nadat ze eerst werd aangevallen met een mes. Volgens Duitse media is de vrouw zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Er is iemand opgepakt, een bekende van de vrouw. Ze hebben of hadden een relatie. En na het vrachtwagenverbod voor de Merwedebrug is de Rotterdamse haven bezorgd over onze andere infrastructuur. Veel wegen, bruggen en tunnels zijn gebouwd in de jaren na de Tweede Wereldoorlog. Volgens de haventopman is het staal dat ze toen gebruikten niet sterk genoeg voor het zware vrachtverkeer dat je tegenwoordig hebt. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanmiddag is het droog met veel bewolking. In de loop van de middag komt de zon wat vaker tevoorschijn. Het wordt 18 graden aan de kust tot 23 graden in het oosten. Vanavond breekt de zon nog vaker door en gaat de wind liggen.
0: Het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 16 vertragingen, dit zijn de opvallendste. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 11 minuten. A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. Daar is de afrit nog steeds dicht, doe je er 14 minuten langer over. En de A50 Zwolle-Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn-Noord. Een kwartier vertraging. De laatste, de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Maasbracht en Linnen. Daar is de vertraging op dit moment ruim een half uur. Heel veel sterkte als je vaststaat.
18: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
19: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
20: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
21: Ja, laatste kans.
20: Nog één keer brullende motoren.
21: Ja,
20: dit mag je niet missen.
21: Oh.
20: Daar moet je bij zijn.
21: Naar binnen.
20: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
21: Ja.
20: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
22: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
23: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Hilo oogdruppels, tweede halve prijs. Want je oog wil ook wat deze zomer? Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Medisch hulpmiddel. Lees de verpakking.
24: Mooi van Ethos.
22: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
25: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 ml voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
26: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG-koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
27: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het

0: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
1: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
2: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.

Train, altijd fijn om te zien als het treintje ook even op ons stationnetje stopt. Je hoorde het nummer, even kijken, ik zit even te kijken, ja, want ik was even wat dingen tegelijk aan doen en dan heb je dat wel eens. Drive-by was dat natuurlijk, ja, hè? De Bonanza, tweede gedeelte. En dat betekent dat jij nog tot 4 uur de tijd hebt om aan te vragen waar je maar zin in hebt. Dat kan alles zijn, muzikaal gezien. Dus denk vast even na wat je zou willen horen. Wat is nou precies dat ene liedje dat op deze donderdagmiddag uit je speakers moet knallen. En ik zit even naar de app te kijken. Er komt echt waanzinnig veel binnen. Eigenlijk alleen maar goede suggesties. Deze train werd trouwens aangevraagd door Daniek van Ginkel. En Jochem van Veldhoven, die heeft al meerdere appjes gestuurd vanmiddag. En die zegt, ja Dennis, doe nou gewoon een keertje die Police message in a bottle. Nou ja, weet je, wie ben ik dan om te zeggen?

George die zat een beetje in te kakken op zijn werk. Die zegt, ik kan wel wat beats gebruiken. En vroeg deze van Stardust aan. Music sounds better with you. Het is Radio Veronica, 10 minuten voor 3:30 bijna. En veel meer

0: jaar of 25.
1: Oh, dan kun je het ook wel echt.
0: Ja hoor, ja, doe mijn best.
1: Hoe maak je nou een mooie schilderlijn zonder dat je zo'n gore streep ziet? Ik baal er altijd van als ik zo met een kwastje even bezig ben, zo een beetje met de kozijntjes. Ja. Dan zie je altijd een dikke streep.
0: Ja, dat moet je toch netjes afplakken.
1: Toch, ja, er zijn altijd mensen. Ja, ja, maar dan nog steeds, dan heb je toch vaak dat je die haarlijnen nog wel eens wil zien.
0: Ja, dat is de vakman natuurlijk. Ja,
1: dan moet je dus jou hebben. Dat is zeg maar het hele idee. Hey Fred, jij bent niet de enige die aan het schilderen is. Jij zegt niet alleen voor mij, maar ook voor mijn collega's wil ik even een goede plaat aanvragen. We hebben dat nodig.
0: Ja, dat klopt. Ja.
1: Wat wil je horen?
0: Ik wou graag One Back Down van Tom Petty.
1: Omdat je niet, laat kisten, zomaar zeggen.
0: Ja,
1: precies.
0: We bekken dat niet.

Twee topstemmen bij elkaar in dit. Lady Gaga. En Bruno Mars. En Rianne die had het geluk dat ik niet heb. Of niet had eigenlijk. Ik heb namelijk 4 uur lang in de wacht gehangen. En geprobeerd om tickets te krijgen voor Bruno Mars. Het is me niet gelukt. Maar Rianne was er wel bij. Ze zegt het was fantastisch. Je hoorde Bruno Mars samen met Lady Gaga. Dus die with a smile. De Bonanza tot 4 uur. Laat weten waar je zin in hebt. Wat moet er muzikaal gezien uit jouw speakers rollen vanmiddag? Het kan allemaal doorgegeven worden via de Radio Veronica app. Klaas Scholten die zegt, doe mij maar een portie gitaren van ZZ Top. De mannen met de lange baarden, behalve de drummer hè, die had daar geen baard. De Sharp Dressed Man hoor je nu hier bij Veronica.

0: Z-Top en Sharp Dressed Man hoorde je. Het is 3:30.
1: Veronica weerbericht.
0: Ja, het is droog, bewolkt, maar in de loop van de middag komt op steeds meer plaatsen de zon tevoorschijn. Het is 19 tot 23 graden. Ook vanavond blijft het nog wel even zonnig. En morgen begint de dag ook zonnig. 23 tot 25 graden. Het blijft de hele dag droog. Dus de paraplu kan lekker thuis blijven. Het Radio Veronica verkeer dan door Flitsmeister. 18 vertragingen. Totale lengte 55 kilometer. Dit zijn de opvallendste. De A4 Den Haag-Rotterdam tussen Rijswijk en Schipluiden. Daar is een ongeluk gebeurd. 40 minuten vertraging daar. A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Haarlem-Zuid en Velsen. Daar word je omgeleid. 17 minuten. En de A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. Daar is de afrit nog steeds dicht. 18 minuten. De laatste de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom tussen Oud-Beijerland en Numansdorp. Dat doe je er op dit moment 16 minuten langer over.

Ja, ze zijn bezig met een nieuw album. Nou ja, ze. Jamiroquai is tegenwoordig alleen JK en wat bandleden die hij om zich heen heeft verzameld. Maar ja, er komt dus een nieuw album aan en dat schijnt allemaal best goed te worden. Als je hem volgt op Instagram, dan zie je dat hij regelmatig op de hoogte houdt. En Gijs van der Marwel, die had wel zin in een stukje Jamiroquai, The Virtual Insanity. En Romy die vroeg Nena en Kim Wild aan Any Place, Anywhere.

van metershoog, zegt Menno van Dalen via de Radio Veronica. Dankjewel voor het draaien. The Boss, Bruce Springsteen, The River, Still Going Strong. En dat is mooi om te zien dat dit soort artiesten gewoon lekker blijven doorgaan. Nieke die wilde One Republic en Counting Stars. Pas op je tellen, Nieke. Komt-ie aan.

Ryan Tedder en OneRepublic. Hij produceert voor onder andere Adele, voor Beyoncé, voor bijna iedereen. Maar met zijn eigen bandje is hij ook super succesvol. OneRepublic, Counting Stars, Nienke Vroegebaan. Dankjewel Nienke voor het aanvragen. En dan wil ik toch ook nog even naar Sandra van der Wal. Want Sandra die is mij al een paar dagen aan het bestoken met een waanzinnig mooi liedje. Waarvan ze zegt, ja, draai die nou een keer. En elke dag krijg ik opnieuw weer een appje van haar dat ze het weer probeert. En ja, op een gegeven moment is het toch een kwestie van de aanhoudende wind. Zij vraagt namelijk een liedje aan dat je niet heel vaak op de radio hoort, maar wat wel kippenvel mooi is. Zij wil namelijk heel graag de Carpenters horen met Yesterday Once More. Sandra, het moment is eindelijk daar. De Carpenters hier voor jou bij Veronica.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
1: Veronica. Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
4: Met 20

0: vakantiediscounter.nl.
1: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
2: Müller Milk, the moo you can't resist.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
4: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
6: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
7: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
8: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
9: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
8: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
10: IAM's bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAM's kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAM's.
11: Even bollen. Iedereen moet het weten.
12: Het is zomerseil bij Bol. Met deze week volume deals op onder andere Paasje en Robijn. En tot €100 korting op witgoed. Nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
13: IAM trakteert op scherpe aanbiedingen bij Intratuin, Pets Place en Maxizo.
14: Blauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
15: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
16: Ja? Echt serieus?
17: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
18: 18 plus speelbewust.
19: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
20: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
21: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
22: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
23: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
24: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
25: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
26: Anders grijp je mis.
0: met het nieuws. Het is 4 uur.
1: En daar is Fieke Hamers.
2: Goedemiddag. We moeten voorlopig rekening blijven houden met flink stijgende energieprijzen. Volgens de president van de Europese Centrale Bank blijft de inflatie het komende jaar hoog. Door het opgeleide oorlogsgeweld in het Midden-Oosten zijn de brandstofprijzen verder gestegen en is tanken opnieuw duurder. Het gaat nog weken duren voor we de oorzaak weten van het tramongeluk op de Erasmusbrug in Rotterdam. Volgens vervoersbedrijf RET moeten allerlei beelden en gegevens worden onderzocht. Een tram botste gisteren in volle vaart achterop een stilstaande tram toen de brug open stond. 6 mensen moesten naar het ziekenhuis. 4 mannen zijn ook in hoger beroep vrijgesproken van een moord op de man uit Enschede 17 jaar geleden. Er is volgens het Hof te weinig bewijs. De mannen hoorden bij een bende die zich bezighield met huurmoorden en drugshandel. Ze werden ook wel de tattoo killers genoemd vanwege de Chinese tatoeages op hun rug. En de extra veiligheidsmaatregelen tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen lijken te werken. Volgens de gemeente bleef het gisteren rustig in het Hunerpark, waar het eerder deze week nog flink misging. Zo werd iemand zwaar mishandeld. Er zijn nu extra agenten en het park is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. En dan nog het weer. De zon komt iets vaker tevoorschijn en het is 19 tot 23 graden. Morgen zonnig en een graad of 24. En er zijn in totaal 28 vertragingen op de weg. Ik heb de langste of met de meest opvallende oorzaak voor je. Op de A1 Hengelo-Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en Duitsland 14 minuten. A4 Den Haag-Rotterdam tussen Rijswijk en Den Hoorn 15 minuten. A8 Amsterdam-Zaandam tussen Koenplein en Brug over de Zaan 24 minuten door dieren op de weg. A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug 27 minuten. En de N325 tussen het Duitse Kleve en Nijmegen 46 minuten. En voor de flitsers check je de Flitsmeister-app.

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Odido. Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 pakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf.
7: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
6: Dat zeg ik.
5: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Joujou.
12: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.

0: Is allemaal geen woord aangelogen. Welkom bij de middagshow voor vandaag. Het is de 23e juli en we hebben een bomvolle show.
1: Er is natuurlijk maar één onderwerp dat de mensen bezighoudt vandaag. En dat is natuurlijk dit onderwerp.
2: Goedemiddag, is er vandaag weer een vraag voor Frank? Groetjes, Sanne.
1: Nou, Sanne, ik kan dat bevestigend beantwoorden. Want inderdaad, op vele verzoek vandaag een nieuwe editie van De Vraag van Frank. Ze zou naar het WK voetbal afreizen om daar het stadion plat te spelen. Dat ging helaas niet door. Maar er is toch goed nieuws. Want onze Nederlandse superster Orgel Joke, of zoals in Amerika heet, Hammond Duke, gaat toch naar het WK. Joke vertelt er zo meteen alles over. Verder spelen we woordenjacht, gaan we popquizzen en hoor je muziek uit de top 40 van 14 mei 1983 in het hitarchief na 6 uur.
3: De vraag van vandaag.
0: Nou, Dennis heeft een vraag voor ons achtergelaten. En die vraag die luidt als volgt. Wat is jullie grootste supermarktfrustratie?
1: Och.
4: Jij hebt je er veel?
1: Nou, ik heb een heel lijstje. Ik zie jou net een slokje cola nemen, bijvoorbeeld.
0: Ja?
1: Er is op dit moment in de supermarkt, of eigenlijk bij Coca-Cola, is er nu een soort trend gaande. Dat je kan de light of de zero eigenlijk niet meer onderscheiden van de gewone cola.
0: Dat klopt, ja. Dat ziet er allemaal hetzelfde uit. Ja,
1: dus ik ga gisteravond in de supermarkt, wilde een treetje gewoon de cola kopen.
0: Ja?
1: Kom thuis. Zero.
0: Ja, dat is kut. Dat is,
1: nou,
0: kut.
1: Dat is wel een frustratie. Maar wat ik ook een gigantische supermarktfrustratie vind, is de poortjes als je de supermarkt in komt lopen.
0: Ja.
1: Die zijn altijd net te traag. Is dat niet opgevallen? Als jij de supermarkt in komt lopen, dat die klappoortjes, elke supermarkt heeft een klappoortje, is altijd net te traag.
0: Ja, dat klopt. En je hebt natuurlijk een beetje haast.
1: Ja.
0: Dus je wil gewoon opschieten, maar dan gaat het net te langzaam.
1: Nou, maar ik heb dat laatst uitgezocht, maar daar zit dus een hele psychologische constructie achter. Dat doen ze namelijk expres. Die poortjes gaan expres te langzaam om ervoor te zorgen, als jij helemaal opgefokt die supermarkt binnenloopt, dat je er even afgeremd wordt voordat je de supermarkt ingaat. Zodat je rustig begint met winkelen en daardoor meer in dat mandje zo de
0: meer. Maar dat werkt averechts, want je bent geïrriteerd.
1: Dat
0: toch gefrustreerd?
1: Ja. En jij?
0: Ja, nou, ik vind de hele supermarkt überhaupt irritant. En daar wilde ik het graag bij laten.
1: Nee, maar jij hebt wel bepaalde voorbeelden van dingen.
0: Jawel. Nou, ik herkende wel wat jij van die cola zei. Je hebt dat ook met Sudrans. Tegenwoordig, kijk, ik hou gewoon van Sudrans.
1: Ja.
0: Maar tegenwoordig heb je mango, banaan, passievrucht, weet ik wat allemaal.
1: Smoothies,
0: maar
1: zijn dat wel.
0: Het ziet er allemaal hetzelfde uit. Ja. Dus dan grijp je zoiets even snel dat je denkt, ah, lekker morgen bij het ontbijt heb ik Sudrans. En dan 's ochtends pak ik die fles en die draai je dan open. En dan denk je, oh, lekker Sudrans. En dan heb ik een of andere gore passievruchtentoestand. Dat vind ik ranzig. Ik vind eigenlijk überhaupt die zelfdingetjes waar je kunt sinaasappel kunt persen, vind ik ook vervelend, want die dop gaat bij mij nooit goed erop.
1: Dan moet je beter draaien, ligt er.
0: En dan wordt het helemaal plakkerig. Ja, en de zelfscan. Nou, maar dat snap
5: dat is
0: ik.
5: Toch dat is toch heerlijk?
0: Nee. Ik heb altijd controle.
5: Oh.
0: En dat vind ik dan toch een beetje, je voelt er dan toch dat je denkt, oh, het moet wel, het is nog nooit misgegaan, maar ik vind toch dat een beetje mooi. Ik vind de gezelligheid van de kassa mis ik gewoon.
5: Nou ja, als je die controle hebt, kan je toch ook een praatje maken.
0: Ja.
1: Maar ik vind het ook gewoon irritant, want dan denk ik, joh, dan geef je dus, dan moeten we dus zelf gaan scannen. Hm. Ik heb er niet om gevraagd om dat die zelfscankassa er zou komen.
0: Klopt.
1: Ik sta liefst gewoon in de rij, leuk, met allemaal mensen, gezellig een praatje maken. En dan wordt er gecontroleerd, dan denk ik, ja, dat moet je ook niet controleren,
0: nee,
1: toch?
0: Nee, het klinkt wel een beetje als een zure oude man.
1: Maar zijn we ook.
5: Weet je wel, ja.
1: Wel een zijn we ook.
0: Ze hebben het wel onderzocht. Hè. Online kwamen een winkelwagen met één wiebelend wiel. Waardoor hij niet goed loopt, aan alle kanten opgaat. Iemand die zijn winkelwagen midden in het gangpad laat staan, wordt veel genoemd. Mensen die de hele familie meenemen tijdens boodschappen doen. Eens even kijken. Stickers die je niet van de verpakking krijgt. Er zijn heel veel supermarktirritaties.
1: Ja.
0: Als je ze ook hebt, mag je ze best doorgeven, hoor, jongens. Uit je vooral.
3: Jullie

0: Soepie loopt altijd dwars door de poortjes heen. Dat lijkt me ook niet helemaal goed.
1: Nou, daar moet je een beetje voorzichtig mee zijn, Soepie.
0: Het is 4:15, lieve mensen. De middagshow is begonnen. Wij zijn Wout en Frank. En dit is Niall Horan in

0: Want inmiddels zijn er geloof ik 4 verschillende varianten van die band. Maar ooit waren ze met elkaar verantwoordelijk voor heel veel toffe liedjes. Waaronder deze Food for Thought. En er is een reden dat we deze draaiden. Want hij staat namelijk in de top 40 die vanavond centraal staat. De lijst van 14 mei 1983. En die Food for Thought die staat op nummer 4. Nou, vanavond vanaf 6 uur meer uit deze top 40. Dan naar de supermarktfrustraties, want daar zijn er nogal wat van.
1: Er komen een hoop binnen hoor, via de Radio Veronica app. Dave van Hartenveld stuurt de volgende audio appje.
2: Ik heb de verschrikkelijk mooie eigenschap om altijd de verkeerde rij te kiezen.
1: Dat is natuurlijk heel vervelend. Dat was een periode, dat was er nog bij een bepaalde supermarkt. Dat was het 3 in de rij, je kassa erbij en anders je boodschappen gratis.
0: Echt waar?
1: Vond ik altijd een hele goede... Bianca stuurt het volgende.
3: Wat mij het meest frustreert in een supermarkt is dat als ze bij de ingang handscanners hebben en deze niet meenemen en ze dan op hun gemakje bij de scankassa alles gaan lopen scannen.
0: Ja, dat is waar.
1: Pak dan inderdaad gewoon zo'n handscanner en dan ben je er wat dat betreft meteen vanaf. Joran, die stuurt het volgende appje.
4: Dat je dan bij de zelfscankassa staat, alles als een spel Tetris heel netjes in je tasje hebt gekregen. Ja. Dan komt er zo'n

0: of bellen met de speaker aan. Wat lekker tot je buiten bent. En zeker niet bij de kassière.
1: Ja.
0: Dat is zo.
1: Het wordt dan onderop weer

0: onpersoonlijk. Groetjes.
1: Groetjes, Hans. Helemaal top. En Martijn die komt ook nog met een grote frustratie.
2: Hey Wouter Frank. Nou, van die mensen die vlak naar die poortjes stil gaan staan om een boodschappenlijstje te pakken of te bestuderen of wat ze dan ook voor rommel nodig hebben.

0: Bizarre Inc. en Angie Brown. I'm gonna get you.
1: Komt een appje binnen van Patrick. Patrick zegt, goedemiddag, de app hapert op. De app hapert als malle tie. Maar volgens mij is er niks aan de hand met de app.
2: Wat vind jij toch een irritant visjongetje af en toe, hè?
3: Dit zijn Walt en Frank bij Radio Veronica.
2: Zo, meteen Fieke met het nieuws. Fieke, wat zit er in je nieuws?
4: In het Brabantse Eersel zorgde een dode duif voor een wapenvondst.
0: Zometeen meer.
3: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zometeen deze. I promise you a miracle. En deze. Radio Veronica.
4: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
5: Hè? Nu alweer?
4: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
5: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
4: Ook dan moet je aangifte doen.
5: Nou, goed dat je het zegt.
4: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
5: Handig?
4: Ja, van de Belastingdienst.
6: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En A-merk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match. Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
8: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
9: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
8: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
9: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
11: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
12: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel.

0: over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Weerbericht.
2: Nou, het is een vrij droge dag vandaag. Af en toe zonnetje, 18 tot 23 graden. Vanavond overal zonnig. Uiteindelijk wordt het natuurlijk donker. En dan morgen een droge dag met temperaturen tussen de 23 en 25 graden.
3: Lekker, lekker, lekker.
2: Het is bijna 4:55. Dit is Fieke Hamers met het nieuws. Fieke, goedemiddag.
4: Goedemiddag. Op het station in Nijmegen is een beveiliger mishandeld. Na afloop van de vierdaagse feesten werd hij door een groepje mannen geslagen en getrapt. De daders zijn nog niet gepakt. Ondanks die mishandeling lijken de extra veiligheidsmaatregelen rond de vierdaagse feesten te werken, zegt de gemeente. Na allerlei incidenten deze week in het Hunnerpark bleef het daar gisteravond rustig. En in een huis in het Brabantse Eersel is een flink aantal luchtdrukwapens gevonden. Die kwam de politie op het spoor nadat in een park een dode duif werd gevonden. Die zou uit de lucht zijn geschoten. De wapens zijn in beslag genomen. Of er iemand is opgepakt, is niet bekend.
2: Thank you.
5: Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister. Spits is begonnen. Meerdere files veroorzaakt door wegwerkzaamheden. 47 meldingen op dit moment. 172 kilometer in totaal. Dit zijn de vier meest opvallende. De A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht. 21 minuten. Vanwege die wegwerkzaamheden. Rechterrijstrook is daar dicht. De A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Moerdijk-Havens en Klaverpolder. 19 minuten ook daar. Wegwerkzaamheden. De A44 Amsterdam-Den Haag tussen de knooppunten Burgerveen. Daar is een ongeluk gaande. Vertraging is nog onbekend daar.

0: A50 Zwolle Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn Noord. Daar 17 minuten. Wegdek is in slechte toestand. En de rechterrijstrook is daar dicht. Compleet overzicht met alle files en alle flitsers vind je uiteraard in de app van Flitsmeister. Onze vrienden van Flitsmeister.
1: Zeker wel. Bruin.

0: Promise You a Miracle, Simple Mind. Dit is de middagshow, wij zijn Wout en Frank. En ik laat hem nog even één keer horen. Wij kregen een, ja, het verraste mij voorkomen, maar het is echt officieel, kregen we een verzoek binnen via de app.
1: Goedemiddag, is er vandaag weer een vraag voor Frank? Groetjes, Sanne.
2: Sanne, we hebben goed nieuws en we hebben slecht nieuws. Het slechte nieuws is... nee, er is geen slecht nieuws.
0: Nee,
2: het goede nieuws is, er is een vraag van Frank.

0: dit is uw quizmaster. Dames en heren, applaus voor Frank van het Hof.
1: Ja, dankjewel.
2: Nou, Wout, ik had vandaag wel weer een bijzonder momentje. Want ik had wat lichamelijke klachten. Dus ik had een afspraak gemaakt bij de huisarts.
0: Ja.
2: En ik lag op een gegeven moment op die tafel. Weet je wel, dus die tafel waar dan. Dan doen ze altijd zo'n papieren folietje doen ze overheen. Weet je wel,
0: ja, ja, ja.
2: Op kan liggen. Dus ik had op een gegeven moment dat ik al mijn kleren uit. En toen zei de huisarts: die zei, ja, Frank, misschien een beetje gek om nu te vragen. Maar doen jullie vanmiddag weer een vraag van Frank? Ik zei, ja, we doen weer een vraag van Frank. Hij zei, ik vind dat altijd zo'n leuk onderdeel in het programma.
0: Ja.
2: Ik zei, joh, dat is geen enkel probleem. Luister vanmiddag weer en dan hoor je het weer voorbij komen. Ja. Het is heel simpel. Ik stel een vraag en jij moet er antwoord op geven.
0: Maar wat zei de dokter?
2: Nou, die zei superleuk.
0: Ja, maar wat zei hij over je gezondheidstoestand?
2: Nee, dat is oké. Okay. Stabiel.
0: Oké, okay, we halen het einde van de uitzending.
2: Dat gaat lukken, ja.
0: Okay, okay.
2: Een aantal voorbeeldvragen in de vraag van Frank. Nog even voor de duidelijkheid. Ik ga zo een vraag stellen. Jij geeft antwoord via de Radio Veronica uit. Dit zijn een paar voorbeeldvragen. Hoeveel tanden? Fieke, doe je mee?
0: Focus, let op.
3: Ja, ik doe mee.
2: Hoeveel tanden heeft een volwassen gebit zonder verstandskiezen?
3: 28.
2: Zo, Fieke!
0: Oh. Is dat goed?
3: Dat is echt een gok. Is dat waar?
2: Dat meen je niet.
3: Ja, dat is een gok.
2: Nee, dat is waar. Dat is heel goed.
3: Oh,
2: nice. Hoeveel sterren staan er op de vlag van de Europese Unie? 12. Hoeveel pionnen zitten er standaard in Mens Erg Je Niet?
0: 4.
2: Nee, 16. 20. 16.
0: Oké.
2: Okay. Hoeveel stippen staan er in totaal op een dobbelsteen, Fieke?
3: Moet ik even bij elkaar
0: opstellen. 24.
2: 21. Hoeveel minuten muziek past er ongeveer op een standaard cd? Dat is 80. Jongens, even een beetje erbij blijven.
3: Ik was even aan het nadenken.
2: Ja, maar het duurt te lang. Oh. Dan gooi ik nu even de vraag in de groep waar jij antwoord op mag geven. Via de Radio Veronica app heb je het antwoord goed. Dan maak je kans op echt een fantastische prijs. Veronica platentas, kurkentrekker doen we erbij. Hoeveel bagage wordt er jaarlijks gemiddeld verwerkt op Schiphol? Heb jij het juiste antwoord? Stuur het dan door via de gratis Radio Veronica app en maak kans op die platentas en de kurkentrekker.
0: En dat is alleen ruim bagage of telt dan handbagage ook mee?
2: Dat is ruim bagage.
0: Oké, okay, dus hoeveel ruim bagage?
2: Ruim bagage wordt er gemiddeld verwerkt op Schiphol. Jaarlijks.
0: Oké, okay. Als je het antwoord weet, dan mag je dat doorgeven via de app van Radio Veronica. Even kijken, het is 4:15. Summer Homewrecker.

0: somber en homewrecker.
1: Ben je een vrouw? Ben je een man? Heb je een snor of woon jij in je...

0: is het trivia onderdeel van het radioprogramma Wout en Frank. Ik heb zojuist een vraag gesteld. En daar is antwoord op gegeven via de Radio Veronica-app. Door veel mensen. De vraag luidt: hoeveel bagage wordt er jaarlijks gemiddeld verwerkt op Schiphol? Antwoorden die binnenkwamen: Gert, 420 miljoen kilo.
1: Fout.
0: Is niet goed. 2 miljard kilo, zegt René.
1: Fout.
0: Is niet goed. 3 miljoen kilo. Nico die komt daarmee. Ook dat is...
2: Nou, heel grappig.
1: Fout.
0: Chantal die zegt 65 miljoen kilo.
2: Oeh, maar wel fout.
0: Ja. Marianne van der Leur, 500 miljoen kilo.
2: Ah, fout.
0: Nee, is niet goed. Linda Kooistra.
3: Ja?
0: Jij komt uit de Leerd.
3: Yes, yes, yes.
0: Ja, ik spreek een redelijk woordje Fries.
3: Nee, helemaal niks.
0: Ah, oké. Okay. Linda, wat denk jij dat het juiste antwoord is?
3: 45 tot 53 miljoen stuks bagage.
0: 45 tot 53 miljoen stuks. Linda?
3: Ja?
0: Jij bent in Leeuwarden op dit moment, hè?
3: Op Ameland.
0: Oh, je bent op Ameland, maar je komt uit Leeuwarden?
3: Ja.
0: Ja, grappig. Jij hebt het goed.
2: Ja! Ja, ja, ja, dat klopt. Maar wat een aantal. 45 tot 53 miljoen per jaar.
0: Niet normaal, hè?
2: Niet normaal.
3: Ja, niet normaal.
2: Niet normaal.
0: Maar ja, jij bent er in ieder geval niet verantwoordelijk voor, want jij zit lekker op Ameland. Dat kun je in principe met de auto bereiken. Wat ben je aan het doen, Linda? Even focussen.
3: Ik ben nu het eten aan het klaarmaken. Okay. En ik had jullie lekker op achtergrond en ik denk, ik doe even mee.
2: Ja, ik heb jou gelijk ook gewoon. Hé, hey, luister, jij krijgt dus die fantastische Radio Veronica platentas met inhoud. Wat zit erin?
0: Er zit onder andere de kurkentrekker in van Gerard Ekdom. Nou, daar ga je heel veel plezier aan beleven, Linda.
3: Fantastisch.
2: Geniet daar op Ameland, op onze prachtige wadden. En dank je wel dat je meedeed.
3: Jullie bedankt, hè. Een hele fijne dag.
2: Bye-bye. Goed, goed. Leuk je gesproken te hebben. Middagshow van Radio Veronica, het is 10 voor 5. Wij zijn Wout en Frank en dit is Chaka Khan. En zij zingt dat volle borst.

0: Chaka Khan en I'm Every Woman bij Wouter Frank. Dit is de middagshow. Straks gaan we bellen met de headliner van het WK. Wie en wat? Straks meer. Maar er is ook kans op serieus, nou toch wel een aardig bedrag.
1: In het spelletje Woordenjacht, zometeen gaan we dat weer spelen, Woordenjacht. Wil je nou meespelen? Stuur dan Woordenjacht naar de gratis Radio Veronica app.
0: Misschien tot zometeen.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
3: Rij naar huis met Wout en Frank. En sta morgen weer op met Ik Dom in de Morgen. Vanaf 6 uur. Veronica.
4: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
5: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
6: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
3: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
6: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
7: Kia.
8: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering.

0: Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: 3-sterren-slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
5: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
6: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
5: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
6: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
8: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
9: Meer voor minder. Simpel.
10: Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 5 uur.
2: En dat nieuws dat krijg je van Fieke Hamers.
3: Goedemiddag. In Maastricht is een grote brand uitgebroken in een oud kantoorgebouw. Er komen appartementen voor studenten. Toen bouwvakkers bezig waren op het dak, ging er wat mis. Mensen in de buurt moeten vanwege de rook hun ramen en deuren dicht houden. Er zijn nog geen gewonden in Maastricht. Een Nederlander is in Suriname veroordeeld omdat hij een dodelijk auto-ongeluk veroorzaakte. Hij moet een jaar de cel in. In Paramaribo negeerde hij op een kruising een stopbord. Hij ramde met zijn Jaguar een bus die daarbij over de kop sloeg. 5 passagiers van de bus kwamen om het leven. Er lijkt nog altijd geen eind te komen aan de inbraken bij brandweerkazernes. Deze week werd ingebroken bij 3 kazernes in Noord-Holland, waar levensreddende spullen zijn gestolen. Ook op andere plekken in ons land zijn brandweerkazernes doelwit. Daarom hebben kazernes in Limburg nu camerabewaking. En angstige momenten voor 3 piloten tijdens een vlucht van British Airways. Die was van India onderweg naar Londen. Zo'n vlucht van meer dan 10 uur, toen ze opeens alle 3 ziek werden. Waarschijnlijk hadden ze voedselvergiftigingen opgelopen in hun hotel. Toch lukte het de piloten om het toestel veilig te laten landen op Heathrow. En dan nog het weer. Vanavond breekt de zon nog wat vaker door en gaat de wind liggen. Morgen droog, vrij zonnig en 23 tot 25 graden. En dan staan er in totaal 29 vertragingen op de weg. Ik heb de 5 langste, of die met een opvallende oorzaak. A15 Nijmegen-Gorkum tussen Del en Arkel, 27 minuten. A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk-Noord en Zwijndrecht, 35 minuten door een te hoog voertuig. A16 Breda-Rotterdam tussen Zonziel en de Moerdijkbrug, 28 minuten. De A28 Hogeveen-Assen tussen Brug over het Oranjekanaal en Assen-Zuid, 23 minuten door een auto met pech. En de N325 tussen Bergendal en het Keizer Trajanusplein, 35 minuten. En voor de flitsers, check je de Flitsmeister-app.
4: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs, alle dozen 5 stuks, 1+1 gratis. En alle pakken taxi, 1,5 liter, voor maar 1 euro. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
5: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
7: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
9: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, nu met 50% korting. Zo loop jij er op het strand tiptop bij. Ga voor meer scherpe deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
10: Sta je in de file en spot je ruitschade?
9: Opgelost, autotaalglas.
11: NCOI introduceert Op het werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
12: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
13: Oh, weer een muis.
12: En samen spelen.
13: Kom maar. Ja.
12: Au. En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
14: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
12: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
15: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.

0: Iedere dag rond dit tijdstip spelen wij Woordenjacht. Dat is een prachtige manier om serieus wel wat centjes bij te verdienen. Beste Frank, wie is onze woordenjager van vandaag?
1: Pascalle Koopmans hebben aan de lijn. Pascalle, een hele goede middag.
2: Goedemiddag.
1: Gaat het goed met je?
2: Ja, gaat goed met mij. Ja hoor, nou, ja, hoor. Ik ben relaxed.
1: Nou, dat is belangrijk bij dit spel, want de focus moet je er een beetje bij houden natuurlijk. Zometeen gaan Wout en ik proberen stap voor stap een zin te maken. Die zin omschrijft dan een woord. Jij moet dat exacte woord raden en wij kennen die woorden vooraf niet. Voor dit hele spektakel krijg je een minuutje de tijd. Ieder goed geraden woord levert je wel 20 euro's op, Pascal.
2: Oké, is goed. Ik ben er klaar voor.
0: Ben je zenuwachtig of valt dat mee?
1: Ze zegt dat het relaxed is.
2: Ja, eigenlijk wel, ja. Ik ben best wel.
0: Ja, nee, maar dat moet je niet hebben. Je moet ontspannen. Het is, die minuut is zo voorbij, ontspannen. Kan er dan misgaan?
2: Is ook zo, ja.
0: Zullen we het dan gaan doen nu?
2: Ja, dat is goed.
0: Oké. Okay. Verkloot het dan niet, hè?
2: Nee.
0: Nee, luister. Een belangrijk detail nog. Als je de pong hoort, dat is de pong, dan mag je het antwoord geven. Zal ik beginnen, Frankie?
1: Ja, begin jij. Right.
0: Lieve Pascalle, geen zenuwen meer. Wel een minuut de tijd om boren te jagen. En jouw minuut gaat nu in. De
1: Lange
0: Rijn
1: is
0: een
2: rivier.
1: Sta
0: je
1: voor
0: en
1: kun
0: je
1: naar
0: jezelf kijken.
2: Spiegel.
0: Niet
1: de
0: zon,
1: maar
0: de
2: maan.
1: Schuil
0: je
1: onder
0: als
1: het
0: regent.
2: Dak.
0: Schrijf
1: je
0: mee
1: en
0: is
1: met
0: inkt.
2: Pen.
1: Heb
0: je
1: om
0: je
1: pols
0: en
1: kun
0: je
1: de
0: tijd
1: op
0: zien.
2: Horloge.
0: Plank
1: waar
0: boeken
1: op
0: staan. Ja, dit is in principe gewoon het antwoord, sorry.
2: Boekenplank.
0: Ja.
1: Die heeft hij wel echt cadeau gekregen.
0: Ja. Oké.
1: Officieel, volgens de officiële regels mag dit ook niet, hoor.
0: Maar weet je wat het is? Ik ben niet zo van de officiële regels.
1: Jij bent niet van de regeltjes.
0: Nee, ik ben een rebel, ben ik.
1: Even kijken, de eerste was, hadden wij het over de Lange Rijn. Dat is inderdaad een rivier, had je goed. Sta je voor en kun je naar jezelf kijken. Spiegel ook goed. Toen hadden we het over de zon. Niet de zon, maar ik vond hem ook ingewikkeld. Ja, de maan, zei jij. Schaduw proberen we daar te opschrijven.
2: Ja.
1: Schuil je onder als het regent. Dak, zei jij. Wij bedoelden paraplu. Schrijf je mee met inkt. Dat is een pen uiteraard. Heb je om je pols en kun je de tijd opzien. Horloge klopt. En de laatste. Plank met boeken is het.
0: Ja, boekenplank.
1: Boekenplank. Dat is 1, 2, 3, 4, 5 goede antwoorden. Betekent
0: 100 euro. Nou, Pascalle, dat is niet verkeerd, hoor. Dat is gewoon binnen. 100 euro voor jou.
2: Nou, hartstikke fijn.
1: Ja, toch?
2: Dankjewel. Ja.
0: Het staat snel op je rekening. We wensen je een hele mooie avond. Dankjewel voor het meedoen. Tot de volgende.
2: Is goed. Doeg.
0: Mocht je ook een keer met Woordenjacht willen meedoen, dat je denkt, dit lukt mij ook wel. Het is heel eenvoudig om jezelf daarvoor op te geven.
1: Namelijk Woordenjacht heb je nu naar de Radio Veronica app. En dat zou het zomaar kunnen zijn dat wij je terugbellen en dat je dan mee mag spelen.
3: Opa. Wout en Frank. Iedere middag vanaf 4 uur. Radio Veronica.
4: Yo, ik ben Ali B. Ik heb het vandaag even druk.
5: Oh nee, toch niet.

0: tongetje op morgenmiddag 2 uur, want dan gaan we iets bijzonders doen.
1: Wout en Franks linklijst.
0: Een linklijstje. Ik heb daar wel zin in. Morgenmiddag dan hebben we 2 uur extra. Want Gerard en Rob die zijn op vakantie. Dus we mogen op 2 uur beginnen met zenden. En dan hebben we een linklijst.
2: Ja, dan gaan we dus eigenlijk gewoon liedjes met elkaar linken. Waar zit dat linken hem dan in? Nou, bijvoorbeeld, we draaien Hotel California.

0: gaan we stiekem weer een stapje verder.
1: Mark Leijzer, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: We zijn dus begonnen bij The Little Green Bag van George Baker. Daarna kwam Little Lion Man van Mumford & Sons. Wat moet het vervolgstapje zijn?
2: Ja, ik dacht gelijk aan iets met Man en Invisible Man van Queen.
1: Invisible Man van Queen is een hele goede suggestie. En voegen we toe aan de linklijst. The

0: Er wordt al meteen doorgelinkt. Die bewaren we allemaal. Welke plaats zou je kunnen linken aan Queen and Invisible Man? Dat wordt dan morgen de eerste om 2:00.
1: Ja!
0: Oh, leuk.
1: Zin in!
0: Welke zou je willen linken aan Invisible Man van Queen? Geef het door. Nogmaals, morgen om 2:00 is dat dan de eerste. En dan gaan we 4 uur achter elkaar linken.
2: Nieuwe muziek. Wout en Frank worden hier heel blij van.
0: Nou, wij zijn vorige week op de reggae-weide geweest, op de Zwarte Cross. En reggae is nu helemaal ons ding. Alleen, er is een nieuwe plaat uit. En die is van, ja ja, de oorsprong is eigenlijk gewoon reggae.
1: Zeker. Een heel oud liedje uit de jaren 60 van The Maytals, deze.

Nou kijk, de soundtrack van de zomer van 2026 is sowieso al een hele goeie. Er is gewoon heel veel goede muziek op dit moment. Maar deze hoort er ook bij. Geen reden.

0: Dit zijn Wout en Frank bij Radio Veronica.
1: En dit is Fieke Hamers en zij heeft het nieuws zometeen. Fieke, wat heb jij zometeen in het nieuws?
2: Nou, de schadevergoeding voor winkeldiefstal gaat fors omhoog.
0: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zometeen deze. En deze. Veronica.
3: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
5: Ja?
6: Echt serieus?
7: Oh.
8: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
10: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
11: Hey mannen.
12: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
13: gewoon even op BelSimpel kijken.
14: Want daar zijn het nu prijsbrekers. Zo kies je de iPhone 17 Pro Max met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
15: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door BelSimpel.
0: Veronica Weerbericht.
16: Het is een droge dag vandaag. Af en toe zonnetje, 18 tot 23 graden. Vanavond vrijwel overal droog en ook zonnig. Morgen een droge dag, vrij zonnig en dan 23 tot 25 graden. De zomer doet het weer, alles is weer goed. Het is exact 17:30, dit is het nieuws. Fieke, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Winkeleigenaren mogen een hogere boete opleggen aan winkeldieven als compensatie voor de overlast. Het bedrag gaat na de zomer met 6 tientjes omhoog. Betrapte winkeldieven betalen dan €242. Er is iemand opgepakt die meisjes online zou hebben aangezet om zichzelf pijn te doen. Ze moesten in zichzelf snijden en dingen op de muur schrijven met hun bloed. Volgens justitie gebeurde dat vanuit een sadistisch online netwerk. En de 18e etappe van de Tour de France is gewonnen door Richard Carapaz uit Ecuador. Hij kwam in het zuidoosten van Frankrijk alleen over de finish. Het was een rit voor de klimmers, maar de echte zware bergetappes komen er nog aan.
16: Thank you.
1: Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister. Spits is in volle gang. Grenscontroles en wegwerkzaamheden veroorzaken de meeste vertraging. 51 meldingen op dit moment. Totale lengte van 180 kilometer. Dit zijn de 5 meest opvallende. De A10 Koenplein-Amstel tussen Amsterdam De Baarsjes en Amsterdam Oud-Zuid. 10 minuten door een ongeluk. De A15 Gorkum-Rotterdam tussen Sliedrecht-West en Hendrik Udo-Ambacht. Naar 17 minuten door een ongeluk zijn daar 2 rijstroken dicht. De A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht. 25 minuten vanwege wegwerkzaamheden. De A17 Roosendaal-Dordrecht tussen de Moerdijkhavens en Klaverpolder. 17 minuten ook daar wegwerkzaamheden. En de A28 Zwolle-Assen tussen Westerbork en Assen-Zuid. 22 minuten vanwege een kapotte vrachtauto is daar de rechterrijstrook dicht. Compleet overzicht met alle files en alle flitsers vind je in de app van onze vrienden van Flitsmeister.
16: Dat zijn grote vrienden van Flitsmeister.
1: Ja, dat zijn sympathieke jongens.
16: Een van de grootste sterren in Nederland heet Orgel Joken. En wat denk je?

0: Radio Veronica Paddocket, de disco en High Hopes.
1: Het is een beetje jammer, Wout, dat we dit jaar tijdens het WK voetbal getrakteerd werden op behoorlijk wat feeststerren. Shakira, Madonna, Justin Bieber. Er had natuurlijk eigenlijk maar gewoon één persoon moeten optreden daar tijdens dat WK voetbal. Ze zou daar overigens ook optreden in de 8e finale. Ze overwon daarvoor haar vliegangst. Maar Nederland werd uitgeschakeld door Marokko en daarom ging het hele feestje niet door. Maanden van voorbereiding viel daardoor voor haar in het water.
2: Zonde.
1: Maar er is nieuws. Aan de telefoon hebben wij Orgeljoke.
3: Hallo, goedenavond.
1: Hallo, Joke.
2: Goedemiddag, goedemiddag, goedemiddag. Ik heb je trouwens gemist op de Zwarte Cross. Wat was daar misgegaan?
3: Nou, er is niet echt wat misgegaan. Ik heb het verleden jaar 3 keer gestaan in 1 week. En toen stond ik mainstage en ze hadden zoiets van, nou, dat vernieuwen ze steeds en je zal niet op een kleine podium willen. Maar ja, had ik gerust gedaan, want dat maakt me helemaal niet uit waar ik sta, want het is supergezellig. Ja. Maar toen was ik inmiddels gevraagd voor Nijmegen Vierdaagse. En ik moest dinsdag ook al optreden in Ulft. Dus ja, ik had er genoeg. Ja. Dus volgend jaar misschien weer bij Leven en Welzijn.
1: Wat verdikkie, die boeken stromen wel binnen. Maar Joke, nog meer leuk nieuws. Jij gaat naar het WK.
3: Woe! Ja, echt super. De WK in Nederland, in Amstelveen, voor hockey. En ja, dat ik daarvoor gevraagd ben, vind ik echt zo superleuk. Ik bedoel, want ik kan toch, mijn keyboard had ik laten rappen in het oranje. Staat WK 2026 op. Dus die kan ik heel goed gebruiken nog bij de hockey. Ja. We hadden speciale medleys laten maken. Die kan ik daar ook voor gebruiken. Ik moet alleen ook wel het Wilhelmen spelen. Dus dat doe ik ook. Maar ja, dus het is super gaaf dat ik nu in Nederland gevraagd ben. En hoef ik niet zo end voor te leren.
2: Nee, maar wat is nou het verhaal van die vliegangst? Heb je die vliegangst echt overwonnen? Is die nou weg? Is dat helemaal over?
3: Nou, ik ben niet echt bang voor te vliegen, maar ik wilde nooit. Ik heb altijd gezegd, ik vlieg niet langer dan 4 uur. Dan krijg je het gewoon benauwd in dat vliegtuig, dan wil ik eruit. En, ja, en nu heb ik gezien, bij de KLM mocht ik in het vliegtuig kijken, dat als je een groter vliegtuig naar verdere landen, ja, die zijn veel breder en minder benauwend. Ja. En ik zou een update krijgen naar upgrade, naar dat ik kon liggen, en business class. Oh, wow. En toen dacht ik, nou, dan moet ik gewoon de knop omzetten en gewoon doen. Maar het is zelfs geweest toen mijn man en mijn zoon naar Cuba gingen, heb ik gezegd, ik ga niet mee, want ik ga het stuk niet vliegen. Maar ja, nu had ik uiteindelijk mezelf overwonnen en ik dacht, ik moet het gewoon doen, want dit is zo mooi, ja, dat ik gevraagd word. Maar ja, ja, toch ging het niet hoor.
2: Nee, je gaat nu naar het WK hockey en dat is gewoon in Amstelveen, dus ja, dan hoef je ook niet de business class te zitten.
3: En dat is heerlijk dichtbij.
2: Ja.
1: Gewoon met de auto.
2: Ja.
3: Ja, helemaal super. Echt, ik vind het super leuk dat ik dat mag doen en ook een hele eer.
1: Joke,
3: en hockeyspelers zijn ook heel goed, hè, in Nederland.
1: Nee, dat klopt, dus daarom gaat dat natuurlijk één groot feest worden. Ik kan me overigens wel herinneren dat net voor het WK voetbal had je nog even wat gedoe met je gezondheid, toch, Joke?
3: Ja, ik ben uitgezeten op het balkon, dus ik ging met mijn hoofd op een bloempot. En daar had ik 5 hechtingen in. En een elleboogradius, dat was een breukje. Ja. Dus ik zou voor Zweden Nederland spelen, maar ja, dat ging toen niet door.
2: Nee.
3: Toen zou het Mexico worden tegen Marokko, Nederland tegen Marokko. Nou, toen werden we een dag van tevoren gebeld dat dat ook niet ging lukken voor hun. Wij hadden echt alles rond. En toen werd het Houston, ja, en toen verloren. Ja. Dat is heel laag.
2: Ik vind het wel heel erg leuk. We hadden het over die Zwarte Cross. Ik kan me nog wel herinneren dat. Ja, wanneer was de eerste keer Zwarte Cross? 3 jaar geleden of zo, Joke? 5 jaar geleden?
3: Wat is het? Nee, dat is al 5 jaar geleden.
2: Zo'n 5 jaar geleden?
3: Toen was ik eigenlijk het eerste jaar bezig. En toen vroegen ze voor de theaterweide.
2: Ja.
3: En dat was mijn eerste optreden met publiek buiten. Ja. Dus ik was stik nerveus, ja.
1: Maar die theaterweide kan ik me wel herinneren. Want het loopt een beetje een soort half rondje is dat, hè? En het stond daar afgeladen.
2: Was
1: normaal zitten daar een paar mensen. Die zitten gewoon te genieten van een optredentje. Het was afgeladen vol. Ik geloof ook op zondagochtend of zo, toch? Het was een ochtendconcert.
3: Ja, het was zondagochtend vroeg. Ze hadden mij gezegd, nou, reken op 150 man. Je hoeft echt niet nerveus te zijn. Want iedereen slaapt nog. Maar het liep steeds voller. En op een gegeven moment, toen zeiden ze, heb je al 8 keer gekeken? Ik zei, nou, dat doe ik wel als ik klaar ben. Dat vond ik dat eng.
2: Helemaal vol. Maar achter, de mooie was dat die Zwarte Cross was eigenlijk Orgeljoke. Ja, ik bedoel, ik wil het niet groter maken, maar jij was gewoon de act der acts. Het ging allemaal over Orgeljoke.
1: Vorig jaar gewoon de headliner, weet je wel. Vorig jaar gewoon de grote headliner. Dat was natuurlijk een fantastisch moment.
3: Ja, dat was echt super met artiesten erbij. En dat was echt zo gaaf. Ja, dat was echt... Ja. Maar ik vind het nog steeds heel bijzonder. Ik bedoel, we stonden verleden week in Nijmegen... dat er dan zoveel jongeren staan te springen en te roepen. En ja, dat is toch te bizar. Ben je 77 en dan overkomt je dit. Ja. En ik vind het nog steeds heel bijzonder. Ik geniet er heel veel van. En superleuk dat oud en jong verbindt.
2: 22 augustus, tijdens het WK Hockey, gewoon lekker in Amstelveen. En dat is in vergelijking met Amerika lekker dichtbij, Orgel Joken. Nou ja, we willen je heel veel succes en heel veel plezier wensen. En we houden jou in de gaten.
1: Applausje voor Orgel Joken!
3: Dankjewel. Dankjewel, veel succes met de uitzending.
1: Dankjewel, Joken.
2: En pas op met bloempotten, andere dingen, toestanden, weet je wel. Moeten we allemaal niet hebben.

0: Nee, het is nog geen kerst. Het zijn wel de bellen van Supertramp. Dreamer hoorde je in de middagshow van Radio Veronica. Wij zijn Wout en Frank. En heb je dat nieuws een beetje meegekregen rondom Ali B?
1: Nou, ons avondje Ali B gaat vanavond niet door.
0: Ali B zou vanavond spreken in Vinkeveen. Op een evenement waar ondernemers zijn. Hij zou gaan spreken over waarom ondernemers niet altijd slagen. Ondanks hun grote talent. Nou, dan moet je natuurlijk Ali B hebben. Die moet je natuurlijk bellen dan, hè? Als je daar advies over wil hebben.
1: Ja, ik vond het ook een beetje ongemakkelijk. Ja, ja. Ik denk dat het wel goed is dat hij heeft afgezegd.
0: Ja,
1: maar ik moest vooral lachen. Ik hoorde het verhaal van Jan Slachter. Die was hem tegengekomen bij de benzinepomp.
0: Oh, echt?
1: Maar de grap is, heb ik je nog verteld, ik ben hem 2 weken geleden dus ook tegengekomen. Maar ook bij de benzinepomp. Wat is hiervan de conclusie? Hij heeft een auto die heel duur rijdt.
0: Nee, hij moet vaak tanken.
1: Hij moet vaak tanken.
0: Ja, of hij eet veel, hè? Dat kan ook.
1: Of hij eet wel. Nee, hij had echt getankt. Weet ik wat, langs de A1, deze kant op. De Hakkelaar heet hij, geloof ik.
0: De Hakkelaar.
1: Ja, tuurlijk. De Hakkelaar. Ja.
0: Wat voor auto rijdt Ali B eigenlijk?
1: Ja, niet een hele dikke.
0: Nee?
1: Nee. Hij heeft ooit die hele dure auto gehad.
0: Die Bentley.
1: Ja, ik weet niet of het zijn auto's, maar geen hele dikke. Nee, een mooie auto verder. En ik zag hem staan. En ik kwam naar buiten gelopen, ik had een broodje gekocht. En ik zie hem staan, dus ik herken hem van de achterkant. Ik denk, nou ja, ik zeg toch even gedacht. Ik zeg, hey Ali. Dus hij draait zich om. Maar hij was schichtig.
0: Oh.
1: Hij dacht echt, oh, wie is dat dan weer? Toen zag je dat ik het was. Nou, we hebben elkaar in het verleden wel een paar keer gezien. Dus het was wel relaxed. Ik zei, nou, is een beetje, nou, ging allemaal wel goed. En, nou, oké, okay, doe. Ja, verder ook. Ja, wat moet je verder tegen die man zeggen? Ja,
0: en maar wat zei hij? Dus ja. Jij vroeg aan hem, oké, hoe gaat het met je? En ja, hij zei, ja, het gaat
1: ja,
0: goed.
1: Ja, allemaal goed, ja. Ik zei, nou, pittige tijden, zo heb ik nog geroepen. Ja. Ja, ja, nou, dat ontkende hij dan niet.
0: Nee.
1: Oké, nou, succes, hè. Ja, doei. En dan ga je weer door. Maar Jan Slachter, die kwam hem dus ook tegen bij de benzinepomp. En die heeft een soortzelfde gesprek met hem gehad. Dus bent u ook Ali B tegengekomen bij een benzinepomp?
0: Was dat ook de Hakkelaar? Weten we dat?
1: Nee,
0: Jan Slachter ook tegenkwam bij de Hakkelaar. Dus als je op de foto wil met Ali B, dan moet je een beetje zo rond lunchtijd verzamelen bij de Hakkelaar.
1: Ja,
0: dan
1: ja.
0: Zou het zomaar kunnen dat hij ineens in zijn Citroën C1 voorrijdt.
1: Nou, ik hoorde wel dat Jan Slachter, dan had hij tegengeroepen, hey bro. Tegen mij zei hij, hey Wout. Dus dat zei hij niet. En ik vind het een gek verhaal, omdat ik weet toch wel dat Jan Slachter heeft volgens mij een elektrische auto. Wat deed Jan Slachter dan bij de benzinepomp?
0: Nou, net als jij ook een broodje halen. Ja, precies.
1: Nee, maar ik denk dat dat wel een verstandig verhaal van dat hij dat vanavond hier gaat doen. Kijk, ik snap wel dat mensen zeggen dat Ali weer zijn leven moet oppakken. En dat gun ik hem ook wel. Maar de man is wel gewoon veroordeeld. En vooralsnog moet hij gewoon gaan zitten. En weet je, als hij dat allemaal heeft gedaan. En de rechter heeft gezegd, dat moet ook. Hè, ook na die cassatie nu. En dat is dan weer klaar. Ja, dan kun je leven weer oppakken. Maar dat moet je nu toch nog niet doen. Ja, toch?
0: Het zou kunnen zijn dat er wel een nieuwe datum gaat komen. Waarop hij daar gaat spreken. Dat is in ieder geval aan de bezoekers gemeld. En Ali B heeft zelf nog geen reactie gegeven. Nou, zijn wij zelf even achter een reactie aangegaan. Bij Ali B. Ja? Daarvoor zijn we vandaag naar het tankstation De Hakkelaar gegaan. Ja. En we troffen hem daar vandaag niet aan.
1: Hij was er niet.
0: Hij was er niet.
1: Mensen, we gaan richting 6 uur. Zometeen is er een oude top 40 die centraal staat uit dit archief. En dat is de lijst van 14 mei 1983. En weet je wie daar niet in staat?
0: 1983, nee. Toen was hij 6, denk ik.
1: Ali B staat er niet in.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
3: Rij naar huis met Wout en Frank. En sta morgen weer op met Ekdom in de Morgen. Vanaf 6 uur. Veronica.
4: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
5: Fans van voordeel,
4: Aldi.
6: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
4: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar 49 cent.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
8: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
9: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
11: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
12: Moelenmilk, the moo you can't resist.
13: De prijsfavoriete.

0: bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAM's kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAM's.
1: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
2: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
3: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
0: IAM trakteert op scherpe aanbiedingen bij Intratuin, Pets Place en Maxizo.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
6: Odido. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
8: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avonturen. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Radio Veronica.
0: Met het nieuws. Het is 6:00.
13: En daar is Fieke Hamers.
14: Goedenavond. In het zuidoosten van Duitsland, in Regensburg, is een gijzeling gaande in een bank. Daarbij is iemand om het leven gekomen. Volgens Duitse media heeft de dader een mes. De politie is massaal aanwezig, maar is nog niet binnengevallen. De omgeving is afgegrendeld. Er is een verdachte opgepakt die meisjes online zou hebben aangezet om zichzelf te verwonden. Hij zou ze hebben gevraagd zichzelf te snijden en met bloed zijn naam op een muur te schrijven. Volgens justitie gebeurde dat in een sadistisch online netwerk waarin mensen elkaar opjutten om steeds verder te gaan. De mysterieuze drones die vorig jaar opdoken langs de Zeeuwse kust vlogen mogelijk ook door de no-fly zone van de kerncentrale in Borselen. Dat schrijft het AD, die document had opgevraagd. De kerncentrale in Borselen heeft het bevestigd, maar benadrukt dat de drones geen gevaar opleveren voor de centrale. En iemand die iets steelt uit een winkel moet extra de portemonnee trekken wanneer die wordt betrapt. Supermarkten en andere winkels mogen winkeldieven een hogere boete opleggen als compensatie voor de overlast. Het is nu nog €181, maar gaat na de zomer omhoog naar €242. En dan nog het weer. Vanavond breekt de zon nog wat vaker door en gaat de wind liggen. Morgen droog, vrij zonnig en 23 tot 25 graden. En er zijn in totaal 15 vertragingen op de weg. Dit zijn de meest opvallende. De A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Rotterpolderplein en Velzen 10 minuten. A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk-Zuid en de Drechttunnel 9 minuten. A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug 25 minuten. A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Eemnes 11 minuten. En de A50 Zwolle-Apeldoorn tussen Vaassen en Apeldoorn-Noord 14 minuten. En voor de flitsers kijk je in de Flitsmeister-app.
15: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
16: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB. ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
17: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
18: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
19: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
18: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
20: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
21: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
22: Zeker weten.
21: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
20: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
23: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
24: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
25: Huh?

0: Radio Veronica.
1: Top 40 Hit Archief.
2: Sorry. Luisteraars, goedenavond. En welkom op maandag, dinsdag, woensdag en de ook op donderdag is het om 6 uur tijd voor het Top 40 Hit Archief met vanavond de lijst van 14 mei 1983. Maar er is meer.
3: Het hoeft allemaal niet zo hard, hè?
2: Ja, glad bij me.
3: Je hoeft niet met een aanloop dit programma te openen. Ik snap allemaal, het is natuurlijk allemaal show, hè?
2: Ik kijk ernaar uit. Ik
3: heb het aan. Jij bent een showman.
2: Ach, zo is het ook.
3: We gaan inderdaad nog wat leuks doen, namelijk een quiz spelen, een popquiz. Zometeen ga ik 3 vragen stellen over deze lijst van 14 mei 1983. Heb je alle 3 de vragen goed? Dan zou het zomaar kunnen zijn dat je de Gouden Wouter Frank popquiz-wokaal wint.
2: 14 mei 1983. Op de site van de Stichting Nederlands Top 40 kun je de lijst bekijken. En als je wil meedenken, het hoeft niet, maar het mag wel. We gaan proberen zoveel mogelijk leuke liedjes uit deze Top 40 te draaien.
0: Radio Veronica.
1: Top 40 Hit Archief.

0: Bonnie Tyler en Total Eclipse of the Heart staat in deze top 40. De lijst van 14 mei 1983. Zij is natuurlijk begin deze maand, 8 juli, overleden. De uitvaart is nog niet geweest, Fieke, geloof ik.
1: Nee, de uitvaart is pas op 17 augustus. En er is ook net bekend geworden dat fans die uitvaart kunnen volgen via een livestream, via haar eigen website. En bij de kerk waar het gaat gebeuren, worden ook grote schermen geplaatst dat mensen ook buiten die dienst kunnen volgen.
0: Ja, en ze noemen het geen uitvaart, maar een celebration of life.
2: Celebration of life.
0: Celebration of
2: life. Dat vind ik mooi.
0: Bonnie Tyler en Total Eclipse of the Heart is nummer 35 in deze top 40. En daarvoor Duran Duran. Is There Something I Should Know? Dat was nummer 39. Een mooie top 40, maar daarnaast...
3: Ja! Gaan we quizzen?
0: Ja, natuurlijk gaan we quizzen. Mensen, dit is een quiz en niet zomaar een quiz. Je zit namelijk...

0: vragen over liedjes uit de top 40 van vandaag, 14 mei 83. Drie vragen in totaal en dit is vraag nummer 1.
1: In deze top 40 staat Mireille Mathieu en Patrick Duffy met deze plaat.

0: jaren 80, vooral bekend als acteur in een van de best bekeken series ooit. Welke serie was dat? A. Cheers, B. Dallas of C. The Dukes of Hazzard. Dus die Patrick Duffy was acteur in een van de best bekeken series ooit. Was dat A. Cheers, B. Dallas of C. The Dukes of Hazzard? Geef het juiste antwoord door via de gratis Radio Veronica app en maak kans op de Gouden Wout en Frank Popquiz Bokaal.
1: Allemaal toffe series uit de jaren 80, dat wel. Dit, lieve mensen, is

0: Gravity. Nummer 24 in de top 40 van 14 mei 83 ervoor. Peter Schilling en Major Tom. Lekker top 40'tje. Ondertussen ook vraag nummer 2 in de popquiz. En die vraag luidt als volgt.
1: Ik ga over de nummer 17. Daar staat deze iconische plaat, die vooral bekend werd als tune van een populair tv-programma.

Je ziet maar. Dus van welk tv-programma werd deze plaat als tune gebruikt? Geef het door. A. Stuivenzin. B. Familie Knots. Of C. Je ziet maar. Juist antwoord stuur je door via de Radio Veronica. En dan zou het zomaar kunnen zijn dat je de popquizbokaal wint.

0: Dance. Zometeen Fieke met het nieuws. Wat zit er onder andere in jouw nieuws?
1: Nou, drie jongeren die stenen gooiden naar auto's hoeven niet cel in.
0: Zometeen meer.
1: Ja? Echt serieus?
0: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
2: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
6: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
7: Rustig, adem in,
6: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken?
7: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
0: Oh ja.
8: Veronica Weerbericht.
0: En dit was een moment van awareness. Radio Veronica Weerbericht. Het was een fijne, droge dag. En vanavond blijft dat zo. Morgen ook prima zomerweer. Temperatuur 23 tot 25 graden. Het is 1:05. Dit is Fieke Hamers met het laatste nieuws. Fieke, goedenavond.
1: Goedenavond. Drie jongeren die in Zuid-Limburg stenen, hout en andere dingen gooiden vanaf een viaduct hoeven niet terug de cel in. Ze krijgen wel een taakstraf en moeten de reparatiekosten betalen aan automobilisten met schade. Er zijn honderden klachten binnengekomen over een optreden van zangeres Sophie Straat. Ze vroeg tijdens een optreden of alle witte mannen een stap naar achter willen doen om zo ruimte te maken voor vrouwen en minderheden in de moshpit. Maar volgens een discriminatiemeldpunt was dit geen discriminatie. En op de zwaarste dag van de Nijmeegse Vierdaagse hebben 42.450 lopers de finish gehaald. Ruim 1200 mensen zijn niet gestart of uitgevallen. Hulpverleners van het Rode Kruis hebben de handen vol aan voeten met blaren. Gisteren waren ze tot 11 uur 's avonds er zoet mee en ze hebben toen meer dan 1000 blaren doorgeprikt.
9: Vraag even aan mij hoeveel blaren ik had tijdens de eerste keer dat ik in Vierdaagse liep. Wat?
0: Frank, hoeveel blaren had jij?
9: Nou, vind ik een leuke vraag.
0: Tijdens de eerste keer Vierdaagse?
9: Ik had er 16 per voet.
0: Ja, maar dat zijn je voeten. Want je had ook pijn op een hele ongemakkelijke plek.
9: Nee, ja, ik had ook het eerste jaar dat ik hem liep, had ik heel veel last van, ja, moet ik dit vertellen, ja?
1: Ja. Ja.
0: Ja. Hey. Nee, maar dat was echt serieus. Het is niet grappig, maar dat was echt heel vervelend.
9: Ik had heel veel, last van mijn ballen.
0: Ja,
9: omdat dat schuurt langs je benen. Dus ik kreeg daar op een gegeven moment brandplek op. Maar daar is dus iets op bedacht. Want ik vertelde dat op de radio. En toen was er een heel lief stel uit Friesland. Die zei, joh Frank, we stappen nu de auto in. Wij zijn namelijk de ontwikkelaars van het ballenbroekje.
0: Ja, ja, ja, ja.
9: En toen heb ik het ballenbroekje gekregen. Dat is echt de uitvinding voor de Vierdaagse. Daar kun je dus je ballen inleggen.
0: Ja.
9: En dan schuurt het dus niet meer tegen je benen.
1: Een soort BH voor ballen.
0: Ja, eigenlijk
9: BH
0: wel.
9: Voor ballen,
0: BH
9: Fieke.
0: Voor ballen.
1: Wow. Ja.
0: En sindsdien heeft hij hem iedere dag aan. Laat eens zien.
9: Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister. 23 meldingen op dit moment. 44 kilometer in totaal. Dit zijn de vier meest opvallende. De A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Rotterpolderplein en Beverwijk-Oost, 10 minuutjes. De A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en Dordrecht, daar 12 minuten. De A50 Zwolle-Apeldoorn tussen Vaas en Apeldoorn-Noord, daar 10 minuutjes. En de A76 Geleen-Aken tussen Kunderberg en de Duitse grens, 16 minuten. Compleet overzicht met alle files en alle flitsers vind je in de app van Flitsmeister. Onze vrienden van Flitsmeister.
0: Top 40 hitarchief met de top 40 van 14 mei 1983. En dit is de nummer 10.
8: Radio Veronica.
10: Top 40 hitarchief.

0: Bow Wow Wow en Do You Wanna Hold Me staat ook in de top 40 van 14 mei 1983. Ik word daar wel blij van, ik vind het een leuk liedje. En daarvoor, ja, het was een beetje een pauzemuziekje. Het was instrumentaal, het werd heel veel gebruikt. Ook op de radio, tot het nieuws en zo. Maar het was
1: ook als je telefoonlijnen belde, was dit dan het wachtmuziekje, weet je wel?
0: Inderdaad.
1: Je wordt zo doorverbonden.
0: Mezzo Forte en Garden Party was ook gewoon een echte hit en staat op nummer 10 in deze top 40. De derde, het even de laatste vraag in de popquiz.
1: Die gaat over de nummer 1. Michael Jackson staat daar met Beat It. En Beat It is natuurlijk afkomstig van het album Thriller. Nog steeds een van de best verkochte albums ooit. In het nummer zit een gitaarsolo van een gitaarheld. Maar wie is die gitaarheld? A. Eddie Van Halen. B. Slash of C. Paul McCartney. Dus van wie is de gitaarsolo in deze Beat It van Michael Jackson? A. Eddie Van Halen. B. Slash of C. Paul McCartney. Geef het door via de Radio Veronica app.
0: Succes. En eens even kijken, dan gaan wij naar... nummer 3. En daar staat David Bowie.

0: sta hier redelijk verwijfd om te dansen met Niek. Maar Niek, het ziet er mooi uit, toch? Je vindt het?
1: Wout en Frank, Popquiz.
2: Dat is een blij liedje, dit.
0: Het wordt wel eens tijd dat wij zo'n dansvloertje onveilig gaan maken. Oh, kind, ik kan niet wachten.
2: Jullie zouden prima met z'n tweeën een luf of zo kunnen doen.
0: Een mannelijke luf.
2: Bij een bonte avond.
0: Ja hoor. Ja, hoor. Nou, ja, met deze afgesproken. Regel jij de bonte avond, wij komen als luf.
2: Nou,
0: alleen Niek is Betty Bart.
2: Binnenkort gaan we dit even een keertje optuigen.
0: Heel even, mag ik hem even afkondigen? Want dit was een heel leuk liedje van Tracy Ullman. En die staat op nummer 2 in de top 40 van 14 mei 1983. Thans de ontknoping van de quiz.
2: Met een fantastische kandidaat. We hebben namelijk Titia Bouwman uit Venlo aan de lijn. Titia, een hele goede avond.
3: Goeie avond, Frank.
2: Gaat het goed met je, Titia?
3: Redelijk.
2: Oh, redelijk. Waar scheelt het aan?
3: Nou ja, ik zit eventjes in de ziektewet. Moet ik maar niet van de fiets vallen, hè?
2: Nee, ja, maar ja, dat is
0: niet doen,
2: hè. Ja, je bent hard van de fiets gevallen dan, hè, denk ik dan.
3: Verkneusde ribben. Dus dat is vervelend.
2: Dat is wel vervelend.
3: Maar dat is het dan ook.
2: En hoe is het met de fiets?
0: Jezus. Vooral met...
3: De fiets is er beter dan toen dat ik.
0: Vooral met hoesten heb je daar last van, hè?
3: Ja, hoesten, niezen,
0: lopen,
3: lachen,
0: alles eten, drinken. Dat is allemaal op je last van.
2: Titia, probeer rustig te blijven. En vooral niet te lachen dan, want we gaan de popquiz even doorlopen als je daar tijd voor hebt, uiteraard.
3: Ja, zeker.
2: Heel goed. Deze top 40 staan Mireille Mathieu en Patrick Duffy met deze plaat.
0: Ja, opgenomen. Ja. Moet ik dan weer erbij zoeken?
2: Ja.
0: Oké, deze plaat.
2: Die laatste, die Patrick Duffy, werd in de jaren 80 vooral bekend als acteur in een van de best bekeken series ooit. Welke serie was dat? A. Cheers, B. Dallas of C. The Dukes of Hazzard?
3: B. Dallas.
2: Ja. Dat is goed.
0: Helemaal goed.
2: Op nummer 17 staat deze iconische plaat die vooral bekend werd als tune van een populair tv-programma. Max Verstappen. Welk tv-programma was dat? A. Stuif is in, B. De familie Knots of C. Je ziet maar.
3: Zee, je ziet maar, met
0: gewoon
3: kappen.
0: Ja, jongelui, je ziet maar, zei ze dan.
2: Vraag 3. Op nummer 1 staat Michael Jackson met Beat It. Is afkomstig van het album Thriller. Nog steeds een van de best verkochte albums ooit. In dat nummer zit een gitaarsolo van een gitaarheld. Maar wie is dat? A. Eddie Van Halen, B. Slash of C. Paul McCartney?
3: A. Eddie Van Halen.
2: Eddie Van Halen is hartstikke... Yeah. Ja, niet uitschreeuwen.
0: Nee, heel voorzichtig blijven. Kalm. Denk aan je ribben.
2: Ja, dan gaat nog een rib. Het betekent dat jij de gouden Wout en Frank Popquiz bokaal wint. Die sturen we heel snel jouw kant op. Hij is niet te zwaar. Je kan hem zelfs met gebroken ribben gewoon dragen.
3: Nou, gekneusd hoor.
0: Gekneusd. Ja, maar de dag is nog jong. Ja.
3: Nou, dank je.
0: Nee, Titia, zonder gekken. We sturen hem op. En gezondheid met de gekneusde rib. Ik hoop dat het snel weer helemaal
3: dankjewel.
0: Goed is.
3: Dank okay. je wel. Jawel.
0: Dames en heren, Titia Bouwman.
3: Dank je wel.
0: Nou, dan moeten we nog even de nummer 1 draaien. Je hebt het al verteld. 14 mei 1983, het legendarische album Thriller. Daarop staat Beat It van Michael Jackson. En dat is de...

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
1: Rij naar huis met Wout en Frank. En sta morgen weer op met Ekdom in de Morgen. Vanaf 6 uur. Veronica.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
5: Fans van Voordeel,
4: Aldi.
6: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
4: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
7: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
9: Anders schrijf je mis.
7: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
10: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
11: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
12: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
13: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
12: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
14: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
15: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
14: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
16: Blauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies Fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
17: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
18: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
19: craving. Sta je in de file en spot je ruitschade?
20: Opgelost. Autotaalglas.
21: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
0: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
9: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
22: Radio Veronica.
23: Met het nieuws. Het is 7 uur.
24: Goedenavond, ik ben Fieke Hamers. In Zuid-Limburg zijn drie jongeren veroordeeld die stenen, hout en andere dingen gooiden op auto's vanaf een viaduct. Ze krijgen een taakstraf en moeten de reparatiekosten terugbetalen aan automobilisten met schade. De drie zaten een maand in voorarrest. Dat is een van de redenen dat ze van de rechter niet terug de cel in hoeven. In het Duitse Regensburg heeft de politie een eind gemaakt aan een mogelijke gijzeling in een bankgebouw. Daarbij is een dode gevallen. Volgens Duitse media een bankmedewerker die werd neergestoken en in het ziekenhuis overleed. De politie heeft uiteindelijk een verdachte opgepakt. Of wie ook echt mensen gijzelde is nog niet duidelijk. Inwoners van Gaza hadden de afgelopen maanden meer te eten. Dat komt doordat er minder gevochten wordt en Israël meer noodhulp toelaat. Toch blijven de omstandigheden voor Gazanen verschrikkelijk, zegt de voedselwaakhond van de VN. Die benadrukt dat er in Gaza nog steeds een voedselcrisis is. En ruim 1200 mensen zijn afgevallen op de zwaarste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Ruim 42.000 wandelaars hebben de finish wel gehaald. Het was ook weer druk bij de hulppost van het Rode Kruis, waar lange rijen stonden van lopers met blaren. Morgen is de laatste dag met de intocht over de Via Gladiola. En dan nog het weer. Vanavond breekt nog even de zon door en gaat de wind liggen. Morgen wordt het droog, vrij zonnig en 23 tot 25 graden.
25: Dankjewel, Fieke.

0: Mijn verlatingsangst die een beetje doorschemert, denk ik. Nee, valt allemaal reuze mee. Ik hou van rust in de tent, dus... Dankjewel, Pieke. Dan naar Veronica Verkeer. Er staan nog wat files. De A1 Hengelo-Osnabrück voor de Nederlandse grens daar 7 minuten. De A16 Rotterdam-Breda voor Ridderkerk-Zuid 6 minuten. En de A16 Breda-Rotterdam tussen Rotterdam Centrum en Prins Alexander. Daar 10 minuten vertraging. Ik zat net te denken, moeten we niet corvée gaan invoeren in dit team bij Veronica?
1: Hoezo, is het zo smerig daar?
0: Nou, behoorlijk, ja. A76 Geleen-Keulen tussen Kunnenberg en Duitsland. 17 minuten, de weg is dicht. Zometeen, het is all about the money. Major komt eraan. En de Rolling Stones, Rock and a Hard Place, komt eraan.

0: die knakworstjes en noedels en soep.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
2: Omdat onze band onbreekbaar is.
3: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: IAMS bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAMS kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAMS.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: IAMS trakteert op scherpe aanbiedingen bij Intratuin, Petsplace en Maxizo.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.
8: Elke maand weer.

0: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
3: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
4: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
5: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.

Rock and a Hard Place. Je hoorde de Rolling Stones bij Radio Veronica. Goedenavond, de beste muziek aller tijden. Ik heb me toch een verhaal, jongen. Ik heb vandaag... Er is een dode muis bij betrokken. Omdat het eten misschien nog een beetje op de maag ligt. En misschien moet je nog eten. Bewaar ik het verhaal nog heel even. 7:45. Wat ik vandaag met een muis heb meegemaakt. Echt een heel goor verhaal ook. Dit is alvast het...

0: echt vreselijk. Ja, dat is wel emoties, hè, bij Fix You. Dat is, als die op het verkeerde moment gedraaid wordt, dan kan je in zo'n moment terechtkomen.
1: Ja, ik... Hij is natuurlijk als de

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Zet je koffer maar vast klaar. Want deze week maak je bij Radio Veronica elke ochtend kans op een volledig verzorgde reis naar het Curaçao North Sea Jazz Festival. Met optredens van The Jacksons, Sean Paul en Toto. Weet jij welke artiest we in een tropisch jasje hebben gestoken? Stuur je antwoord via de gratis Radio Veronica-app en speel mee voor deze mega vette prijs. Alle info check radioveronica.nl.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
3: Odido. Ja?
4: Echt serieus?
5: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Jij maakt kans op een droomreis voor twee personen.

0: ontdek hoe jij deze muzikale reis kan winnen.
1: Hey, mannen!
2: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
3: gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want daar zijn het nu prijsbrekers. Zo kies je de iPhone 17 Pro Max met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
0: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door BelSimpel.
5: Goedenavond. Iets na 7:30 is het Veronica verkeer. Er staat nog 2 files. De A1 Hengelo-Osnabrück tussen de Lutte en de Nederlandse grens. Vertragingstijd is daar 7 minuten op dit moment. En de A37 Halsloop Meppen tussen de Nederlandse grens en Duitsland. Vertragingstijd 6 minuten. Zometeen Wang Chung, Snoop Dogg komt nog aan.
6: Dit is Radio Veronica.
0: Het station van Wout en Frank.
6: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
0: En nu,
6: Nick van der Brugge.

0: Veronica.
1: ENC Music Factory hoorde je zojuist en dit was Kensington.
0: En War.
1: Zo meteen Wang Chung nog, Dance All Days komt eraan. En van de week vertelde ik in mijn show hier dat mijn auto een beetje, ik heb altijd een beetje auto gezeik. Ik rij iedere dag van Eindhoven naar Amsterdam, dus het is nogal een... als er iets meer aan de hand is, dan komt en dit programma in gevaar en van alles nog. Dus mijn aanjager deed niet meer van de week. Dus ik, weet je wel, dat is de ventilator in de auto. Die begon te trillen en te doen. En met mijn sturing heen en weer. Klapte bijna op mijn dashboard. Dus ik dacht vandaag, weet je wat, toch niet heel veel te doen. Er was een vergadering afgezegd. Ik denk, weet je wat, ik ga hem openschroeven, die wagen. Dus ik vandaag dashboardkastje er helemaal uitgeschroeven. Weet je wel, nog een airbag gedemonteerd. En, nou, uiteindelijk kwam ik dus bij die aanjager. Dat is een grote ventilator, een soort fan. En daarin vond ik de oorzaak van het probleem. Er zat een dode muis in de aanjager. Geloof je me niet? Check even mijn Instagram. Dat is Niek van der Brugge. Dus @Niek van der Brugge op Instagram. Ik heb hem echt serieus eruit moeten peuteren, dat muisje. Ja, het was echt de geur in mijn auto nu, dat wil je echt niet weten. Maar even los van alles vond ik mezelf wel een bink dat het me überhaupt gelukt was om dat allemaal te demonteren. En dat hij nu ook weer doet en zo. En ik heb een begrafenis gehad vanmiddag. In de tuin, samen met mijn hond Puk, hebben we die muis begraven.

0: Madness bij Veronica.
1: Veronica Formule 1 update.
0: Max Verstappen is terug op de Hungaroring. Dit weekend, vorig jaar, stond hij hier nog met een gezicht alsof iemand zijn frikandel had afgepakt. Hij zei toen: ik win dit jaar geen race meer. Vervolgens won ik er uiteindelijk nog 6. Dus hij probeert het dit jaar weer. Max zegt ook: misschien moet ik weer zeggen dat ik niet meer ga winnen. Vorig jaar werkt het ook. Ik vind het een heerlijk Nederlands bijgeloof. Niet op hout kloppen, gewoon jezelf wel afschrijven. Toch klinkt hij optimistisch. Hij zegt: ik zie een stijgende lijn met Red Bull. En noemt het team zelfs zijn tweede familie. Nou, nu even zorgen dat die familie dit weekend ook een auto aflevert die harder gaat dan de McLaren's. Zondag weten we meer.
1: Ga met Radio Veronica naar de Grand Prix van Singapore.
0: En maandag zit je helemaal gebakken. Dan doe ik de middagshow hier bij Veronica. En dan maak je kans op een compleet verzorgde reis naar de GP van Singapore. De Formula One Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2026. Wil je dat winnen? Luister vanaf aanstaande maandag naar
1: Radio Veronica. Veronica. De beste muziek aller tijden.
2: Take a look. I'm melodic.

0: Cherry. Buffalo Stan. Radio Veronica. Ze hebben de NXS en Dua Lipa komt er ook aan.
1: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
2: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
3: Simyo.
4: Daar heb je Huub, van Hubo.
5: Hoi!
4: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
6: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
7: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches
10: lookin'
9: like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
12: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
13: Chris?
14: Ja?
13: Hoef jij niet te werken vandaag?
14: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
13: Dus, heb je nu...
14: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
13: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
12: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
15: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar Ben.nl.
16: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
17: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
16: Dus waar moet je zijn voor de magic?
18: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
19: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
20: Praxis.

0: voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
3: Oh my god.
2: Zo dus.
3: Wow.
2: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Radio Veronica.
5: Met het nieuws. Het is 8 uur.
6: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Op sociale media gaan oproepen rond om vanavond te gaan vechten tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen. De politie heeft de berichten ook gezien en is extra alert, schrijft de regionale omroep. Of er extra veiligheidsmaatregelen zijn genomen, wil de politie niet zeggen. Ze vragen de berichten niet verder te verspreiden. Er komt een stille tocht voor de Rotterdammer van 18... die eerder deze week in Nijmegen werd doodgeschoten. Dat gebeurde niet ver van de vierdaagse feesten. Volgens Hart van Nederland is de herdenkingstocht zondagmiddag in Rotterdam. De familie vraagt alle deelnemers om een wit t-shirt aan te trekken. Inwoners van Gaza hadden de afgelopen maanden iets meer te eten. Dat komt doordat er minder wordt gevochten en Israël meer noodhulp toelaat. Toch zijn de omstandigheden volgens de voedselwaakhond van de VN nog altijd schrijnend. De organisatie benadrukt dat de voedselcrisis in Gaza nog lang niet voorbij is. En Frenkie de Jong heeft aan het WK voetbal een vervelende blessure overgehouden en kan voorlopig niet in actie komen voor zijn club Barcelona. De Jong heeft een scheurtje in zijn knieband. Het kan zijn dat hij daar al last van had in de tweede groepswedstrijd tegen Zweden. Toch heeft hij daarna nog alles gespeeld. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond breekt de zon nog even door. De wind gaat liggen en het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen is het vrij zonnig met maxima van 23 tot 25 graden. En er staat weinig wind.
7: Kijk, dat is voor de lopers, weinig wind is altijd handig. Veronica Verkeer, goedenavond. Er staat één file op de A12 voor Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland. Daar is de vertragingstijd op dit moment 11 minuten over 2 kilometer. En flitsers onder andere op de A9, Alkmaar richting Haarlem bij Heemskerk bij 56,7. A13 Rotterdam-Rijswijk bij Rotterdam bij 16,7. En de A28 Assen-Groningen staan ze bij Hooghalen bij 160,6. Laatst op de A35 Enschede richting Hengelo bij Enschede bij 69,2. In Excess Disappear komt eraan Dua Lipa en zometeen Fergal Sharky.
8: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak

0: Nike anders doet.
1: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
0: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
0: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Dove, Axe en Rexona deodorant, 2 plus 2 gratis. Zo blijf je deze zomer voordelig fris. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Vandaag bij Otrium, 10% korting op Levi's en Closed.
4: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
6: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
7: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: Drie sterren slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice agurk. De hamburger van McDonald's. Voor maar 1.

Lipa is bewijs dat een popster ook gewoon een diesel kan zijn. Ze werd niet in één nacht een wereldster. Jarenlang demo's opnemen, afwijzingen incasseren en gewoon doorgaan. Nu is de koningin van het bal.

0: Good Vibrations. Radio Veronica, de Beach Boys, voor iedereen met een Satisfyer.
1: Yo, prof hem lekker in, hè?
0: Ja. Ja, een beetje makkelijk was die ook wel weer. Dit is Veronica, zo meteen de Red Hot Chili Peppers. Californication komt eraan. Ook Man at Work met een hele leuke. Overkill hoor je zo. En stuur die vieze auto in en dan maak je kans op een waspas.
2: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon. En met die ober.
3: Nee, niet die ober.
2: Zullen we deze zomer weer?
3: Mwah, ik vind hier veel lekkerder. Grand
4: Italia. Thuis in Italië. Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. Ook erg lekker. Pesto alla Genovese. Van Grand Italia.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
0: Exact 8:30. Welkom bij Veronica, actuele verkeersinfo. Er staat 1 file op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland. Daar is de vertragingstijd op dit moment 11 minuten over 2 kilometer. Flitsers, die zijn er ook nog gespot op de A7 Amsterdam Den Oever bij Berkhout bij 32,5. A12 Ede richting Arnhem bij Ede bij 106,0. A12 Ede-Marum bij Woudenberg bij 84,8. En de A13 Rotterdam-Rijswijk bij Rotterdam bij 16,7.
7: Dit is Radio Veronica.
8: Het station van Wout en Frank.
7: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
8: En nu,
7: Nick van der Brugge.

je dat je naar een Peppersplaat luistert door de gitaarhandjes, de vingers van John Frusciante, die de gitaar zelf op zijn rekening nam. Dit is Radio Veronica, de beste muziek aller tijden. Die krijg je hier. Zometeen Direct Soldier on komt eraan. En nu Man at

Rob Berry, Ike en Tina Turner bij Radio Veronica. Goedenavond, ik ben Niek, Director of Four en Soldier On. Nou, dat voelt ook wel als je een beetje een schone auto wil hebben de afgelopen dagen. Ja, het is, ik weet het, first world problems, maar toch.

0: beste muziek aller tijden krijg je bij Radio Veronica. Zometeen dik 5 minuten deze. Lekker. En ook Mike Oldfield komt eraan zo.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
7: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
8: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
10: laatste kans.
9: Nog één keer brullende motoren.
10: Ja,
9: dit mag je niet missen.
10: Oh.
9: Daar moet je bij zijn.
10: Naar binnen.
9: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
10: Ja.
9: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.

0: Lekker toch?
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
3: Zeker weten.
2: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
4: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
5: Meer voor minder. Simpel.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
10: Anders grijp je mis.
11: Radio Veronica.
12: Met het nieuws. Het is 9 uur.
13: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Vrouwenhater en influencer Andrew Tate en zijn broer hoeven geen hulp te verwachten van de Amerikaanse president Trump, waar ze fan van zijn. De broers zijn opgepakt in Miami en volgens het Witte Huis gaat Trump zich niet verzetten als ze worden uitgeleverd aan Engeland. Daar moeten ze terecht staan voor verkrachting en mensenhandel. Er zijn bij de Nijmeegse Vierdaagse feesten extra maatregelen genomen na de geweldsincidenten. Er lopen meer agenten rond en er wordt preventief gefouilleerd. Toch zegt een geweldsprofessor tegen Omroep Gelderland dat het aantal incidenten wel meevalt. Bij een evenement met 1 miljoen bezoekers gaat er volgens hem nou eenmaal soms iets mis. Rapper Ali B wil doorgaan met het adviseren van ondernemers, want hij moet gewoon werken, zegt hij tegen RTL Boulevard. Gisteren werd een ondernemers-event afgeblazen waar hij een praatje zou houden. De organisatie was bang dat het een mediaspectakel zou worden waarbij alles zou draaien om Ali B's veroordeling voor verkrachting. En de knieblessure die Frenkie de Jong opliep tijdens het WK voetbal is erger dan gedacht. Op zijn Instagram zegt de Jong dat hij van de artsen van Oranje te horen kreeg dat het maar een kleine blessure was. Bij zijn club Barcelona blijkt nu dat hij een scheurtje in zijn knieband heeft en voorlopig niet kan spelen. Het Veronica Weer van Weer Online. Het koelt af naar 10 tot 15 graden en de wind gaat liggen. Vannacht neemt de bewolking toe en wordt het iets warmer. Morgen is het vrij zonnig met 23 tot 25 graden.
14: Dankjewel, dit is Veronica Verkeer. Goedenavond. Er staat 1 file op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Beek en Duitsland. Vertragingstijd is 6 minuten. Guns N' Roses, knocking on heaven's door. Hij komt eraan.
15: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend, online, leren.
16: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
17: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
16: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
18: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
19: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
20: Of deze, in een leuk plaatsje.
21: Met 20

0: discounter.nl.
1: IAM's bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAM's kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAM's.
2: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
3: Simyo.
1: IAM trakteert op scherpe aanbiedingen bij Intratuin, Petsplace en Maxizo.
4: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 70 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op

Laten we maar even. Ik was trouwens van de week even bij de car wash. Dat verdient hij eigenlijk helemaal niet na vandaag, die auto. Met die dode muis erin, ja. Zeg gebeurd. Maar ik kwam erachter dat je bij de car wash tegenwoordig... Dan kan je dus, dat was een bijzondere, denk ik. Want ik was door de wasstraat gegaan. Daarna kan je je auto lekker...

0: een goede plaat.
1: Somjeu, Tonight, bij Radio Veronica. Ik was laatst in Oostenrijk en dan zie je een beetje naar de radio te luisteren daar. En dan hoor je van die Oostenrijkse bandjes dat je denkt, joh, doe dan maar Somjeu. En dan vraag ik me af, volgens mij vinden die Oostenrijkers dat fantastisch. Duitsers of zo. Eigenlijk gewoon eens een keer zorgen dat we ze bij de buren gewoon eens een keer over de schutting gooien. Van jongens, dit hebben wij. Dus je mag naar Zeeland komen, maar dan moet je dit ook draaien. Radio Veronica, we geven waspassen weg. Ga even iemand terugbellen.
2: Hi.
1: Hi, Maniek.
2: Ja. Ik dacht helemaal niet.
1: Jij hebt mijn naam in jouw naam zitten.
2: Ja, dat is natuurlijk ook zo.
1: Waarschijnlijk zeiden ze, heet die Niek? Ja, Niek.
2: Ja, Niek inderdaad.
1: Zo is het ongeveer gegaan, denk ik.
2: Ja.

0: De man van de financiën.
1: Ja, nou, de man, de chauffeur in ieder geval vanavond vooral.
0: Dat sowieso. Heb je een volle tank gehaald ook meteen?
1: Nou, dat wilde ik dus doen, maar dat viel eigenlijk nog best tegen. Het was er niet helemaal.
0: Wat kost hij nu in Duitsland?
1: De E50 die ik wilde doen was E230 of zo. Dat
0: 230?
1: Toch wel weer. Ja, dat was in Nederland heb, niet heel veel duurder.
0: Ik heb vanmiddag, ja, ik ga het toch gewoon zeggen. Ik werk ook bij een Belgisch, we hebben een Belgisch moederbedrijf, dus ik hoef er niet voor te schamen. Maar ik heb vanmiddag nog getankt voor 1,79.
1: Oeh, die prijs had ik ook nog in mijn hoofd toen ik om daarheen reed. Maar toen
0: België,
1: dacht ik, nou, ik wacht wel even totdat het weer een keer iets rustiger wordt en de prijs ook weer iets rustiger wordt.
0: Zal ik jou dat toch even een duwtje in de goede richting geven met een waspas, Yannick?
1: Nou, dat zal wel heel fijn zijn.
0: Ja, toch? Want het is een auto, het is een witte Volkswagen, geloof ik, of niet?
1: Ja, een witte Golf, maar ja, een grijzige Golf op dit moment. Maar wit onder de smoet.
0: Nadat jij die waspas in ontvangst hebt genomen, wordt hij waarschijnlijk weer wit.
1: Ik denk het wel, eventjes.
0: Gaan wij hem opsturen naar jou, wens ik jou een hele fijne avond.
1: Hey, dankjewel, fijne avond.
0: De podcast en de muziek hard. Lekker man.
1: Komt zeker goed, hey. Fijne avond, hè.

0: Celebrations verkocht. En die is niet om uit te delen. Dat kan ik je al vertellen. Celebration, Cool and the Gang. Bij Radio Veronica met de beste muziek aller tijden. Zorg dat je vanaf aanstaande maandag luistert. En we hebben een super vette prijs. Dan gaan we vragen stellen. Er komt een getal uit dat het antwoord. Op maandag. Op dinsdag ook weer een getal op het antwoord. Woensdag ook. Donderdag ook. En dan kom je tot een cijfercombinatie. En heb jij dan de goede? Gaat je koffer open en mag je je spullen pakken richting Singapore om daar de Grand Prix bij te wonen. Dat is toch super vet. Dat is vanaf aanstaande maandag te winnen. Liquido komt eraan en Katy Perry hoor je zo meteen.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
6: It's funny, because it's true.
5: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
7: Ja? Echt serieus?
8: Oh.
0: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
0: Goedenavond, Veronica Verkeer. Er staat één file nog, A50, Zwolle Apeldoorn tussen Vaassen en Apeldoorn Noord. Daar is de weg dicht, werkzaamheden. 10 minuten vertraging nu over 2 kilometer. Flitsers staan er op de A7, Den Oever richting Bolsward bij Witmarsum bij 108.0. De A9 Alkmaar richting Haarlem bij Heemskerk bij 56.7. A12 Maarn richting Ede bij Maasbergen bij 83.2. A16 Rotterdam-Dordrecht bij Berkelen-Roderijs bij 9.2. En de A28 van Assen naar Hogeveen bij Hooghalen bij 160.6. We gaan even de ultieme feesttent-hit draaien. Dit is wel zo eentje waar iedereen volgens mij bier in zijn gezicht bij krijgt.
10: Dit is Radio Veronica.
11: Het station van Wout en Frank.
10: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
11: En nu,
10: Nick van der Brugge.
11: Met de beste muziek aller tijden.

And I touched your face, narcotic mind from lace. And I

0: en bellen, Helene. Goedenavond, ik ben Niek. En ik heb hier een paar waspassen liggen, dus die ga ik maar even uitdelen. Want ja, smerige auto's genoeg in de app van Veronica. Lorraine, hoe is het met jou?
1: Nou ja, prima, tot ik een reprimande kreeg over hoe mijn auto eruit ziet.
0: Van wie kreeg jij die reprimande?
1: Van mijn werkgever.
0: Serieus?
1: Ja, ik rijd een witte auto met de bestikkering van mijn werk erop.
0: Ja.
1: Dus ja, dan wordt er wel verwacht dat je af en toe even een emmertje pakt en een soppie. En dan staat dat onder een boom, dus ja, het is een beetje onbegonnen werk.
0: Ja, ik zie het. Het is een Fiatje 500. Het is echt zo'n leuke, ja, toch een auto voor vrouwen, sorry dat ik het zeg.
1: Ja, het is absoluut een vrouwenauto. Als zelfrespecterende man moet je die niet willen rijden.
0: Nee, als je me daarin ziet rijden...
1: dan moet je voor straf mijn auto
0: Ik vind het serieus een mooie auto, hè? Ik heb hem wel eens als huurauto gehad op vakantie.
1: Ja, het is een leuke auto om mee te rijden als je vrouw bent. Of inderdaad als je hem op vakantie even aangeboden krijgt. Maar niet voor de lange termijn.
0: Dat city steering vond ik wel lekker. Dat lichte sturen met in parkeren.
1: Ja.
0: Waarom zit dat erop?
1: Ja, dat.
0: Goed. Jij krijgt een waspas.
1: Nou, super.
0: Zodat je je baan kan houden.
1: Ja.
0: En ik ga nu even naar Suus. Hi.
2: Hi, nee. Nou.
0: Wat is dat?
3: Ik ben van je show, jongen.
0: Wie is dit?
2: Dat is mijn man.
0: Oh, dat is jouw man.
3: Groot fan van je show, jongen.
0: Dankjewel, vriend. Wat een fijne, wat een leuke man heb jij.
3: Ja, lekkere muziek.
2: Ja, zeker. Heel hard muziek aan, dus...
0: Hey, maar die man van jou, hè, daar moet je het er toch over hebben. Die gaat jouw auto dus niet wassen? Begrijp ik dat?
2: Nou, ik zou je steek vertellen. Ik heb zijn auto gebruikt om naar de Milieustraat te gaan. Want ik heb geen trekhaak.
0: Oh, ik ben nu even weer team jouw man. Je gaat toch niet de luxe wagen gebruiken voor de Milieustraat? Wat is dat nou?
2: Nee, natuurlijk wel. Nou, ik heb zelf een Toyota IQ, dus daar is geen trekhaak voor te krijgen. Dus ja, dan moet dat wel met die slee.
0: Ja, ja. Mooie auto. Hij ziet er inderdaad gehavend uit. De waspas is inderdaad voor de buitenkant, maar je kan natuurlijk daarna zelf even aan de slag voor de binnenkant, hè?
2: Ja, dat gaat wel lukken.
0: Ja, okay. Nou, dan sturen we jullie een waspas op.
2: Ah,
0: top. Ah,
3: te gek, zeg.
0: Ja, voor mijn allergrootste fan. En wens ik jullie een mooie
3: leuk
0: avond.
3: Man.
0: Ja, toch?
2: Ja.
3: Jij ook?
2: Ja.

Shuffle, Bas Keks bij Radio Veronica. Ik spreek je aanstaande maandag weer. De middagshow die doe ik dan later, Frank, even op vakantie. Morgen Frank van der Lende in de ochtend, waar je nog steeds kans maakt op een compleet verzorgde trip naar Curaçao voor het North Sea Jazz Star.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
0: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt: ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
8: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
7: Oh, Otrium?
8: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
9: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
10: Omdat ik samen verder wil.
11: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
12: Vandaag bij Otrium, 10% korting op Levi's en Closed.
13: Deze week in de bonus: de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. Alle Alpro, 2 plus 1 gratis. En A-merk handijs, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: IAM's bestaat 80 jaar. Bestel je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAM's kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAM's.
15: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
16: IAM's trakteert op scherpe aanbiedingen bij Intratuin, Petsplace en Maxizo.
17: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
18: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
20: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
18: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla per krop maar 49 cent. Aldi.
21: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
22: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
23: Zijn we al?
22: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
24: Oh ja, verzekering.
22: En weer door met de Ora autoverzekering.
25: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
26: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
22: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
0: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 10 uur.
3: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Rijkswaterstaat is begonnen met het onderzoek naar de verzwakte Merwedebrug bij Gorinchem, waar vrachtwagens niet meer overheen mogen. Er worden samples genomen van de constructie en daarom is er in de richting van Breda een rijstrook dicht. Het onderzoek duurt bij elkaar 4 nachten. De grote natuurbrand in Frankrijk ten westen van Bordeaux is nog altijd niet onder controle en bij het bestrijden ervan is een brandweerman gewond geraakt, mogelijk door een explosie. De brand heeft al duizenden voetbalvelden aan natuur verwoest en zeker 20.000 mensen werden geëvacueerd. Het incident vanmiddag in een bank in Zuid-Duitsland was een roofoverval. Eerst hield de politie nog rekening met een gijzeling. Een man was het bankgebouw in Regensburg binnengedrongen met een mes en stak iemand neer. Die overleed later in het ziekenhuis. De dader werd na 3 uur opgepakt. En chocolademaker Lindt is in de Verenigde Staten aangeklaagd omdat het consumenten zou misleiden over kinderarbeid. Het bedrijf beweert dat het kinderarbeid op cacaoplantages in Ghana en Ivoorkust aanpakt. Maar volgens een activistisch advocatenkantoor is daar maar weinig van waar. Lindt ontkent de beschuldigingen. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond is het helder, de wind gaat liggen en 's nachts koelt het af naar 10 tot 15 graden. Later in de nacht neemt de bewolking toe en wordt het zelfs iets warmer. Morgen is het vrij zonnig met 25 graden.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt, want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. Doei. Live happy.
23: Als je Vodafone mobiel
24: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
23: krijg je tot wel 20 euro korting.
24: Elke maand weer.

0: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
4: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
5: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
6: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
5: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
6: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
3: Yeah! Hij gaat lekker.
4: Hoppa!

0: en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
0: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
2: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
4: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 ml voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
5: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: De beste muziek aller tijden.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het

0: auto. Weet jij welke artiest we in een tropisch jasje hebben gestoken? Stuur je antwoord via de gratis Radio Veronica-app en speel mee voor deze mega vette prijs. Alle info, check radioveronica.nl.
1: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
2: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
3: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
4: Jij maakt kans op een droomreis voor twee personen naar het Curaçao North Sea Jazz Festival. Je verblijft in Shogogo Dive & Beach Resort Curaçao. Luister deze week naar de ochtendshow van Radio Veronica en ontdek hoe jij deze muzikale reis kan winnen.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
10: Oh my god.
9: Zo dus.
10: Wow.
9: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
11: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
12: Ja, laatste kans.
11: Nog één keer brullende motoren.
12: Ja, goed.
11: Dit mag je niet missen.
12: Oh.
11: Daar moet je bij zijn.
12: Daar binnen.
11: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
12: Ja.
11: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
13: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it. Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
14: Hoppa!
13: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
14: Drie sterren slot.
13: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
15: Radio Veronica.
16: Met het nieuws. Het is 11 uur.
17: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. De politie wil dat mensen geen berichten delen waarin wordt aangemoedigd om tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen te gaan vechten. Volgens Omroep Gelderland gaan er op social media zulke oproepen rond onder jongeren uit de Randstad. Tijdens de vierdaagse feesten zijn er eerder deze week al slachtoffers gevallen door geweld. Voor het eerst in 20 jaar gaan de eurobiljetten er anders uitzien. En de Centrale Bank van Europa heeft nu 10 ontwerpen gepresenteerd. Het gaat om afbeeldingen van onder andere de Duitse componist Ludwig van Beethoven en een ijsvogel. Iedereen in de 21 eurolanden mag erover stemmen. De maritieme afdeling van de Verenigde Naties heeft de aanvallen op schepen in de Rode Zee veroordeeld. Houthis blokkeren de Rode Zee voor schepen uit Saoedi-Arabië. Gisteren hebben ze 2 olietankers uit het land aangevallen die er toch doorheen gingen. Op 1 schip brak brand uit, maar de bemanning bleef ongedeerd. En in de voorronde van de Europa League heeft FC Twente met 2-1 verloren van Ferencváros. Volgende week is de return in Budapest die Twente moet winnen om door te gaan. In de voorronde van de Conference League heeft Ajax wel ruim gewonnen. In Servië werd het 4-1 tegen Vojvodina. Daarmee lijkt de return volgende week een formaliteit. Het Veronica weer van Weer Online. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Later vannacht meer bewolking en dan gaat de temperatuur iets omhoog. Morgen wordt een zonnige dag en 25 graden.
18: Daar heb je Huub van Hubo.
19: Hoi.
18: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
20: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
21: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
22: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
23: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
24: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
25: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
26: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
0: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
1: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
2: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
3: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
4: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
12: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
19: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
27: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
15: Dit is Radio Veronica.

0: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Ja?
2: Echt serieus?
3: Oh.
4: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
7: De beste muziek aller tijden.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Odido. Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
9: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
10: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
11: Ah, oh, nee.
10: Maak er een potje.

0: laatste EV's van Kia nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakker.

0: weten.
1: Mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 12 uur.
4: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In Rotterdam lijken mensen zich te houden aan het gebiedsverbod in de wijk De Esch in Kralingen. Bewoners wilden dat omdat er al jaren veel overlast was van straatraces en drugsgebruik. Tussen 11 uur 's avonds en 5 uur de volgende ochtend mag er nu niemand zijn die er niets te zoeken heeft. Er was vanavond bijna niemand te zien. Bij de vierdaagse feesten in Nijmegen zijn al meerdere dagen incidenten geweest. Daarbij wordt geweld gebruikt, maar een expert op dat gebied zegt tegen Omroep Gelderland dat het geen extreem geweld is. Er gebeurt altijd wel wat. Op social media zouden vooral jongeren uit de Randstad oproepjes doen om te vechten. De politie wil dat niet. Amerikaanse journalisten van de New York Times hoeven voorlopig toch niet voor de rechter te komen. Ze kregen een dagvaarding van president Trump nadat ze schreven dat zijn nieuwe vliegtuig technische problemen had tijdens de NAVO-top. Justitie eist de namen van hun bronnen. De krant vindt dat intimidatie en geeft geen bronnen vrij. En de nieuwe spits van FC Twente, Wout Weghorst, denkt dat ze nog genoeg kansen hebben om door te gaan naar de Europa League. In Enschede werd met 2-1 verloren van Ferencváros uit Budapest. Dat hadden ze niet zo bedacht, zei Weghorst na de wedstrijd. Maar er kan volgende week nog van alles gebeuren en daar heeft hij vertrouwen in. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht is het helder en het koelt af naar 10 tot 15 graden. Later vannacht meer bewolking en dan gaat de temperatuur iets omhoog. Morgen wordt een zonnige dag en 25 graden.

0: Veronica. Met het nieuws. Het is 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Op de Merwedebrug bij Gorkum wordt vanaf vannacht onderzoek gedaan naar de stevigheid van de brug. Die is verzwakt en daardoor mogen vrachtwagens er voorlopig niet meer overheen. Om monsters van het staal te nemen kunnen auto's richting Breda maar over 1 rijstrook rijden. Bij elkaar wordt er 4 nachten onderzoek gedaan. De Rotterdamse wijk De Esch is vannacht voor het eerst op slot gegaan. Mensen die er niks te zoeken hebben mogen de wijk niet in tot 5 uur in de ochtend. Buurtbewoners hadden daarom gevraagd omdat er al jarenlang overlast was van dingen als straatraces en drugsgebruik. Vanavond was er bijna niemand op straat in de wijk in Kralingen. Spanje heeft in 2 gebieden de noodtoestand uitgeroepen door de bosbranden daar. De regio Madrid had erom gevraagd omdat de regionale brandweer het niet meer aan kan. Door de noodtoestand moet de regering de bestrijding landelijk aansturen om mensenlevens te redden. In de regio Madrid zijn al meer dan 10.000 mensen geëvacueerd. En de Vlaamse versie van De Slimste Mens is een succes in Nederland. Presentator Erik van Looy is daar heel blij mee, zei hij bij Goedenavond Nederland. Maar een verklaring voor het succes had hij niet. De Vlaamse versie is een stuk luchtiger dan de Nederlandse en wordt deze zomer voor het eerst bij ons op tv uitgezonden op NPO 3. Het Veronica Weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen is het helder. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Later vannacht meer bewolking en dan gaat de temperatuur iets omhoog. Overdag wordt het zonnig en 25 graden.